0: Straks meer muziek en informatie op de Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
4: Hey Sandra, hoe gaat het met je? Zo lang heb ik je niet gezien. Meisje, meisje, met de man, onder de man haast, want dat Gabby aan boys time.
5: Echt waar?
4: Echte vrouw.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard. Mart. Een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
5: kunst en cultuur,
4: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd.

Ricardo zet me ko, sound check loco. En mensen maar feeling. En dat doe ik ook weer baro. Allemaal aan jouw sweet ordinaire snacks. Kom in naar loco. Loco, help me.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:15 een metalen voorwerp op de rails. Vier wagons liepen uit de rails en één wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: aksi baka asrafu moro aksi fesi des afesi so moro srafu
1: pichu radima
2: 30 jaar naast kawina en kaseko loko dit hier op gro een muzikale treinreis door Nederland van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits, onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 6 september Rotterdam Zuidplein, 10 september Arnhem Musis Stadstheater, 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De politie in Brazilië doet onderzoek naar mogelijke corruptie door presidentskandidaat Flavio Bolsonaro. Hij zou ruim 10 miljoen euro hebben aangenomen van een voormalige bankier die vanwege een grote fraudezaak vastzit. De zoon van de voormalige president Jair Bolsonaro is de uitdager van de huidige president Lula in de verkiezingen van volgende maand. Met het geld zou Bolsonaro een film over zijn vader hebben gefinancierd. Die wordt nu voorlopig niet vertoond. Bij een ontsporing van een trein in Noord-Frankrijk zijn vrijdagavond 44 gewonden gevallen. Eén vrouw verkeert in kritieke toestand. De regionale trein die onderweg was tussen Rouen en Caen in Normandië raakte rond 7:45 een metalen voorwerp op de rails. 4 wagons liepen uit de rails en 1 wagon kantelde. Er waren 200 passagiers aan boord. Een jongen uit het Gelderse Beuningen is overleden nadat hij woensdag moest worden gereanimeerd in een zwembad in Afferden. Het voorval deed zich voor tijdens een zwemuur van een school voor speciaal onderwijs, zo meldt Omroep Gelderland. Over de toedracht en de leeftijd en identiteit van het slachtoffer is niets bekendgemaakt. Op het Centraal Station in Zürich is een man zwaar gewond geraakt toen hij tegen de gesloten deuren van een wegrijdende trein schopte en daarbij onder de trein terechtkwam. De 58-jarige Zwitser is in een ziekenhuis opgenomen. De politie onderzocht aanvankelijk of de man wellicht door toedoen van iemand anders was gevallen, maar sluit dat nu na onderzoek uit. Het weer, opklaringen en hier en daar mist, vooral in het oosten. Bij weinig wind daalt het kwik naar 10 graden. Overdag zonnig en droog bij een graad of 22. Tot zover het radionieuws.
2: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
3: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
4: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. De Amerikaanse inlichtingendienst CIA heeft tientallen documenten over waarschuwingen voor de aanslagen van 11 september 2001 vrijgegeven. De documenten dateren van 1998 tot en met de dag na de aanslagen en gaan over terreurorganisatie Al-Qaeda. In 1998 werd al gewaarschuwd dat Al-Qaeda mogelijk een vliegtuig vol explosieven in een Amerikaanse stad zou laten neerstorten. 2001 stond in een rapport dat Osama Bin Laden vastbesloten was om de Verenigde Staten aan te zullen vallen. Saoedi-Arabië heeft de VS gevraagd luchtaanvallen uit te voeren op de door Iran gesteunde Houthis in Jemen. Kroonprins Mohammed bin Salman zou dat gisteren 2 keer hebben gevraagd aan president Trump. Die wil voorlopig niet rechtstreeks militair ingrijpen tegen de Houthis. De VS voeren wel de steun aan Saoedi-Arabië op, onder meer met inlichtingen. De Houthis rukken op richting de belangrijke zeestraat Bab el-Mandab, die cruciaal is voor de wereldhandel en de Saoedische olie-export. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio- en televisie Markt.
3: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars. Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.

0: Dennis Malt. Al langer dan 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
1: kunst en cultuur,
0: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Saoedi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding tijdelijk gesloten na een droneaanval. De Oost-West-leiding kan dagelijks 4 tot 5 miljoen vaten olie vervoeren. De aanval zou vanuit Irak zijn uitgevoerd, maar dat is nog niet onafhankelijk bevestigd. Tegelijk verstevigen Houthi-strijders hun positie bij een belangrijke vaarroute door de Rode Zee. Door de oplopende spanningen is de olieprijs tot boven de $100 gestegen. Bij nieuwe Russische droneaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen. 2 tankstations werden geraakt en ook een appartementencomplex liep schade op. Elders in Oekraïne vielen eveneens doden en gewonden. Oekraïne voerde ondertussen aanvallen uit op onder meer Russische olie- en logistieke doelen. Daarbij kwamen volgens regionale Russische bestuurders zeker 3 mensen om het leven. VVD-fractievoorzitter Brekelmans is ontevreden over de uitgelekte Prinsjesdagplannen. Daaruit blijkt dat volgend jaar de koopkracht licht daalt van de meeste Nederlanders. Vooral hogere middeninkomens en hoge inkomens zouden er 0,2% op achteruit gaan. Brekelmans vindt dat de plannen moeten worden aangepast als dit de definitieve cijfers zijn. Hij stoort zich er met name aan dat werkenden er meer op achteruit gaan dan mensen met een uitkering. Volgens hem moet werken juist lonen. Het aantal ebola-gevallen in de Democratische Republiek Congo ligt nu al boven de 7000. Ruim 3300 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het is de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Het virus is nu vastgesteld in 7 provincies. In de noordelijke provincie South Ubangi overleed een 23-jarige man na besmetting. 38 mensen zitten er in quarantaine. Het virus kan zich verder verspreiden naar de buurlanden. Dan nog het weer. In het oosten en zuidoosten geldt code geel wegens dichte mist. Later breekt de zon geregeld door en blijft het vrijwel overal droog. Het wordt ongeveer 22 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Uw toestel is afgestemd op de multiculturele Amsterdamse radio en televisie, Mart.
1: U bent nog steeds afgestemd op uw favoriete omroep. Uw beste vriend in blije, maar vooral ook in bange dagen, Maart Radio. Te beluisteren via de ether, de kabel en langs de elektronische snelweg het internet over geheel de wereld.
2: Welkom bij Hoop en Leven. Een programma dat licht brengt in donkere dagen. Hoop in moeilijke tijden. En geloof dat werkt. Elke week hoor je hier woorden van kracht, praktische lessen uit de Bijbel en verhalen die je hart raken. Blijf luisteren, want waar hoop leeft, daar begint nieuw leven.
3: Een hele goede morgen iedereen, dat God u zegent op deze vrijdagochtend. Ik weet zeker dat dit weekend voor u een heel goed weekend gaat zijn. En waarom zeg ik dat met zoveel zekerheid? Ik zeg dat omdat wij moeten uitspreken wat wij geloven. En niet wat ons bang maakt, ook niet wat ons in twijfel trekt en ook niet wat ons onzeker wil maken tegenover de problemen. Wij dienen uit te spreken wat wij willen zien en wat wij geloven dat er gaat gebeuren. En ik weet zeker dat u door zo uit te spreken alleen al dat alles goed gaat komen, dat u kracht ontvangt. Wist u dat? Het woord van God zegt dat op onze tong is dood en leven. Dus alles wat wij uitspreken, daarvan gaan wij een resultaat zien. Dus zeg over uzelf, het gaat goed komen. Zeg tegen uzelf, ik ga overwinnen, het gaat goed komen. Ik weet niet precies wat ik moet doen op dit moment. De problemen zijn groot, de problemen zijn veel. Maar één ding weet ik zeker. Ik ga deze situatie overwinnen. De problemen die ik nu heb op dit moment, die zijn tijdelijk en ze zullen voorbij gaan. Ja, u hoort het goed. De problemen zijn tijdelijk en ze zullen voorbij gaan. En zometeen wil ik ook met u daar meer over praten. Wij hebben ook een levensverhaal van iemand die kan vertellen over de problemen die de persoon had en hoe de problemen voorbij zijn gegaan, waardoor het leven vandaag de dag compleet anders is en niet meer hetzelfde is. En ik weet zeker dat wanneer u dit verhaal zult horen, zult u daar ook kracht uit putten. U zult kracht eruit putten. U zult niet alleen blij zijn met de veranderingen die andere mensen hebben bereikt. U zult het nemen als een brandstof voor uw eigen leven, zodat u kunt inzien, hey, als de een het kan, dan kan de ander het ook. Als het hem is gelukt of als het haar is gelukt, als het die moeder is gelukt, als het die vader is gelukt, als het die jongen of die jonge dame is gelukt, dan kan ik het ook. Als vader, als moeder, als zoon, als dochter. Wat de een kan de ander ook. Het hangt af van wat wij zullen doen. En als wij de juiste acties ondernemen, dan zien wij ook de juiste resultaten. Ja, u hoort het goed. Resultaten komen altijd door een actie. Niemand bereikt veranderingen vanzelf. Geen enkel probleem gaat voorbij omdat de tijd voorbij gaat en ineens kijken wij naar achter en we zeggen, hey, het probleem is plotseling weggegaan. Nee. Er is iets gedaan. Er is iets gebeurd. Er is iets ondernomen van de kant van de persoon. En het is datgene dat wij ondernemen dat precies kracht laat zien. Dat een bepaalde positieve opstand laat zien die het volgende zegt. Ik ga niet blijven onder dit probleem. Ik ga niet deze problemen mijn leven laten domineren. Ik ga me niet door de negatieve uitslag, door een diagnose, door iemand die met een goede bedoeling, maar heeft mij toch het slechte nieuws moeten brengen. Ik ga me door dat slechte nieuws niet laten demotiveren. Ik ga er iets tegen doen. Ik ga er tegen strijden. En ik weet zeker dat als dit uw houding zal zijn tegenover de moeilijkheden, dan zult u zeker de overwinning bereiken. Uw problemen zijn niet het einde. Het einde is de overwinning. Als wij precies zullen doen wat er gedaan moet worden. Oké? Wij gaan eventjes naar een lied en zometeen kom ik bij u terug.

0: En zo zal het gebeuren. Wanneer wij dicht bij de Heere zijn, zijn wij niet alleen. Maar Hij zal bij ons zijn om ons te helpen. En ik wil dat u het volgende ook zult doen. Zometeen aan het eind van dit programma wil ik bidden samen met u. En ik wil u vragen om een glaasje water of een beker met water voor te bereiden. Want aan het einde gaan we samen bidden. En wie weet bent u nu in een ziekenhuis, u bent in een gevangenis. U bent in een gesloten inrichting, u bent in een revalidatiecentrum. Of u bent thuis, u bent zich aan het klaarmaken voor werk, voor school. U bent zich aan het klaarmaken om uw dag te beginnen. U moet naar een belangrijke afspraak, u heeft dingen om te regelen. Maar wanneer wij dit water zullen zegenen, zullen wij gelijk vragen aan God voor kracht. Kracht die binnen in u zal komen om uw dag te begeleiden. Oké? Dus zometeen aan het eind van deze uitzending gaan wij samen bidden. Ik wil aan u vragen om heel aandachtig te luisteren. Omdat wij naar een levensverhaal gaan luisteren van een persoon. Die in dit geval een jonge man. Die door verschillende moeilijkheden is gegaan. Door verschillende problemen. Maar heeft het kunnen overwinnen. Heeft een uitweg kunnen vinden voor de problemen. En daarom heet het programma Hoop en Leven. Om hoop te brengen tot degene die op dit moment zich gekweld voelen. Benauwd voelen. Die zich belast voelen. Bezwaard. Verdrietig. U die misschien op dit moment aan het wandelen bent in een park. U loopt buiten op straat. U weet niet eens echt waar u naartoe gaat. Vanwege hoe het leven aan het lopen is. U heeft geen flauw idee wat de dag van morgen zal brengen. U leeft met de dag. Als de dag goed is, dan bent u blij. Als het minder goed is, maakt het u ook niet uit. Luister, gooi de hoop niet weg. Gooi de hoop niet weg, want er is een oplossing. Er is wel degelijk een oplossing voor wat u meemaakt. Het maakt niet uit wat u heeft gehoord of wat er is gezegd of wat u denkt. Wat God zegt, breng leven. Voor wie dit woord een kans geeft. En er bestaat geen probleem die in ons leven kan komen die boven onze kracht is. Wist u dat? Misschien heeft u dit nog nooit gehoord. En misschien vraagt u zich af, ja, wie heeft deze mooie zin bedacht? wie heeft deze mooie slogan, deze mooie quote bedacht? Hè? Er bestaat geen probleem die boven onze kracht is. Waar komt deze mooie zin vandaan? Was het Albert Einstein die dit heeft bedacht? Of was het een andere professor? Of was het Edwards? Of was het een deskundige vrouw? Nee, deze zin komt uit het woord van God, deze zin komt uit de Bijbel, mensen. Daar staat geschreven, er is geen probleem die boven uw kracht kan komen. Want God zal dat niet toelaten in uw leven. Kijk hoe goed God is. Misschien heeft u niet veel over God gehoord. Misschien heeft u niets positiefs over God gehoord. Of misschien heeft u niet echt ooit een reden gezien om in God te geloven. Misschien heeft u alles zelf moeten doen. Misschien bent u opgegroeid en u heeft altijd alleen moeten strijden. U bent een powerwoman. U bent een superhero, een superman. U heeft meerdere kinderen alleen opgevoed. U bent gaan vluchten van uw land. U heeft risico's moeten nemen. U heeft uw laatste geld gepakt om naar een ander land te reizen. En nu bent u hier in Nederland en u bevindt zich in zoveel problemen. Maar weet één ding, er is geen probleem die boven uw kracht kan komen. Er is geen probleem die te groot is voor u, want God zal dit niet toelaten in uw leven. Maar, nu komt de maar. Misschien vraagt u zich af, maar waarom ga ik dan door deze problemen heen? Waarom voel ik me dan op sommige momenten zo eenzaam of hopeloos? Misschien voel ik me soms zo in het duister, zo in het donker. Het lijkt alsof er is geen enkel lichtpuntje te zien aan het eind van de tunnel. Hè? Aan het eind van mijn leven. Ik zie geen enkel lichtpuntje aan het eind van mijn dag. Ik heb geen enkele hoop, geen enkele verwachting dat dingen nog goed kunnen komen. Als u zult doen wat u zult horen in dit verhaal, in dit levensverhaal, dan zult u ook de uitkomsten zien. Zoals deze persoon. Luister goed naar dit verhaal en zometeen kom ik bij u terug.
1: Mijn naam is Domino Ofori. Toen ik kwam naar de kerk was ik ongeveer 12 jaar oud. Ik kwam samen met mijn moeder. En als in feite een kind zijnde was ik mij niet bewust van heel veel problemen dat ik had. Maar door naar de kerk te komen, leerde ik eigenlijk dat bepaalde dingen die ik meemaakte niet normaal waren. De verslavingen die ik had, ik was jong, maar eigenlijk kon ik niet goed slapen. Ik viel heel moeilijk in slaap. Ik had natuurlijk ook problemen op school, problemen, onzekerheden die ik had in mijn binnenste. En toen ik eigenlijk kwam naar de kerk, leerde ik dat er iets beters voor mij is. En dat ik niet hoef te accepteren dat, dat ik bepaalde dingen meemaakte. Wat ik ben gaan doen is, ik kwam op zondag naar de diensten en ik kwam ook op vrijdag om te bidden. En op vrijdag leerde ik eigenlijk om te bidden, hoe ik eigenlijk moest bidden om mijn autoriteit te gebruiken tegen de negatieve energieën die mijn leven probeerden te verpesten. Ik dacht altijd dat de duivel sterk was. Maar ik leerde in de dienst van vrijdag dat de duivel helemaal niet sterk was. En dat God sterk is en dat God met ons is. Dus wij hoeven bepaalde dingen niet te accepteren en we moeten daartegen strijden. Dat is wat ik ben gaan doen. Ik ben gaan strijden om vrij te worden van de slapeloosheid. Om vrij te worden van de verslavingen. Om vrij te worden van de onzekerheden. En naarmate de tijd dat ik kwam, dat ik leerde, dat ik begon te bidden, de geest van God te zoeken, merkte ik telkens weer vooruitgang. Merkte ik dat ik geen last meer had van dingen waar ik vroeger wel last van had. Merkte ik dat ik kon slapen. Merkte ik dat als er een tegenslag kwam, dat ik dan niet gelijk wilde opgeven. Maar dat ik leerde om te volharden, om vooruit te gaan. En dat is wat ik vandaag heb. Vandaag de dag heb. Ik heb veel dingen kunnen overwinnen. School, mijn rijbewijs, een eigen woning kunnen vinden. Veel dingen die ik in deze jaren heb kunnen veroveren door mijn geloof.
2: Je luistert naar Hoop en Leven. Weet je, soms lijkt het donker, maar juist dan schijnt het licht van God het helderst. Houd vast aan je geloof, want er is altijd hoop. Blijf luisteren, hier bij Hoop en Leven.
0: U heeft gehoord hoe hij heeft leren strijden tegen problemen waarvan hij niet eens dacht dat het problemen waren. Hij kwam als jongeman binnen in de kerk, maar hij begreep niet dat de problemen die hij had serieuze problemen waren. Soms lijden wij zo lang aan een bepaald probleem dat wij niet eens doorhebben dat het een probleem is, toch? Heeft u al meegemaakt dat u zo gewend was aan een bepaalde lijfstijl, aan een bepaalde routine, bepaalde gewoontes, slechte gewoontes die niet eens slecht leken. En soms hebben wij heel veel goede gewoontes waarvan wij niet eens merken dat wij ze hebben. Hè? De persoon leert omgaan met wat de persoon meemaakt in het leven. Er zijn bepaalde dingen waar wij niks tegen doen omdat wij denken dat het normaal is. Maar wanneer wij ontdekken dat wat wij meemaken eigenlijk niet oké is. Dat het niet normaal is. Zoals bijvoorbeeld dagenlang niet goed kunnen slapen. Maandenlang, jarenlang lijden aan slaapproblemen, insomnia. Constante anxieties bijvoorbeeld. Paniekaanvallen. Dit soort problemen die de persoon draagt. Die de persoon wel probeert te onderdrukken met bepaalde middelen misschien. Maar het brengt geen blijvend resultaat. En misschien luistert u en u zegt, weet je wat, ik heb best wel veel dingen geprobeerd. Ik heb best wel veel dingen al getest. Ik heb best wel veel dingen uitgeprobeerd. Waarom zou u niet de stap nemen om ook deze hulp te zoeken? Hulp in de zin van, het gaat om mijn eigen leven. Het is niet iets dat ik doe voor iemand anders. Het is niet iets dat ik doe om iemand anders te helpen. Ik doe het om mijn eigen leven vooruit te brengen. Ik ben momenteel in onze kerk in Almere aan het werken. En wij ontvangen daar mensen die met verschillende problemen komen. Met verschillende moeilijkheden. Mensen die zijn slachtoffers bijvoorbeeld van jaloezie. Rituelen die zijn gedaan achter hun rug. Anderen die lijden onder bepaalde aanvallen, geestelijke aanvallen die hen kwellen, die hen pijn doen, die hen doen lijden. Ouders die kinderen hebben en de kinderen zien dingen die er niet zijn, horen dingen die er niet zijn. Maar de ouders komen om de hulp te zoeken voor de kinderen, omdat ze weten, nee, dit is niet normaal wat mijn kind meemaakt. Dit verdient geen enkel kind. Dus ik moet iets doen. En ze zien verandering. Ze zien oplossingen. Mensen die komen om te strijden voor oplossingen in hun eigen lichaam. Problemen die onverklaarbaar zijn door mensen. Problemen die niet ontdekt kunnen worden. Maar de persoon voelt het. De persoon ziet het. De persoon bemerkt het binnenin zich. En sommige mensen zeggen, nee joh, binnenkort gaat het voorbij. Maar de tijd ging voorbij en het stopte niet. Dingen werden erger, dingen werden groter, dingen werden moeilijker. Dit is iets dat wij zo vaak al hebben gehoord. En in Almere zijn we elke dag klaar om mensen te helpen. Misschien woont u in Almere, misschien woont u in Lelystad. U woont in Huizen. U woont in Amsterdam Zuidoost. Hè, dicht bij Almere. We hebben ook onze vestiging in Amsterdam-Oost, aan de Borneo-straat 40, bij de Zeeburgerdijk, in Amsterdam-West. Misschien komt hij uit de omgeving van Amsterdam-Noord, Amsterdam-West, Amsterdam-Zuidwest. Wij hebben onze vestiging in Amsterdam-West aan de Porscheskade 23H van Hendrik. Maar het maakt niet uit waar u vandaan komt. In elke vestiging horen we dezelfde dingen. In elke vestiging komen mensen met dezelfde problemen. En het mooie is, in elke vestiging, in elke stad gebeurt met dezelfde problemen. En het mooie is, in elke vestiging, in elke stad gebeurt.

0: Denk op dit moment aan wat u meemaakt. Misschien in uw familie, misschien in uw gezondheid. Wat maakt u mee op dit moment? Misschien gebeurt er iets en u zegt, weet je wat? In mijn familie lijkt het een probleem waar geen uitweg voor is. In mijn gezondheid, in mijn huwelijk, in mijn relatie, op mijn werk, in mijn financiën. Het gaat zo slecht. Het lijkt alsof er een probleem is zonder uitweg. Er lijkt geen oplossing te zijn voor wat ik meemaak. Weet dat God de oplossing heeft, maar wij dienen die oplossing te zoeken. Het komt niet aanwaaien, want God gaat niet iemands leven binnendringen en zich opdringen en verplichten om iemands situatie te veranderen. God wacht tot de persoon hem of haar uitnodigt en God zal dan samen met die persoon gaan werken. En de oplossing is dichterbij dan u denkt. Beste vriend, beste vriendin, de oplossing is niet ver. U heeft het al gehoord. In Jezus is de oplossing. Hij laat geen probleem toe boven uw kracht. En er is geen probleem waar hij geen uitweg voor heeft. Dus neem wat u meemaakt. Pak het. Schrijf het op een papier. Breng het naar de kerk. Laten we samen de strijd aangaan. Zoals anderen ook hebben gedaan en hebben overwonnen. Zo zult u ook overwinnen. Goed, ik wil samen met u wil ik bidden. Als u water daar heeft bij de hand, kunt u het water nemen. En wij gaan aan God vragen om u kracht te geven. Kracht, zodat wat u nu meemaakt overwonnen zal worden en u de oplossing zal bereiken.
1: Hij weet wat u meemaakt en wat zich in uw binnenste afspeelt. En hij staat ook klaar om u te helpen. Als u zijn reikende hand wil aannemen, is dit uw kans. Wij zullen praten met diegene die de kracht heeft om ons te zegenen en voor wie niets te moeilijk is. Want hij is God. Dit is het moment van gebed.

Onze Heer en onze Vader, in de naam van de Heer Jezus wil ik op dit moment bidden. Voor allerlei mensen, mijn Heer, die naar deze uitzending luisteren, die gaan door moeilijkheden, door problemen, door strijden heen. En ze dachten tot nu toe dat deze problemen groter waren dan hen. Ze hadden het idee dat er geen enkele uitweg was. Maar nu, door deze uitzending, komt er hoop. En die hoop brengt leven, omdat de persoon nu in kan zien dat er wel degelijk een oplossing is. Dat er wel degelijk een uitweg bestaat voor dit probleem. Daarom bid ik en vraag ik u. Laat kracht komen. Laat rust komen. Laat de onrustige tijden voorbij gaan. En laat vrede, tijden van vrede, van blijdschap aanbreken in dit leven. Verwijder, mijn Heer, de ellende, de pijn die in dit huis is, in deze familie, in dit gezin. Verwijder alle leed dat aangericht is. Laat de schade, mijn Heer, beperkt worden. En breng, o Heer, een uitweg, een oplossing. Breng herstel, breng genezing, breng bevrijding. In Jezus' naam vragen wij u. Strek uw handen uit, o Heer. Kom te hulp. Daar waar niemand kan komen. Daar waar niemand deze persoon heeft kunnen helpen. Laat nu door dit gebed uw hulp komen. En breng verlossing. Breng redding. Breng bevrijding. In de naam van de Heer Jezus. En red deze persoon uit al haar pijn. Al zijn pijn. Het maakt niet uit of de persoon nu in een gevangenis is. Of in een ziekenhuis. In een instelling. Thuis of op het werk. Buiten, bij een brug. Bij het water, in een bos. Om het hoofd te legen. Mijn Heer, laat er rust komen. Geef kracht. Kracht, mijn Heer, die komt door uw woord. Dat alles een oplossing heeft. En dat geen probleem in het leven kan komen dat te zwaar is. Dat boven de kracht is van de persoon. In Jezus' naam bid ik voor u. Ontvang rust nu. Daar waar u bent. Ontvang kracht. Redding in uw huis, in uw familie. En dat de Heere God u zegent. In de naam van de Heere Jezus zegen ik uw water als u het daar heeft.

En dat dit water nu een contactpunt wordt tussen u en de Heer Jezus. Zodat wanneer u ervan drinkt, u de kracht van de Heer zal bemerken in u. En u versterkt wordt. In Jezus' naam, drink op dit moment van het water en ontvang de zegen en de rust voor u, voor uw leven.

heel goed. Beste vriend, beste vriendin, beste luisteraars. Jullie zijn gezegend, oké? En ik weet zeker dat, zoals u heeft gehoord, God laat niks toe dat boven uw kracht is. God brengt met de problemen die het leven brengen ook de uitweg. Oké? God is geen veroorzaker van problemen. Hij is juist klaar om ons te helpen de problemen op te lossen. Kijk op die manier naar hem. Denk op die manier over hem. En u zult hem kunnen ervaren in uw leven. Wij zullen in Almere zijn vandaag de hele dag. Van 9 uur 's ochtends tot 9 uur 's avonds. U kunt binnenlopen op elk moment van de dag dat u wil. Oké? U hoeft geen afspraak te maken. U hoeft niet eerst te bellen. U mag altijd bellen natuurlijk. U mag altijd onze website bezoeken. ukgr.nl U vindt daar alles over ons. ukgr.nl U kunt de locaties vinden. U kunt de gegevens vinden. Telefoonnummer, WhatsApp. Maar weet dat de deuren openstaan. En u hoeft niet te wachten. U hoeft niet te wachten. Uw oplossing is al gekomen door dit programma. Dus u weet wat u te doen staat. En u zult de overwinning zien. Als u dit geloof ook zult leren kennen, zult praktiseren. Wij vragen u niet om te veranderen van religie. Wij vragen u niet om aan een kerk te behoren, aan een religie te behoren. Wij praten simpelweg over de oplossing die beloofd is in het woord van God. Oké? Wij zullen in Almere zijn aan de Metropolisstraat nummer 25. Metropolisstraat nummer 25. Het openbaar vervoer rijdt weer. Dus Metropolisstraat nummer 25. Woont u daar? Kent u iemand die daar woont? Kent u iemand uit de omgeving? Misschien in Almere Buiten, Almere Oostvaarders, Almere Centrum, Almere Haven, Almere Poort. U kent iemand die woont in Muziekwijk, Literatuurwijk. Het maakt niet uit. Stedenwijk. Laat de persoon weten dat wij klaar zijn om te helpen, oké? Wij kunnen ook contact opnemen met hen. In dat geval dient u even te bellen naar onze hulplijn. U kunt alles vinden op de website ukgr.nl. En u kunt ons bellen en dan kunt u de gegevens doorgeven. En dan kunnen wij ook contact opnemen met uw kennissen, met uw familie. Wij kunnen bezoeken doen. Wij kunnen bezoek doen in de gevangenis. Bezoek doen in het ziekenhuis. Bezoek doen bij iemand thuis. Alles kosteloos. Niks kost geld. Wij zijn klaar om u te helpen, oké? Almere Metropolisstraat nummer 25. Wij zijn daar de hele dag. En wij zullen op de zondag in het speciaal bidden voor de gezondheid. Wij zullen een behandeling doen voor de gezondheid vanuit het geloofsoogpunt. Kent u iemand die gezondheid nodig heeft? Laat de persoon weten. Zondag om 10 uur zullen wij deze behandeling doen van de gezondheid. Oké? Voor meer informatie ukgr.nl en weet dat wij klaarstaan voor u. In Almere, Metropolisstraat nummer 25, in het hartje van de stad, tegenover het Centraal Station, in de straat van de Primarkt, in de straat van de Oriental, heel makkelijk te vinden. In Amsterdam-Oost aan de Borneostraat 40, achter de Javastraat in Amsterdam-Oost en in Amsterdam-West aan de Bosjeskade nummer 23, Hendrik. U bent van harte welkom. Goed, ik wens u voor nu een gezegende dag. En ik weet zeker dat wat in het woord van God staat zich wil vervullen in uw leven. Dus neem de stap, neem de beslissing en weet, er is geen probleem dat boven uw kracht is. Want God zal dat niet toelaten. En de problemen die er zijn, daarin zal God u ook de uitweg geven.

0: Dit is MART, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
1: Yeah.

0: mee kon ik ervoor. Om maar al die dingen keer ik hoe einde die gaat gebeuren.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Twee anderen raakten gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen tot boven de 7000. Inmiddels zijn meer dan 3000 mensen overleden aan de ziekte. De huidige uitbraak geldt als de dodelijkste ooit. Er is op dit moment geen vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. In het noorden van Frankrijk zijn 44 mensen gewond geraakt bij een treinongeluk. Een vrouw van 18 ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De trein ontspoorde gisteravond tussen de steden Rouen en Caen. Er zaten meer dan 180 mensen in de trein. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Volgens een Franse krant knalde de trein tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zat meerdere bommen had geplaatst. Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek. En die deed dat in de trein en in de omgeving, maar daar werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor urenlang stil. De finale van de US Open gaat morgen tussen Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitse Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafoe. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog. Het wordt vandaag maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober... in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen... A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra... samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief... nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
6: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Goedemorgen, luisteraars. Goedemorgen in de wonderbare naam van de Almachtige God en Vader. Hij houdt van u en mij en hij geeft ons de kracht om door te gaan. Today is a new day. Never give up. Vandaag is een nieuwe dag. Geef nooit op. Goedemorgen. Sta op, reis op en straal. En ik wil aan u vertellen dat God van u houdt. Almachtige God en Vader, op dit moment, heren, hebt u mij geroepen, heren. U hebt mij gewekt speciaal om een boodschap te brengen, Almachtige God. Vader, ik kan niets op eigen kracht. Vader, ik kan niet zeggen, Vader, zonder dat uw geest mij leidt. Abba, Vader, vandaag bid ik speciaal voor de zieken, heren. Wilt u hen genezen? Wilt u hen herstellen? De bedroefden, wilt u hen troosten, Abba? De mensen die tekort hebben, wilt u hen geven, o mijn God? Vader, dank u wel voor wie u bent, Abba, Vader, en voor al wat gij doet, heren. Heer, wij kunnen niks zonder u. Heer, voor de mensen die iets anders te vieren hebben, misschien een diploma, misschien een certificaat, misschien een rijbewijs, misschien zijn ze in het huwelijksbootje gestapt, mijn Godvader. Misschien is er iets simpels te vieren, mijn Godvader. Geef hen vandaag een mooie dag, met regen of zonneschijn. Heer, geef hen een mooie dag. Vader, dank u wel. Vader, u stelt niet teleur. Vader, dank u wel. U stelt niet teleur. Ook al hebben we tekort. Ook al hebben we soms hebben we financieel tekort. Of hebben we soms ziektes in ons lichaam. Vader, u stelt nooit teleur. Vader, of u herstelt of u zegt, het is genoeg. Vader, daarom dank ik u. Ik geef u alle lof en eer, mijn God. Vader, troost de mensen die uw troost nodig hebben. Vader, zoals een moederkip haar kuikens nooit in de steek laat, heren. Behalve als ze groot zijn, heren. Zo ook laat u ons nooit in de steek. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel. Dank u wel, mijn God. Zoals een arend haar kuikens liet vliegen, heren. Door ze van de boom af te duwen. Zo is, om te zien wie kan vliegen. Vader, dat ze hun vleugels goed kunnen gebruiken. Dat ze leren om te fladderen met hun vleugels, heren. Zo duwt u ons ook het leven in. Om vooruit te gaan, om vooruit te bewegen, heren. Vader, dank u wel. Dank u wel voor wie u bent en al wat u doet in Jezus' naam.

ja, luisteraars, vanmorgen is weer een andere morgen. Voordat ik verder ga, luisteraars, wil ik iets duidelijk maken. Ik kreeg de afgelopen week, voordat ik op begin met mijn thema, wil ik iets duidelijk maken. Ik moet iets... God legde de Heere, of laat me zeggen, de Heilige Geest legde iets in mijn binnenste, die ik moest rechtzetten. Oké, okay. En dat is het namelijk zo. Ik zeg altijd al, van ik zeg vaak genoeg, ik stuur u niet naar de kerk. Maar Gods woord leert ons, verzuim je samenkomsten niet. Dus de Heilige Geest, het is geen mens die mij dit heeft gegeven. Het is de Heilige Geest zelf, is God zelf. Want de Heilige Geest spreekt namens God. Het is God die spreekt tot mij. En die liet me duidelijk zien dat ik daar in de fout ga. Inderdaad, er is begrip mens voor mij dat ik zeg, ik stuur niemand naar de kerk. Maar dat ik wel moet laten weten, geliefden, dat de Heere zegt, het staat in Gods woord, verzuim.

dati na nga magkandra. Des di manteng, mi horeng in gedachte, e mi taki amanten disi, mi mekwam pramisi in mi insei, tak masra, me begi pardon, mi oteginens mataki, sukuang gemeente, in iu birti, in iu kontreng, en go, go preise masra makandra, alleen is toch maar alleen. Ik zal u zeggen, ik ga nu, ben ik in Almere, ga ik in naar een gemeente in Almere, Kingdom Establishers. En ik moet zeggen, mijn geloof wordt geactiveerd. Mijn geloof wordt elke zondag, elke woensdag geactiveerd. Want elke woensdag hebben we in No Limit, hebben wij van 7 tot 9, hebben we Bijbelstudie. En het is zo leuk om er te zijn. Er kunnen 12 mensen in de groep. Dus zodra er meer dan 12 zijn, moeten we een nieuwe plek gaan zoeken in Amsterdam. Dat is niet zo erg hoor. Hoe meer zielen, hoe meer vreugde. Maar ik moest dit doen. Dus bij deze geliefde luisteraars heb ik u gezegd dat u een gemeente in uw omgeving, in uw buurt, in uw stad moet zoeken. En er naartoe moet gaan. En als u vindt van nee, ik wil naar Almere, waar Carmen gaat, u bent van harte welkom. Het is in buurthuis Parkwijk. Ik denk Haagbeukweg 42, volgens mij, zoiets. Maar in ieder geval, het is in het buurthuis. Dus u bent van harte welkom. Woont u in Lelystad? Dan zal ik zeggen, kijk in Lelystad waar u naartoe wil gaan. Maar als u specifiek iets van mij wil horen, dan kan ik u zeggen, ga naar... hoe heet het zijn weer? Jesus Touch International. Ja, is allemaal één. En in Almere heb je zoveel kerken. Ik kan ze niet allemaal noemen. Jaira Ministry International. Dat is wat ik kan aangeven. Ga en bezoek een gemeente en zorg ervoor dat u de Heere dient met vreugde. Anososo voor gona trapresi en dan inesuku masaragado. Anososo te siki de te kanker de te ulasa bribi in den datra. Dan uanfes gofes masaragado fe na infesi fugusuku yepi. Of dan nomo, kut, moet iemand welkomen. Want omdat u denkt, is één station. Maar laat me u één ding zeggen. God heeft het laatste woord. Hij zegent wie hij wil. Hij geneest wie hij wil. Niemand, God is niet te manipuleren, geliefden. Dat wilde ik u zeggen. Het is niemand, geen mens die mij dit heeft op het hart heeft gelegd. Het is de Heilige Geest, Himself. En dat is de reden waarom ik het eerste doe, voordat ik verder ga. En dan heb ik het gezegd. Abba Vader, I did my job. Oké. Wat ik al eerder zei, ik zit in Kingdom Establishers. Het is in de... Kingdom Establishers. Het is in Haagbeuk. Ik denk Haagbeukweg 42. Omdat ik een linie rechter erop in Nangawaji. Dus Minusabi zit in het buurthuis. Voorlopig zitten we in het buurthuis. En er gaat uitbreiding plaatsvinden. En, maar we wachten op de signalen des Heren. Geliefde luisteraars. Ik wil nog dit geven. In het leven maken we veel mee. En het moet niet zo zijn dat wij bang zijn om in beweging te komen. Mijn bemoediging voor vanmorgen heeft als thema: waarom kom je niet in beweging? Hè? Soms bidden we prima januari, go met prima december en niets verandert. Terwijl

0: De Heere zegt, stop met roepen Carmen. Stop met roepen Ilse. Stop met roepen Rode. Stop met roepen Galaxy. Stop met roepen Caster. Hey, stop met roepen. Breek je tent op. Ga vooruit. Strek je uit naar wat voor je ligt. De Heere zegt dat al langere tijd tegen sommigen van ons. En de teksten die ik vandaag ga gebruiken zijn Exodus 14 vers 15, Deuteronomium 1 vers 6 tot 8 en Filippenzen 3 vers 13 tot 14. Ja? Stop met roepen. Breek je tent. Stop met roepen kan je vinden in Exodus 14 vers 14. Breek je tent op. En ga vooruit, dat kan je vinden in Deuteronomium 1 vers 6 tot 8. En strek je uit naar wat voor je ligt, kan je vinden in Filippenzen 3 vers 13 tot 14. Lieve luisteraars, amante indisi, mi konja se nanga wamboskopu gi unu. Mi konja nanga wamboskopu gi unu en mi wan ukakayesi arki. Neem een pen en papier. Ik ga muziekje opzetten, zodat u pen en papier kan nemen. En misschien wilt u aantekeningen maken. Weet u, het is goed, hè, lieve luisteraars. Het is belangrijk, trouwe luisteraars. Het is belangrijk dat wanneer een prediker spreekt, dat nos dong de architect kolukusa di so tachi. Ay baya kom luku da luku sa weri da luku sa jes da luku pregne de da luku pie e de pir da pake brenchi mi gado da luku so ano asanat luku tek penanga nga papira da skrifi want gado e tak fia a prediking wins for you sabas malibi miserable kan deku taki nawang smoko man kon knap gia wortu no luka smoko man want gado e gebruik as smoko man no luka swerfer want gado e gebruik as swerfer no luka a prostituee sa echara wortu mam dat gado e gebruiken gado wan soru wan san nanga san dati yere dus tik pen en papier, ik ga muziek voor u opzetten zodat u pen en papier kunt halen en de markante dingen uit de boodschap, uit het boodschap, kunt u pakken. Ja? Kunt u pakken. Amen. Ik ga even muziek voor u opzetten. En dan kunt u uw gereed stellen. U kunt drinken halen. Maar we gaan even hiernaar luisteren.
1: Yeah. See, when you get older, life teach you things these young folks don't understand yet. Pain become your teacher. Loss become your lesson. And peace become more valuable than attention. This is Sam the Motivator.

Amen. Lekfa apoku etaki too old. Too old for playing game. En in dit leven, geliefden, is het belangrijk dat je niet je hele leven lang spelletjes speelt. Dat je in je leven volwassen wordt. En daarom is mijn thema vandaag: waarom kom je niet in beweging? Lieve luisteraars, er zijn momenten waarop God tegen ons zegt: wacht. Er zijn momenten waarop hij zegt: wees stil. En vaak genoeg spreekt God tot mij met: wees stil. Zeg niks, Carmen. Beweeg niet. Zeg niks. Dat is heel vaak in mijn leven voorgekomen. Dat de Heer heeft niet zo gauw tegen mij gezegd: wacht. Zeg, Carmen, wees stil. En dan hoor ik het duidelijk. Ik voel, ook al wil ik bewegen, ook al wil ik antwoord geven, ik kan niet. Ik word boujani. Snapt u? Maar er zijn ook momenten waarop God zegt: je hebt hier lang genoeg gestaan, mijn kind. Kom in beweging. Ik heb je krachtiger gemaakt dan dit. Sta op en schitter. Als we kijken in Exodus 14, dan bevindt Israël zich in een enorme crisis. Voor hen ligt de Rode Zee. Achter hen komt het leger van Farao. En als ze dat links of rechts kijken, dan zien ze dat ze op een kruispunt staan. Voor hen zee, links, rechts, woestijn. Achter hen komt Farao aan. Eigenlijk, de woestijn was het legerplaats van de militairen. Hè? Legerplaats van Farao. Dus waardoor Farao dacht: ay mi chiseng, dan no mo srakte lektere srakte voru. Maar, En soms in het leven kun je dat meemaken. Waarbij mensen je uitlachen. Toch, ze lachen je uit, want je suffer. Looking, I be play biggie thing, dan looking ti de, looking fa kontang. Toch? Maar, niks is minder waar. Toch? Dat God je gaat verlossen. Het zij door in leven te blijven. Het zij door je weg te nemen van deze wereld. Het zij door in leven te blijven, dus te herstellen. Of je weg te nemen van deze wereld. Als ik kijk in Exodus 14... Dan zien we de crisis, die enorme crisis waarin Israël zich bevindt. En daar geeft God een opmerkelijk antwoord aan Mozes. God tegen Mozes. Mozes, zei de meke karmi, spreek tot die takangadismafie tegen de Israëlieten. Tegen den tak mek den brokken den tenti dat de bijung, dat ko bijung waka. Dus Exodus 14 vers 15 zegt de Heer: waarom roep je mij? Toch? Want het volk is aan het klagen: Mozes knapo stevi, maar toch heb je dat kado me begi. Look of I itcha des ma jasa des ma des ma kos me falak. Waarom roep je mij? Spreek tot de Israëlieten en zeg dat zij opbreken. En zo is het ook in ons leven. Soms ga je door een hele zware periode. En dan, je zal altijd mensen hebben die genieten omdat jij door een zware periode heen gaat. De breed die dat ai, looking. En bij dat eerste one die bij weer go to fe de weer go meteen en foto nangra. Dat luk en tide. Me kan je pensen even op een go to fende. Pengado de. Zo zijn mensen. Maar laat me je één ding zeggen. Laat me je troosten. God
heeft je gebed al verhoord. Hij wil dat je opstaat. God is niet tegen gebed. Wanneer je kijkt naar Exodus 14, vers 15, is God niet tegen het gebed. Integendeel. Maar er is een moment waarop bidden niet betekent zitten, lek bigi voeten voor klompo. Nee, bidden betekent kom in beweging. Oppo, doe een sani. Je hebt, laten we zeggen, je hebt minder te maken. Hm? Je hebt geen cent te maken. Nos don klagen dat land in een stort. Ja, de man sociale dienst, dat die beweeg. Ga iets doen. God heeft je talenten gegeven. Ga iets doen. Blijf niet zitten. De Heere wil vandaag iemand die luistert laten weten dat hij uw gebeden heeft gehoord. Hij heeft uw gehuil gezien. Hij heeft gezien dat u hebt gewacht. Hij heeft gezien dat u bevestigd wil worden. En God vraagt opnieuw aan u. Hm? Kom in beweging. Misschien heb je de Heer vandaag nog gevraagd, vanmorgen vroeg gevraagd, Heer, wat moet ik nog meer doen? Ik bid, ik roep, ik vast, ik zet mijn tiende, ik ditte, ik help mensen, ik doe dat, ik doe zo, maar u doet niks. Maar weet u, als God al antwoord had gegeven, dan zou u niet bidden, boy. U zou deze antwoord zou u niet krijgen. Mm-hmm. Want als God u al had gegeven wat u vraagt, hij had u geantwoord, hij had uw gebeden beantwoord, dan zou je niet de moed hebben om gehoorzaam te worden aan het teken, toch? Dat je vandaag ontvangt. Dat je misschien een jaar geleden hebt ontvangen. Dat je misschien 6 maanden geleden hebt ontvangen. Gado jiwan, wan fisjoen in a, jiwan dreng. Amekis dong, de je luku wan sani. Dat plotseling wan beeld kaifesi. Dat is ja beeld. Maar dat itake, na bere furu baya na wan bami sani. Kan na bere furu, kan na angre chirmi. Terwijl God tot u spreekt. Want wij willen altijd, wij zullen God nou een biggie barba man. Want als hij meer als 10 jaar bestaat, meer als eeuwen bestaat. Nou, dat in barba is langa weet hij. Hm? Kan de kapper minuut, de kapper da hemel. Mm-hmm. Soms roepen wij, soms roepen wij God, terwijl God al het antwoord heeft gegeven. Maar omdat we dus naar de situatie kijken, dan zie je niet dat God al heeft gesproken. Want we zien dat dus bijna, als het ware zeggen we, de situatie is groter dan God. Terwijl dat niet waar is. En ik zal u zeggen, ik heb diezelfde fout gemaakt. Mi san bechara wordt u al die tijd. Ook mi meka fout dati. Die mi ben depressief. Die mi ben ab heavy verdriet. Die mi ben luka bergi. Mi ben shigona trase. Maar tegenwoordig wist mi ne shigona trase. Mi sap tak gado de in controle. Mi sap tak gado e char mi gona juiste lampe. Gado e gimi klep hoeve voor mi waka abra de hei bergi. Gado e gimi autoriteit voor mi tegen den bergi. Beke opo den schrijfi en vriend den schrijfi go ina moro DPC. Luisteraars. Wees niet bang om opnieuw te beginnen. Ook ik ben dat geweest. Ook ik had gezegd, zo mami, ik trouw nooit meer. Ik had het niet, misschien niet aan mensen verteld. Maar ik had het me wel voorgehouden. Wie ik? Trouw nooit meer. Ik wil ook nooit meer een relatie. Nooit meer. Dat is wat ik mezelf heb voorgehouden. Puur van de nare ervaring die ik heb moeten doorstaan. Ervaringen die ik heb moeten doorstaan. Hm?
Begin opnieuw. De Heere zei, Carmen, waag het. En ik heb er geen spijt van. Wees niet bang om te falen. Wees niet bang om mensen teleur te stellen. Want je kan ze ook niet tevreden stellen. Ze zijn nooit tevreden. Wie zei, dank je wel hoor. Mika, anjan sweet here, tegwe. Look hoe zei Taki. Wees niet bang om je zekerheid los te laten. Dat ai boy, me rokken je 25 jaar hier. Mm-hmm. Dan nou, mogen we begin na een shell. Mogen we begin na shell. Voor go verbreed of verdiep me professionaliteit. Normaal, ik werk hier 25 jaar. Ik ga die zekerheid niet loslaten om opnieuw te beginnen. Dat is wat zo denken mensen. Zo redeneren mensen. En soms blijven we zelf te lang vasthouden aan die comfortzone. Gado ben juno attend dat die wan blessie. Daarna blessie dat we ta hoor telektide. Terwijl Gado is een god van wonderen en tekens. Hij doet nieuwe dingen. Hij doet steeds weer nieuwe dingen in ons leven. En hij wil het doen, maar je houdt vast aan die oude zegen. Aan oude blessie voor 3000 jaar geleden. Is het je niet opgevallen dat je kiest een ching? Je kiest een baby, toch? Je kiest een baby. Dan, tevip in naki, ai tap, ap ching ap 23 jaar. Taki mama mio froisi kan. So lisi mi dokter 18 jaar jere no mama ik op kamers. Mi no kreef to zin sino. Maar ze heeft me laten zien toen ze in huis was. Heel jong dat ze verantwoordelijk is. Ze heeft eigenaarschap. Dan moet je ze laten gaan. Je moet ze niet houden. Want ze wordt botst in haar osso. De yo taki. Adjeers mi baya mi. Tuurlijk. Abtien voor een vrij en een loose en vrij tje zo. Je vindt dat hem tang. Want dat 18, pego, obelang. We moeten leren, gezien de tijd, ga ik in het volgende programma verder. Maar ik wil u laten weten dat we sowieso moeten op God wachten. Als God zegt wacht, dan moet je wachten. Als hij zegt beweeg, dan moet je bewegen. En God zit en misambis maar dan moren we robot. Nee. Zo moet je het niet zien. Omdat God alwetend is. Hij ziet wat er vooraf gaat gebeuren. Zo lees je begi ko taki gado me begi gimwa auto. Gimwa auto papa mi want so wa auto. Maar gado no gie wante. Want a fabrikant muskade wagi kombaka insi. Vooral de zelfrijdende auto's. Want ik ben in een bestuur, bijna in een goede rijbewijs, maar ik ben een zelfrijdende auto. Dat kan ook goed doen. Een zelfrijdende auto, dan zou ik morgen van moeten stoppen. Daarvan. Op een technische mankement. Daarvan. Terwijl de Heer je daarvoor bewaakt. Of behoedt. Daarom zegt God in Deuteronomium 1 tegen Israël. U bent te lang genoeg op deze berg gebleven. Keer om. Breek op en ga weg. Eigenlijk kun je zien dat God ze confronteert. Dat ze in een comfortzone zitten. Maar daarover na het nieuws. Oké? Daarover na het nieuws. En dan wil ik iets afdraaien. En misschien gaat het nieuws het dan overnemen, maar dat vind ik niet erg. The flowers can't hear your apology. Nee, laat me dat nog niet doen. Ik ga dit verhouden als toetje. Ik ga dit hier zetten en dan ga ik die afdraaien. Oké?

Amen. Laten we ervoor zorgen dat we het gewoon doorzetten totdat de Heer ons geeft wat we vragen. Laten we. Want God kan je niet manipuleren. Dat heb ik al een keer gezegd. Dat je de Heer, je kan hem niet manipuleren. Maar, want hij is zo wonderbaar.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Dit weekend reizen de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland terug naar Nederland. Bij dat ongeluk donderdag vielen 5 doden, 10 mensen raakten ernstig gewond. Veel anderen raakten licht gewond. De meeste lichtgewonden komen vermoedelijk met een bus terug naar Nederland. Ook gaat een aantal mensen met een ambulance terug naar huis. Bij een auto-ongeluk bij een tankstation in Hoorn is vannacht een dode gevallen. Ook raakten 2 anderen gewond. De auto waarin ze zaten botste tegen het tankstation en vloog vervolgens in brand. De bestuurder van de auto is aangehouden voor rijden onder invloed. Het tankstation in Hoorn is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Op het station van Assen is een man opgepakt na een bommelding. Hij zou hebben gezegd dat hij in de trein waarin hij zelf meerdere bommen had neergelegd... Het station in Assen werd afgesloten en de omgeving afgezet. Een explosieve verkenner van de politie deed onderzoek in de trein en de omgeving, maar er werden geen explosieven gevonden. Het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag urenlang stil. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen inmiddels opgelopen tot boven de 7000. Meer dan 3000 mensen zijn aan de ziekte overleden. Het gaat om de dodelijkste ebola-uitbraak ooit in het Centraal-Afrikaanse land. Tegen de variant die nu rondgaat bestaat geen vaccin. De finale van de US Open gaat morgen tussen tennissers Alexander Zverev en Ben Shelton. De Duitser Zverev was in de eerste halve finale in 3 sets te sterk voor de Rus Gatchanov. De andere halve finale won de Amerikaan Ben Shelton vannacht in 4 sets van zijn landgenoot Tiafo. Het weer, de ochtend begint grijs. Vanmiddag breekt de zon vaker door en tot de avond blijft het overal droog bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag. Op Salto TV en altijd via salto.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Amen. Daar was Jezus. Jezus was daar voor ons. En het is belangrijk om te weten dat wanneer God spreekt, dat God duidelijke taal spreekt. God spreekt duidelijke taal en wil ons, eigenlijk, God houdt zoveel van ons dat hij wil dat u niet lang blijft zitten in uw comfortzone. De Heer wil dat u vooruit gaat. Wanneer we geconfronteerd worden, ja, met het feit dat we lang genoeg gebleven zijn op een plek. Je viert dank alla fasi im guedrape. Maar nomo, je wil erbij horen. Ze moeten je lief vinden, ze moeten je aardig vinden. Im je doet een losani, ze mij lafu, dat je rieke tak de laf om de losan zou je doen. Maar de laf you. En het is belangrijk om dat te weten, lieve luisteraars. De Heer zegt, u bent lang genoeg gebleven op deze berg. Keer om, dus ga terug en breek op. En ga op weg. Toch? Ga verder. En je ziet het, de Heer zegt, lang genoeg. Je bent lang genoeg gebleven rond dezelfde berg. Lang genoeg heb je dezelfde gesprekken gevoerd. Lang genoeg heb je dezelfde excuses moeten aanhoren of gemaakt. Lang genoeg heb je geleefd vanuit wat mensen je hebben gedaan. Je aangedaan. Je hebt lang genoeg gewacht op excuses die nooit zal komen. Want die mensen zijn, deze mataki, de biggie, de soort, de pepere. Zo maar me. Bakam I day. Met dit en met mijn negen excuus. Na een biggie taki dat wabi. Toch? Misschien heb je lang genoeg verlangd naar een seizoen dat God al heeft gesloten. Bij wijze van spreken, lang genoeg wachten. Ay boy, if a man dis ben dit, jongensang. We hadden zoveel plannen. Lieve luisteraars, breek uw tent op en ga vooruit. Ga vooruit, lieve luisteraars. Een tent is iets bijzonders. Hij is bedoeld om tijdelijk ergens te verblijven. Het is geen huis. Het is een tent, dus je kan brokken sessie. Toch? Een tent is bedoeld om er permanent in te blijven. Een permanente huis. Dat in een ding koru, in een daarway. Toch? Of nog zo van je zon, broju. En een spot. Hij is er van een contactori. Lieve mensen, het is belangrijk om te weten dat sommigen van u hebben misschien een huis gebouwd op een plaats waar God heeft gezegd, hé hey Carmen, je mag eventjes hier bivakeren hoor. Eventjes, tanja zo even rust toe, even tek blo. Want in gomorro fara mofi, en taka presi, misschien taka presi, meisje. Misschien taka presi. Prefigas ranang, pim gobob, yere no. Baya mi te ga Gambia yere, no so me ga Ghana, no so me ga Nigeria, no so me ga odiso tu presi dati Zimbabwe. What, mi kada mai, mi mischin te ka presi. Terwijl, de Heer heeft gezegd, go even naar Gambia. Go bloi e de drape. Go leri fu hoe je het anders kan doen. Maar ik vind nomo taki. No. De biggest smaf mi. Mi heri skin te kan presi so. Mi heri ste beefi so. Babao. Wat na verloop van tijd dat je actie schrijft. Je gaat niemand vertellen dat je jezelf die vraag hebt gesteld. Maar je zon je brieke dat mi gaat om dan santros mi. Santros mi, mi lip, mi Zwitseran an kondre pe laifur problem, pe mi seref kan puranu. Dam yepi kring an kondre. Yepi. Weet je hoeveel mensen hier zijn? Ze zeggen, so ma mi gasaran an. Ja, I'm one of them. Toch?
Dus wanneer je kijkt naar andere mensen, moet je ook je hand opsteken. Toch? Van, ik ga nu in de staat waarin ik ben, nu nog niet naar Suriname. Dat hij me breekt op, zo goed ze praam, omdat ik heimwee heb. Nee, heimwee gaat over, boy. Tim Doros Ranang, hier heimwee zakken. Maar ik wil wel gaan om op te bouwen. Ondanks Ranang no spen no amoni na mitapu. We want godan boas akondre op. Maar nees de tak don don bigitaki. Sdonja in mi sweet comfort etak babau. Lieve mensen, het is belangrijk dat we afgestemd zijn op God. Het is belangrijk dat we onze tussenstation niet nemen als onze eindstation. We zijn gaan wonen in teleurstelling. We hebben onze tent opgeslagen bij afwijzing. Maar ja, want if we not do, if we not do sade wani, dat is maar die deno, bomo ya mi more. So what? So what? So what? Als ze met me willen bemoeien, als ze niet met me willen bemoeien. Wel, luister. Ik zit niet te wachten op mensen met me te bemoeien, omdat mensen met me bemoeien, hoor. Ik ben echt een alleenganger. Ik kan dat heel goed. Mijn lobbyisme. Ik hou echt van mensen. Ja, ik hou ervan om me te vertoeven tussen mensen. Maar ik hoef niet overal te zijn. Dus ko taki iwan taki tori. Dam si takwe shushushushushu. Misrefe opo gweli bunu. Yara ma. Anga pa. Misrefe opo gweli bunu me ko tak. Freyambre limbo. Melodi. Misrefe opo. Ik wil niet ergens blijven waar ik voel. Waar ik afwijzing voel. Waar ik teleurstelling voel. Ik wil mijn kamp niet opslaan waar ik alleen maar verdriet heb. Waar ik op mijn tenen moet lopen. Waar ik 10.000 keer sorry moet zeggen. Wie is mijn bedoeling, boem? Toch mijn tak sorry, lijkt naar mijn foto. Nee. Ik wil niet constant zeggen, maar wat als? Had ik maar. En waarom ik? No. Die tijd is voorbij, man. Die tijd is voorbij. Vandaag zegt God. Dit is niet je eindbestemming, Lobiwang. Jullie daar ook zo. Mijn sap voor zei dat ik meer ga door naar een prikje. Maar ga dat ik dit aan je eindbestemming. Even kijken dat ik nono de idda bedi. Kar gado. Hij gaat antwoord geven. En mijn tak tegen kar gado dat all of a sudden je jump op waka. Dat heb ik niet gezegd. Want bij mij heeft het jaren geduurd. Maar bij een ander, ik volg nu een jonge dame op TikTok. Zenderman, de Fontaine en hoe heet ze? Key? Haar afkorting is Key. Ze is zo 2 jaar geleden, 9 september, is ze betrokken geweest bij een vreselijke aanrijding in Londen. En ze heeft een zware hersenletsel gekregen. Ze zit momenteel in een rolstoel. Ze heeft volgens mij een aantal dagen is in coma geweest. En ze zit nu op. Ze hebben nu een TikTok een show van gemaakt. Dan zie je gaanderwijs hoe dit meisje opknapt. En misreven je biggie voor gadonin kamoro biji. Dat tikkie op opknapu. Dat grond tapu oshi. In Masra, de man is een jonge vent. Die heeft zijn werk gelaten om voor zijn vrouw te zorgen. Ze waren net volgens mij een paar dagen getrouwd. Die ameesje kisa hebi mankeri. Dat is liefde. Dat is een man die door dik en dun voor je gaat. En de one man die te you collapse. Te je fadong, je kiesberoerte, je dolle kastplantje. De ene aan de familie vindt ons dat geen man pa. Maar de lukus dat fadong doet. Terwijl voor het altaar heb je gezegd en voor en tegenspoed. Toch? Nee. Wanneer je daarom, ik heb nu geleerd hoe anders te kijken in de liefde. Ik hoef geen partner meer te zoeken, want ik ben goed voorzien. God bless me, boko. Alles wat ik toen wilde hebben, heb ik nu. Maar om te kijken van
Wil ik een man om het plezier? Of wil ik een partner om samen te bidden? Dat we met elkaar kunnen communiceren. Als hij nee kan, je troes, je hari. Communicatie is 0%. Of 5%. Familie daar zie je bij je jugu. One day one, kom bepaalde, terwijl toesmatro. Obelang. Obelang. Safin taki awan collega uit, want nee, brada. Wel na mimang? Zo redeneer ik nu. Vroeger had ik mijn mond gehouden. Dan had ik gedacht, ja, je hebt gelijk. Maar de Bijbel leert me mondig te zijn. De Bijbel leert me dat ik niet meer stil moet blijven. Anu ja en amen. De Bijbel leert me nu dat ik mijn mond moet openmaken. Want de duivel is vrijpostig. Dus hij gebruikt libisma voor interpeer in je libi. Maar vandaag zegt God, breek die tent af. Neem de lessen van het verleden mee. Neem die lessen van het verleden mee. Huh? Maar laat de gevangenschap achter. Ik heb sowieso de lessen van het verleden meegenomen. Ik heb wijsheid meegenomen. Maar bitterheid, go behind me. Bitterheid, ik heb geen bitterheid meegenomen. Tranen, die heb ik losgelaten. En ik ook nu vreugde en vrede. Ja? Getuigenis, daarom kan ik jullie vertellen. Daarom kan ik doen onder of jij tori uit Mik Carmen Letitia Henry gehuwd. Libi. Ja. Meneer, contact is me aan de radio. Gato, give me one krachti. Make me de one krachti, oma. No fu sorry tak van mi jaja. Want mi sref en make foto. Maar om te laten zien dat God goed is en zeer te prijzen. Ik ga nog 10 minuten door tot 9:30. Dan geef ik u de gelegenheid om te bellen. Want zo lees je, mijn wacht toen unebel. Dus miotek disi. Want de aboskopu moet praten. Toch? En dan zegt Paulus in Filippenzen 3, vers 13 tot 14. Eén ding doe ik. Vergetende wat achter mij is, mijn uitstrekkende naar wat voor mij is, jaag ik naar het doel. Mijn doel is Jezus. Dat is mijn doel. En voor al die zusters en die broeders, die gelovigen in de kerk. Kijk, de Bijbel zegt. Sana tekst precies. Neem je ongelijke span. Toch? En daarmee heb ik bewezen, toch? Dat de Bijbel niet bedoelt dat if a brother no zijn zuster no bekeer. Want ook in de Bijbel zie je dat de Heer een van zijn mannen, ik weet niet wie. Op dit moment weet ik niet wie. Maar atega, die vrouw was een prostituee. Atak mi wantak itro en afrouw disi. Jij nu. Afrouw alalise heeft lukt, afrouw ega trapresi. Toch gado vindt dat ik een meneer moet trouwen aan mevrouw die zie. Dus, ik wil tegen u zeggen. Ik. Je leven moet een verandering zijn. Je partner moet in jou kunnen zien door jouw levenshandel. Door de manier van spreken. Je praten en je doen moet op één lijn zijn. Het moet gebalanceerd zijn. Het kan niet zo zijn dat je body praise de Heer. Te zonde in kerkie. Dat door de week je na wago. Je moet het doen morgen. Dat kan niet. Dat kan niet. Dat kan niet. Je breed in kotaki iere. Wans man sa yangen psa wansani. Dat je breed haik is mooi. Sot libis man ayo. Na dat gado kario. Fou breed te wan trawan fadong. Om dat atrawan doyo. Beji jeng. Blijf bidden. We zijn, we moeten te alle tijden vredestichter zijn. We kunnen niet blij zijn. Op andere hun falen. En daarom vergeet ik wat achter mij is.
Toch? Ik vergeet wat achter is en strek mij uit naar wat voor mij is. Dan jaag ik het doel na. Filippenzen 3, vers 13 tot 14. Let op de woorden. Ik strek mij uit. Dat is een beweging. Ik kom in beweging. Ik blijf niet hangen in bitterheid. Paulus was niet passief. Totdat de toekomst naar hem toe kwam. Hij richtte zijn hart en zijn gedachten en zijn leven dat op datgene waartoe Christus hem geroepen had. Dat is wat ook mijn missie en mijn passie is. En dat betekent het niet dat het verleden niet bestaat. Dat er geen pijn bestaat. Pijn bestaat. Maar in mijn huidige leven is er geen pijn. Afwijzing. Heb ik al lang de deur uit gedaan. Verdriet. Ach, mis kop in de ruit. Met kop en kont. Dus het is belangrijk dat we rouwen. We moeten niet ontkennen.

Ik ben genezen. Ik ben niet meer het verwonde kind. Ja, het is belangrijk dat we genezen. En dat we vooruit gaan. Dat je niet blijft wonen in het land, in niemands land. Ga vooruit. Ga daar waar God je wil. Ga naar het land, naar de stad, naar de provincie. Waartoe God je wil hebben. En dat komt niet door skinfiri. De Heere legt het zwaar op je hart. Je hebt mensen die duidelijk hebben gekregen, je moet weg, je moet inpakken en wegwezen. En die mensen doen het goed. Waarom? Omdat de Heere, ze hebben hun bestemming, ze hebben geluisterd naar die stem, die heeft gezegd, nu moet je inpakken en wegwezen. En dat is belangrijk om te doen. Maar ik ga dan ook tegen. Je moet geen geesten bezweren die je niet kan. Oh, die soort zijn dat, geesten oproepen die je niet kan bezweren. Ay, dat is het. Je moet geen geesten oproepen die je niet kan bezweren. Je brokken ja zo. Dat je geeft ons op. Maar ja, mijn gast ranang. Want ja, Holland na bong. Te door ons ranang. De familie vier potador. Of en dat je je samsa je koplein Holland. Maar nu zo Holland met ja zo. You low. You decrease. Peres ma beri ke tak ikanga wan bari sensi. Tanga langa desma shi tak yepina asere filek ding. Do doa nga yo. Maar als de Heere, want de Heere geeft visie en profetie. Dus dan zolang de Heere jou nog niks heeft gezegd, doe niks. En weet zeker, noem ik no one sma kon tegi, maar gado tak im do dati, want God roddelt niet. God praat rechtstreeks. Rechtstreeks. Ik heb nog 4 minuten. Ja? En daarom, wanneer je zit, maar hoe kan je dit doen? Je geloof moet weten worden. Want geloof zegt niet, Heer, laat me eerst zien wat u bedoelt. Heer, ik wil eerst die 4 miljoen hebben, dan voor dat. Nee. Heer, u hebt gesproken, omdat u hebt gesproken, zet ik de volgende stap. Dat is wat het moet zijn. Heer, omdat u hebt gesproken. Was nooit mijn missie om op de radio te zitten, maar ik heb er geen spijt van. Ik geniet er juist van, het is mijn nieuwe hobby. Ik doe het graag. Serie bek diman te serie bek chirmi te mi don te wan sani fse biuro wan mina wan serie bek chirmi kafarlek. Mai si se biuro mina be manti do moro John Popo. Ben een paar keer wakker geworden want ik hou ervan om mijn dingen goed op orde te stellen maar lukt niet altijd. Ja. En zonder dat Abraham een route wist. Heeft, want Abrahams vader is ermee begonnen. Maar Abrahams vader kon het niet afmaken. Mijn moeder is met een loop begonnen die ze niet heeft kunnen afmaken. Maar ik, Carmen Letitia Henry, ga het wel afmaken. En alle generatie vloeken die er waren in de familie. Henry, Nelstein, Chase, Karkong, Sumter, Karkong, Boldewijn, Alashma. Hij brokotide. Hij einde. Anegodoro. En zo moet je spreken. Maar dat kun je pas als je een relatie met de Almachtige hebt. En zorgen dat je de mensen die je kan zien met je ogen, toch? Dus maar die kan zeggen, ai, dat je behandelt den boom. Nobody can talk. Ik ben in de Heer. Dat is maar om je heen. De shitak je gedrag naar pingo gedrag. Maak het af. Verbreek generatievloeken. Oké? En dan ga je zien dat God je paden recht gaat maken. Wanneer God spreekt, gehoorzame mensen. En onderweg wordt zichtbaar wat God al voor ons heeft voorbereid. Oké? Kom in beweging, ook al weet je niet precies waar je naartoe moet gaan. Het is de Heere die zegt, ga en doe het. Amen? Breek uw tent uit, strek uit.

naar wat voor u ligt en ga vooruit. Ja? Ga vooruit. Amen. Vader, dank u wel voor dit wat ik mocht delen, heren. Deze prediking, deze bemoediging. O mijn God, Vader, dat het in goede harten is gevallen. En waar de grond nog hard is, heren, Vader, ploeg het om. Spit het om, papa, zodat ze het begrijpen, mijn God. Als het vandaag niet begrijpen ze het wel over 3 maanden of 6 maanden, over 1 jaar, Vader. Dank u wel daarvoor, in de wonderbare naam van Jezus Christus. Amen. Amen. Amen.

0: Amen. Precious Lord, take my hand. Weet je, geliefden, u mag bellen op 06, maar we gaan eerst het volgende nummer beluisteren en dan mag u bellen. En dan, want dit is een speciaal verzoek van een trouwe luisteraar. En ik wil dat dit lied helemaal, het duurt 5 minuten, dat dit lied helemaal wordt afgespeeld. En dan mag u bellen op 06 41 16 01 5-0. Ik herhaal voor de laatste keer. 06 41 16 01 5-0.
1: Brothers and sisters not speaking. Cousins acting like strangers. Aunts and uncles disconnected from nieces and nephews. Then one day somebody leaves this world, and everybody wishes they had one more chance. Sam the motivator. Never give up.

0: Radio Open Eye, goedemorgen.
1: Goedemorgen, zuster Carmen. Ik spreek met zuster Van Engel hier. Hoe is het met u?
0: Het gaat. Hoe gaat het met u?
1: Oh, goed hoor. Het gaat zo'n gangetje, zal ik zeggen. Ja. Als je niet ziek bent en je bent gezond, dan moet je God danken en blij daarvoor zijn. Ik wil iedereen een gezegende ochtend toewensen. Ik wil u ook de zegen voor u en de kinderen en die kleinkinderen en de familie. Ja, en ook voor mij, mijn familie, mijn kinderen en mijn kleinkinderen ook wil ik God zegen vragen. En ik heb u gehoord met uw betoog. Ja, uw betoog inderdaad de dagelijkse dingen. En wat u zegt, ja, ik denk dat een heleboel mensen zich daarin kunnen herkennen. Ja. Dus dat wilde ik zeggen. En ik wil even een paar mensen groeten. Mevrouw Poenders wil ik groeten, Nana Oyema. Ik wil mevrouw L.I.R., mevrouw Kreesburg ook, wil ik ook wat zegen. En alle anderen die bellen. En nog wat, zuster Carmen. Ik wil broeder Bakkie wil ik feliciteren, want hij is morgen jarig.
0: Zo.
1: Ik wil zijn zus feliciteren, want zijn zus is vandaag
0: jarig.
1: Ja, en hij is morgen. Broeder Bakkie is 13 september.
0: Oké. Leuk.
1: Is morgen, meneer Bakboord, hè?
0: Ja, ik weet het.
1: Ja. Ja, dus we hebben geen verstering. En ga door met Kajadé. En God zegen en nog vele jaren in gezondheid, hoop ik. Dat bid ik dan ook voor hem.
0: Amen.
1: En ik wil, ja, hè, en ik wil alle zieken wil ik ook gezondheid vragen voor ze. En dat ze ook gauw beter worden.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil ook verder mensen, alle mensen condoleren waarvan iemand is komen te ontvallen of overleden is. Ik wil de familie danken voor het heel veel sterkte toewensen. Ja, want daar is er ook een Iwan uitgevallen.
0: Mm.
1: Dus ik wens ze heel veel kracht en sterkte in deze donkere dagen.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil verder alle onze senioren, ook Tante Loes, wil ik ook de groetjes doen. En ik wil ook mevrouw Seedorf en dan Abrewa wil ik ook de groetjes doen. En het is bidden, zuster Carmen.
0: Mm-hmm.
1: En ik wil ook een kort gebed voor het gezin. Wil ik ook bidden. En ik wil zeggen, de Heer is barmhartig deze zondag en welgezind
0: mm-hmm.
1: voor ons. En ik wil zeggen, een gebedje voor het gezin. Want als ik het goed heb, is het de week van Vredesweek.
0: Amen.
1: Deze hele week geloof ik tot 19 september. Ja. Dan hoop ik ook dat de mensen in vrede met elkaar leven.
0: Mm-hmm.
1: Want het is net wat je zegt, zuster Carmen. Soms is mijn tapie potu uit het niks.
0: Mm-hmm.
1: Ik weet niet wat het is. If de in de zin een rokkeboe. Maar de ene man danst, dat is maar pijpen. En ze hun brutaliteit bij jou willen brengen. En je kap ermee. Dan ben je gelijk niet meer goed.
0: Mm-hmm.
1: En dan wordt er heel naar soms naar je gekeken. Maar je moet je niet druk maken met de mensen. Is dat wat ik altijd zeg. Want de mens wikt en God beschikt. En dat is Juna Krakti. Je gaat je bid. Als mensen geen eerbied daarvoor hebben. Dat moeten ze zelf weten. Ze komen er wel achter. Want je ziet het soms. Het is aan Ipsa wat u aan zei. Ik heb Adon dit en zo. Ik zie elke keer dat kerkje invoeren, morgen. Dan komen de mensen bidden. Dan hoop ik dat God Arki denkt en dat Gadoji daar zegen. Dat mm-hmm. hoop ik dan voor ze.
0: Amen.
1: En wat u zei in de kaarten was, maar het is goed om samen te zijn, want het geeft je kracht. En dat zijn mijn woorden voor de ochtend. Dan ga ik even bidden voor het gezin.
0: Mm-hmm.
1: God, in uw ordening vindt de gemeenschap van het gezin haar hechte grondslag. Luister in uw barmhartigheid naar het gebed van uw dienaars. Geef dat wij het voorbeeld navolgen van de heilige familie. Door een goed gezind leven en door onderlinge liefde om ons in de vreugde van uw huis het eeuwige geluk te geven en te mogen genieten van uw kracht, Vader.
0: Mm-hmm.
1: Geef ons de zegen. Sta alle families bij, binnen en buitenland en eigenlijk over de hele wereld.
0: Ja.
1: Dat ze luisteren naar al wat u ons geleerd hebt. Amen.
0: Yes, amen.
1: Dat was
0: amen.
1: Het zuster Carmen. Mm-hmm. Een gezegende zaterdag en een gezegende zondagmorgen. En ik doe iedereen de groeten. Ik heb niet iedereen gegroet, maar alle luisteraars die luisteren. Een gezegende ochtend en een mooie dag. En een mooie weekend. Dat was het, zuster.
2: Amen.
1: En mijn kinderen ook de groetjes. Amen. En van de week hoop ik ook met God met mijn dochter She One Day. Want mijn dochter wordt woensdag ook 45. En dan heeft God, dus ik hoop dat God met deze jaar die ook toe. En alle jarigen wil ik feliciteren van deze week en de volgende week. En weet je, zuster Carmen, ik bel niet altijd.
2: Mm-mm.
1: Want je laat de lijnen voor andere mensen die willen bidden.
2: Mm-hmm.
1: Maar je hoort ze dan niet. Dus ik denk, iedereen met ik niet kans. Alsjeblieft, en de groetjes.
2: Ja, zeker weten.
1: En ik zou zeggen, een gezegende dag. Ja.
2: Hetzelfde toegewenst. Doei, doei.
1: Dank je, doei, doei.
2: Doei, doei.
1: Doei.
2: Radio Oboai, goedemorgen.
3: Met tante Loes uit Capelle, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
3: Mag ik ook groeten, alsjeblieft?
2: Ja, zeker weten.
3: Oké, mag ik nu?
2: U mag.
3: Oh, goedemorgen, ja, ik hoor de zuster Van Engel nog. Ik wil haar ook bedanken. Zuster Carmen, je kinderen en uw echtgenoot, heel veel liefs. Waanansi, ik weet niet waar je bent. Ik hoor je niet. Ik weet dat mensen je missen. Ik weet ook dat mensen heel veel anderen missen. Maar ik geef het aan. Lieve Jeanette, bij jou en met jou en echt, je bent een voorbeeld voor mij. En vandaag ben je jarig, sterke vrouw. Svetlana, ik ben jou zo dankbaar. Wat je 24 uur voor je moeder doet. Omdat je ook maar één moeder kan hebben. En je bent ook haar enige kind. Ik hou van jullie. Als ik mensen vertel dat jij en ik in Parijs de trappen geklommen hebben. Geloof me het niet. En vandaag willen mijn benen het niet. Maar ik ben dankbaar dat er zaterdagochtend een vrouw op de radio is. Die ons meeneemt in het woord God. Woord God. Van Engel, bedankt voor uw gebed. Ligia Trus, voel mij biggie Sisa. Ik weet dat je soms luistert. Ik stuur groeten. Rinia Asmus. Jullie zijn ouder dan mij, maar jullie zijn altijd mijn biggie Sisa. Anita Kassinberg. Vergeten zal ik jou ook nooit, Rita Tegler. Ik groet jullie allemaal en in het bijzonder vanmorgen, Brada Sandam, God zegen. Alle stormen, alle dalen, alle bergen die wij klimmen, zorgen wij ervoor dat we op beide benen staan, omdat God almachtig is. Kenyaman, Kenyapo. Dank u wel, zuster Carmen. Dank u wel.
2: Ja, oké. Okay. Dank u wel voor uw bijdrage. Halleluja. Radio Open Ai, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen, Carmen, met Jeffrey Seder.
2: Ja, hallo, goedemorgen.
4: Een hele goede morgen ook aan alle luisteraars met Jeffrey Seder. Hoe gaat het met Carmen?
2: Carmen maakt het goed.
4: Hij lang aan mij nog bellen, hè.
2: Mm-hmm.
4: Die was stille luisteraar de afgelopen weken, maanden, denk ik.
2: Mm-hmm.
4: Maar ik dacht dat hij dat hij mij moest bellen. Ik loop van je naar jou, naar alle de luisteraars.
2: Mm-hmm.
4: En het buiten bijzondere dag vandaag voor mij. Ik weet niet of je dat weet.
2: Je bent jarig.
4: Maar ja, hij zou vandaag 84 jaar zijn geworden.
2: Omsteen, toch?
4: Ja,
2: Omsteen.
4: Dus weet ik nog. Ja.
2: En Marije is ook jarig.
4: Oké, ook gefeliciteerd. Ja, zeker weten. Maar mijn geweldige, lieve zwager zou vanaf 84 jaar zeggen, oh, dan weet ik het nee. Ik ga toch bellen om de familie Kruidenman te feliciteren. Zie je er ook natuurlijk. Hij is niet meer te... onder ons, maar hij is in mijn hart.
2: Ja, in de mijne ook, hoor.
4: Ja, en voornamelijk mijn zus M. Kruideman, Seder. Dus, ja, alle familieleden, Kruideman Zede, een blessing day en gefeliciteerd, want hij is nog tussen ons, in ons midden en in ons hart. Dus dat was even doorgeven. En Carmen, een gezegende dag verder. En morgen ook een gezegende dag. En ook aan alle luisteraars.
2: Ja, okay. Dankjewel. Dankjewel, hun vriend.
4: Dat was het.
2: Doei,
4: dat
2: doei.
4: Was het. Doei, doei.
2: Doei, doei. Doei. Amen. Amen, amen, amen, amen, amen. Zal ik even kijken wat hier is? Oké. Okay. Radio Open Ei, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen, Sissa Carmen. Hoe gaat het ermee?
2: Gaat heel goed.
5: Ja, ja, ja, ja, ja. Leuk stem te horen, Odi, Odi, Nala, Zee. Ja, groetjes ook aan man, lief en de kids en mijn meisje, hè?
2: Ja, zeker. Amen.
5: Ja, ja, ja. Odi, Odi, Nala, Zee, Odi, Odi, Nala, Zee. Sissa Carmen, me arke you. En terwijl Arkiu daarmee vier tak leg maar aan jullie tak alleen. Alles maar abim bagage. You update you, me update me. Alles maar update één. Want alle ons abim kruis.
2: En
5: zo. Ik doe mijn kinderen ook de groeten. Mijn kleinkinderen, mijn afvoetje geef ik ook een biggie bossy en brasa. De bradangas in Agadam, ook te mensen op die ding. Odi Odi Nala Zee. Ik heb Elfriede ook net gehoord. Ook groetjes aan haar. De senioren. Ja. Joshua Abrawata. Huis Asiana. Huis Mayela. De Nenda Pefuru. We zijn Odi Abrawata. Alla Zee. We spoken de. Ude Farawe Funu. Maar Uda Aki. Joyce. En ik stuur ook de groeten. Voor de zieken die thuis zijn. Zowel in het ziekenhuis. Beterschap all of them. De jarige, we versteren. Ja, we willen de kratie. We zijn toch aan alle libi. Alles maar even versteren is maar een fa. Niemand zet mijn woorden in de mond. Dan moet je wel versteren, want het smaakt.
2: En dat is zo.
5: Alles maar bij eigen serie en je eigen denkie. Mijn dochter is ergens ook jarig geweest. Lieve meid, lieve vrouw. Ja, en dat trara en libi dan als smaakt. Schat van een vrouw. Mam tijgen tak in om meki smagi sik sik negi. En om meki bo ati cheriu. No so bi okon bo moeilik mama. Wan no wamma wan si tak trawa e mit mes brekin ching. Ook mit met mij. Laat staan met ching. Nee, niet op mijn adres. En me versteer Eli ook toe. Nanga een zoon die weer verjari. Ja. Krak gezondheid. Anga labi. Langa libi. En bogo bogo money. En mijn broertje. En ik. Die is morgen jarig, de 13e. Broertje, take your day. Waarom al die verjaardag, mijn dochter, Ellie's zoon en mijn broertje. En dan die verjaardag, dochter, opa Elfriede. Nou, dan ga ik jullie smawani, maar dan ga ik gadowani. Ja, we gaan zien hoe day. De mens weet, maar God beschikt. En mijn broertje, ik geef het deze psalm mee. Wat laatst. Als zo'n queen zijn, alas om mijn geliefde. Ja, denk die laat zullen we ook te sterren te allen in deze donkere dagen. Ed, ik geef je dit mee. Psalm 27. Is mijn lievelingsgebed. Ja, veilig in Gods goede. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Voor nobody. De Heere is mijn levensveste. Voor wie zou ik vervaard zijn? Dit geef ik ook mee aan alle jarigen. Mijn dochter, Ellie's zoon, die van Elfriede, de driejarige, die Minosabi, en ook mijn broertje Ed. Ja? En wat ik ook wilde zeggen, hier voor Piet, hoera voor allemaal.
2: Amen, amen.
5: En wat ik wilde zeggen, Sita Carmen, je hebt vrienden. Ik heb geen vrienden. Ik kies mijn vrienden uit. En iedereen hoeft niet van mij te houden, want meneer Beggy Lobby. Meneer Taki, Nakri Libby. Begrijp je?
2: Ja.
5: Begrijp je wat het is? Je hebt vrienden, mimati, namati, die delen lief en leed naar mij. En dat op de punten van de stijl en praatje, dat is broer. Hij overjaagt aan Wiki, maar hij jaagt in de heren nog niet ding. Dat trouwens, Abdullah, blijf ook een bel. Hij overjaagt aan jou, Abi, dat gaat je niet aan. Dat gaat je niet aan. Ze zie ik hier ten onder de ineerde ineerde, dus nog als nieuw nonsens. Ik was dan niet, dan mis ik tegen je kari. Maar ook als niet wat gaat er zijn. Dat is niet jouw zaak. Het is mijn dag en dat bepaal ik zelf. En je komt van die vrienden ten onder de zitten, Carmen, die ineerde. Mijn vrienden, wat ik uitkies, zijn vrienden die licht en leed met me delen. Laat ik tegen voor man toch? Omgaan is dit alles. Als je meer reizen dan kerken, allemaal abe, gezelligheid. En alle oma abe gezelligheid. Die verstaat toch?
2: Ja.
5: Maar hoe man ook kan ik het aai, net die door de zon gaan feesten. Nee, dat in auto dat je idee zoekt. Niet dat mijn adres. Een vriend en een man van mij moet licht en leed met me kunnen delen. En omgekeerd, dan ben ik hier om toe. Die spieke is in een spieke, in een bijeen, met de kiefijde. Mijn ook al dat hij stiek op heeft dit. Hij heeft er niet om gevraagd. Mm-hmm. Of die vrouw heeft er ook niet om gevraagd. We moeten er gewoon voor elkaar zijn. Je hebt vrienden en een zitten elkaar, men. Zelfs in een familie aan de. Mm-hmm. Die akkoord kan gaan losmaken. En die is van de ene op de andere dag de tekhouding. Zij rekenen dat me mee. Ook al zegt meeting. Laat je tempo als je dat kan. Is er wat voorgekomen of voorgevallen? Ik heb er geen tijd voor. Zie dat, Carmen? Het leven is kort. Nu wordt geboren, nu wordt ook weer naar Olo. Zuma, hoor me. Zuma, los me. Dat na een hero, dat na een staat, mijn beggy lobby. Dat wilde ik even kwijt. Krita kaker, jullie meneer Hoigri. Ja? Je hebt jaren contact met die mensen gehad. En is pas boek, heb alles maar dok. Kan we nog papa? Take your weekend. Zoals so sweet day. Mm-hmm. En kun je het allemaal mee zien? Ja?
2: Ga ik doen. Dank u. Dank u wel.
5: Ja.
2: Doei doei.
5: And thanks for all.
2: Yes, many thanks you too. Asade.
5: Thank you.
2: Doei doei.
5: Bye bye.
2: Ja, lieve luisteraars, het is belangrijk dat we naar elkaar luisteren. Het is belangrijk om God te bedanken. Voor alles wat hij voor ons doet. Ja? We gaan nu luisteren naar het volgende.
6: Listen. I used to explain myself to everybody. Why I stopped calling. Why I stopped showing up. Why I chose peace over confusion. Then one day I realized... Peace don't need permission.

0: in my name. Radio Open Eye, goedemorgen.
1: People understand. Hey, maar het maakt wel eens morgen jarig, maar het is vandaag jarig.
0: Het is kort tijd,
1: ja goed, ik ben je bestem gehoord. En bedankt voor jouw spreek en zending. Tot de andere keer, want ik heb mijn net voor een laat ik maar.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja,
1: maar ik bedank iedereen die me gefeliciteerd hebben. En Ortaas en de Wiggins, Elfine van Engel. En al die anderen daar ook helemaal naar Obrewa. Obrewa? Obrewa. Obrewa. Goedemorgen, bedankt hoor. Ik hoor het volgende week weer.
0: Ja hoor, doei doei. Radio Open Eye voor vandaag. Tot de volgende keer. Bye bye. God.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding stilgelegd na een droneaanval vanuit Irak. Wie erachter zit is nog onbekend. Irak heeft een militaire commandant ontslagen en een grensovergang met Iran gesloten. Tegelijk hebben Houthi-strijders een strategisch eiland bij de toegang tot de Rode Zee ingenomen. Daardoor staan de twee belangrijkste olieroutes onder druk. De olieprijs ligt inmiddels boven de $100 per vat. En de Indiase premier Modi en de Chinese president Xi Jinping spreken elkaar vandaag tijdens de BRICS-top in New Delhi. Het is het eerste bezoek van Xi aan India in 7 jaar. De betrekkingen zijn verbeterd sinds beide landen troepen terugtrokken van enkele betwiste grensgebieden. Toch blijven er spanningen over de grens, handel en de Chinese militaire samenwerking met Pakistan. Het weer, na een grijze start vandaag een mix van wolken en zon en tot vanavond blijft het droog. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radionieuws.
2: Te huur aangeboden, kantoorruimte op dagen en tijden die u veel beter uitkomen. Flexibiliteit dus. Geen bezoek meer aan huis. Bel met 020 6799 665.
3: Radina. 30 jaar na Skawina en Kasekonoko. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.
5: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
2: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in fastfood. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Surinaamse Uitvaart is een uitvaartorganisatie onder leiding van Dennis Frieperson, waarbij traditie, persoonlijke aandacht voor de overledenen en nabestaanden hoog in het vaandel staan. Een ervaren team zorgt ervoor dat u op eigen wijze en naar eigen ideeën afscheid kan nemen van uw dierbaren. Voor, tijdens en na deze emotionele periode is onze gespecialiseerde team 24 uur per dag bereikbaar om u bij te staan. Bel met 088 880 1200. Of kijk voor meer informatie op Surinaamse-uitvaart.nl. U bent altijd welkom voor een informatief en vrijblijvend gesprek.
1: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.

0: Ik heb ook een bekendmaking, want dit moet worden bekendgemaakt, zodat de luisteraars weten wat ons soms overkomt. Soms moeten we mensen verwelkomen en soms anderen laten gaan. Ja, dat is een deel van Lili. Dat is inderdaad het geval dat na langer dan 20 jaar trouwdienst heeft dokter Greb te kennen gegeven dat wegens drukke werkzaamheden hij al dan niet tijdelijk moet stoppen met zijn tweewekelijkse programma Dat Ramiwa Aksiyu Asani. Hij betreurt deze stap, maar heeft op dit moment geen andere keus. Voorlopig zullen wij het moeten doen met herhalingen op onze website of gewoon op de radio. Te zijner tijd zal dokter Greb de optie van een maandelijkse bijdrage overwegen. Mede namens de directie en alle overige marktvrijwilligers en trouwe luisteraars bedanken wij dokter Greb voor zijn fantastische, jarenlange betrouwbaarheid, deskundigheid en barmhartigheid jegens markt en wensen hem veel succes. Bigrani Gidadra Greb, die heeft markt jarenlang en u als luisteraar kosteloos voorzien van de nodige informatie. Maar hij heeft de druk in praktijk. En dat is waar. Alle huisartsen die hebben het moeilijk. Werken soms door in het weekend. Vanwege misschien krapte, personeelstekort. En sommige dingen moet hij zelf ook doen. Huiswerk. Vanwege administratie. Dat soort zaken. Maar sporadisch, if amang, if juru de, tijd, oppo, dan kom in. Maar regelmaat van twee wekelijks, dat moeten we voorlopig vergeten. Dat ragrep, nomang, moro, tenode, oroko, furu. Nou, dat is een verlies voor velen, want het was goed beluisterd. En een steun en toeverlaat voor second opinion. Achtige situaties, hè, want je dat tegen judici, dan ben je gewoon dat rabakka naar transies en dan nee, nog dringen, wacht even. Hoor patiëntie, ik ga het even onderzoeken en u hoort het nog van ons. Ja, dus het programma, natuurlijk zullen we kijken welke arts zich zodanig kan ook opstellen, hè, want dokter Greb kon het brengen, paratenkennis had hij ook. Ik verteer je, want dat is aan niet dat dat toch. Je moest dan door scoren. Maar de ontwikkeling in de medische wetenschap, elkaar en zo, dat gaat door. En soms doen bepaalde medicijnen het niet goed meer in het tabakveld. En andere ontwikkelingen vinden plaats. Dus je vindt een gascore in een volgcursus, op de hoogte van de ontwikkelingen, van nieuwe technieken. Ja, dan kan je mensen verkeerde medicijnen voorschrijven met nadelige gevolgen. Toen die huisarts tegen mij, dat ik meneer Van Gom, sorry hoor, maar in onze vakblad Sade Abi, is naar voren gekomen, onderzoek heeft bewezen dat dat perkies aan mij beschrijft voor om een jaar ik ba tegen hoge bloeddruk en al die andere zaken. Het werkt niet bij donkere mensen. Dus, dat wisten we niet. Dus hoe ben je dringen zomaar. Misschien kan het andere dingen gaan veroorzaken. Je vindt een lookboer nog erbij. Want je dringen ons aan de Queen Sea. Zijn op effect. Tapa. Problemen. Medische aandoening dat hij. Ja, hij heeft het eerlijk gezegd. Dat is de zaak. Het is nu naar voren gekomen. We praten over iets van bijna 10, 15 jaar geleden hoor. Misschien langer zelfs. Maar Drees is aan de beschrijf. Onvoorlijk blagamang. Dat is aan test op witmang. Maar dat blagasma. An no ben uroko. De oudering heeft zozo. Oudering heeft zozo. Ja, ik kan dat zo. Maar dan zeggen we wat je hier is maar toe. Trouwens. Veroorzaak commotie naar het adres. Ik denk, hey, kijk wat er nu is gebeurd. Ik ben blag aan het niet weten. Of ik weet niet van ongeveer. Hè? Stress, nakkie, vanwege een mengelmoes, voor een drink, een drink, ze zijn er weer drink, zijn er op van nodig elkaar en zo. Dus dat zijn altijd situaties waarmee je rekening moet houden hoor. Dus daarom waren we blij met dokter Greb. Die ging ook altijd kijken naar een andere mogelijkheid. En soms gaf hij toe van nee, je moet luisteren naar uw eigen huisarts. Nee, mevrouw, je moet geen osodresie zomaar gaan drinken bovenop die dingen die we u al geven. Of meneer, houdt u rekening mee. De Sanne match solutie. En volgens mij was Greb vanwege zijn opleiding. En dan ben je hier aan woord osodresie. Dat hier aan osodresie. Ik zie direct, is het wetenschappelijk onderzocht? Hoeveel milligram moet je innemen voor asansang je tak mee osodresie nap? Hoeveel? Wat is de dosis wat je moet innemen? Ja, maar dat kan. Als arts kan je niet op de radio gaan zeggen van luister, hij drinkt zo mijn osodresie Iwani. Dat kan niet. Maar programma dat maar lees voor dat ra. Kijk, dokter Komproe, zalig. Dokter Komproe, die was anders opgeleid, zei ze steeds vaker. Die nam nog een risico. Ja, die ging ook mee. Maar die had ook problemen met de huidige wetenschappers. Dan werd ik, nee, die mevrouw is niet doorgegaan in haar opleiding, dus ze is niet actueel. Maar goed, dat was een sideline, luisteraars. Ik hou u bezig en u mij ook. Ik ga ervan uit dat u luistert en u heeft ook dringende vragen. Dan hoor ik u graag. 020-471-4291. Sana Junyonsu, Sana Lentori, zei ik mee, zei Wantaki. Naar UNO, zei we, we spreken naar UNO. Zot ze ook kan go in de tori, neem draai poku. Continu, met hoe geniet, dat hij kan de. Je hebt je zo toe te zo door, maar minder de jaf dat hij. Ben hier om te kijken wat er zich afspeelt binnen de samenleving. Zijn er de nieuws, zijn er de feiten, zijn er de sansomus sabi. Waar moeten we op letten? Tewe njan, tewe dringi. Oh ja, vanochtend heb ik mevrouw Patricia Sweet gehoord in de uitzending. Ze heeft iets nieuws bedacht om ons... trouwens, het is een mooie... Olodape ook toe zaken kan voeren tegen Satra. Tapa presif datra grep. Maar ze is wetenschapper als Guascola Leri. En ze noemt het Mofo. Ze heeft het over de voeding, zo het Chago Inu Mofo. Wat veroorzaakt het? Waarop moeten we letten? Want Lisa Bedeja, de laatste keer dat er haar gesproken hier in de studio van Mart, toen heeft ze me een paar dingen verteld. Van kijk, hoe wij eten. De Wenjang of we met een soep. Dopot agoutere goeie. Moxi na ga soot met die. De 60 bouillon blok. Na eten we toetras aan erbij, na aardappelen, moxikawang, dan is het een overdosis aan een bepaald stof die ons lichaam te veel produceert. En je toemsi voor vitamine, komt voorzichtig. Dus we moeten voorzichtig zijn met wat we eten en drinken via Sam Jones. Heeft hij me gezegd, ze is bezig met Mofo. Dus let erop. Nodig haar uit. Maar meer en die maten toevallig naar Brada Julio Dongor. En ze heeft daar ook het een en ander verteld over Mofo. Mofo bedoelt ze, Sayepot Goini Mofo. Ze is een specialist, vooral op het gebied van tandheelkunde, hè? Tifi. Dus aan dat naar een specialiteit. Ze hebben alles aan over Mofo, Tifi, de bacteriën die daarin zitten. Die zorgen soms voor, ja, dat zegt ze, aan een mitakje, aan een meano datra. Meano wetenschapper, maar ze heeft gezegd, weet je hoeveel mensen doodgaan? aan hartaanval. En haar oorzaak naar amofo. Een gebed. Ik pleeg een rol daarbij ook toe. Heeft ze gezegd. En dan heb je want ik en trouwens ik en toe. Dat omdat we hoor rekening naar haar gebed. Met als gevolg dat bacteriën die zij sleupen gewoon naar ten eind weg bij je. Ja, dan ben ik grap er, naar haar gebed. Soms mij verwaarloosd hoor je dat hij. Maar het kan gevolgen hebben. Parodontitis, alle soort dingen. Vader Misrefi, dat betekent dat meneer Van Gom, u moet eens een keer komen, want dit wordt een ernstige slag die we u gaan slaan. U kunt alvast gaan sparen. Spaar je monico, want die zie, oh, kost die zeker. Om 1500 te veel moeten doen zo. Hoe zit alles aan kompot, maar ga mooi netjes. Leg me uit. Dat ja, want dan mogen we dat ook toe. En jouw alles wat zijn straat is heen, sabi. Dus kom. Tegen die tijd ga sparen alvast. Door Lukukomorofara. Hier want to bacteriën. Ook toe. Zit alles aan kombo. Ik maak er een grap van, maar het is vrij ernstig. Dus ik ben nu aan het sparen inderdaad. Wie bent u? Welkom in de uitzending.
1: Goeiedag met Anne.
0: Welkom, mevrouw Anne.
1: Ja, ik wil hier op dingen doorgaan. Ja, dat heb ik al eerder gezegd ook bij Radio Mart.
0: Mm-hmm.
1: Het is dus namelijk zo, als je dus je gebit niet onderhoudt, net wat u vertelt, dan gaan er dus bacteriën in de bloedstroom. En die gaan dus naar het hart en naar de hersenen.
0: Zo.
1: Dus je kunt ook een hersen, een dingen beroerte krijgen. Geloof ik. En hartstilstand en die dingen.
0: Vanwege een slecht gebit.
1: Ja, bacteriën. Ja, precies. Maar dan begrijp ik dit niet eigenlijk, want ik snap het niet. Kijk, de oudere mensen zijn dus eigenlijk een kassa voor de gezondheid, een kassa voor de farmaceutische industrie. Zeker de dementerende, want het lijkt heel moeilijk, of het is moeilijk, om zo'n dementerende te laten meewerken om het gebit te onderhouden. Ja, dus die mensen krijgen allerlei ontstekingen en ze kunnen niet praten, ze kunnen niet vertellen hoeveel pijn ze hebben en alles. En dat levert weer extra medicijnen op. Dus ik zie het gewoon als een verdienmodel voor de farmaceutische industrie. Deze oudere, kwetsbare mensen die niet zelfstandig meer kunnen functioneren. Zo zie ik het. Ja, het leven is niet oneindig, zeg ik. En kwaliteit is voor mij wel belangrijk. Dat is mijn persoonlijke mening. Ja. Dus dat zou ik voor mezelf in principe niet willen. En ik zie ook veel mensen met overgewicht, hè, van Marokkanen ook vooral. En Turken. Turkse vrouwen.
0: Hmm.
1: Nou kijk, als ze dus liggen in het... Nu zie ik wel af en toe ook Marokkaanse verpleegsters. Dus die kunnen wel tolken. Maar ja, andere bevolkingsgroepen, of als je dus niet het geluk hebt als Marokkaan bijvoorbeeld, patiënt, bejaarde, om zo'n verpleegster ook te hebben, dan heb je een probleem, want je kent de taal ook niet. En dat kost extra moeite voor verpleegsters ook om geduld op te brengen. Dus het wordt een probleem. En een deel van die mensen heeft ook zware borsten. En dan gaat het ook broeien daaronder, die huid daaronder, die borst, die krijgt alleen vocht en zo, zweet. Soms liggen ze ook onder een zwaar dekbed of zo, met hoge verwarming in de kamer. En dan krijg je alleen maar, want ik heb het bij iemand gezien, die krijg je alleen maar de huid gaat helemaal kapot. Dus dat geeft ook nog pijn, denk ik. Dat gaat natuurlijk branden, hè. Dus het is allemaal niet best. En de mensen nemen dus gewoon hun verantwoording niet. Want ze hebben ook in hun omgeving gezien van anderen hoe het hen is vergaan. Maar het voorbeeld is daar gewoon niet. Ik kom laatst loop ik bij OLVG, hè. En u gaat niet willen geloven. Ik zie twee patiënten, links en rechts. Die zitten in een rolstoel. Met allerlei apparatuur in een rolstoel. Met allerlei apparatuur bij zich.

0: En haar leefstijl, dat is eerlijker. En niet of iemand al oud is. Want het is toch belachelijk voor woorden. Je geeft anderen gewoon een schop achter de kont die hun verantwoording nemen. En los of ze nou al bejaard zijn of niet. En degene die erop losleven, drugs en weet ik, drank en de hele dag voor zover het kan. Die niet werken ook nog. Ik geef jou een lekker Fiat. Nou, de deur gaat voor ze open te krijgen. Ze worden groots ontvangen. Ze krijgen alle hulp. Het is gewoon niet eerlijk en realistisch. Ja, dus ik denk dat het niet verkeerd is wat ik nu zeg. Even doorgeven dan.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Nou, er is aandachtig naar je geluisterd, hoor, Anne.
0: Ja. Want ik denk goed over dingen na, hè. Mm. En ik praat graag over feiten en niet over van dit en dat gehoord of zo.
1: Mm.
0: Snap je?
1: Ja.
0: Dus het is een aandachtspunt voor de mensen.
1: Prima. Dank u. Dank u hartelijk voor uw bijdrage.
0: Ja. Ja. Oké. Dag.
1: Ja, dag. Nou, dat is Anne. U bent het met mij eens dat ze geen nonsens vertelt. Sane van het net. Er zijn realistische theories die voorkomen, ja. Ja, het verhaal van vrouwen die misschien niet kunnen helpen wegens omstandigheden met grote, zware borsten. Ja, je ziet ze jeuken eronder, jeuk en zweet transpireert. Ik weet niet of ze moeten gaan doen aan borstverkleining, een mitaki, maar ik weet het niet. Hoe moet je met zo'n situatie omgaan? Wat te doen? Ook, natuurlijk hebben mannen ook hun stoornissen, hinderlijke zaken die zich kunnen voordoen, medisch, solicina majepi. Maar overgewicht is iets dat, ja, tegenwoordig helpen ze je met allerlei middelen. Maar laat mij deze beller in laten. U bent erin. Wees welkom, dit is Mart.
2: Ja, goedemiddag meneer Norman.
1: Goedemiddag.
2: Meneer Eugène.
1: Dag meneer Eugène.
2: Ik hoor meneer Norman over gebed. Weet je?
1: Ja, gebed.
2: En vorige week ben ik met tandarts geweest. En ja, 3 jaar moet ik opbakken. Want zo. Ik heb het uitstekend gedaan. Weet je.
1: 3 jaar is zo lang.
2: Ja, 6 maanden ondertussen.
1: Zo, ja, goed hoor.
2: Ik doe mijn best. En het is mijn tandarts is, ja.
1: Maar dat wil zeggen, dat ik onderhoud voor jou is goed?
2: Ja. Hmm. En samen met mijn huisarts over het eten. Even kijken, wat het over magie blokje. Magie bouillon blok. Ik mag me niet in mijn groente verwerken. Alleen een beetje zout eten. Dus mijn eigen gebruik mag je bouillon.
1: Maar waarom niet? Zei hij, dan mag gebruik maken.
2: Nee, over is te zout. Hè, ja.
1: Mm.
2: Bloeddruk en al die
1: ja.
2: Dus mijn eigen gebruik. En mijn bloeddruk ook, toen mijn suiker ook.
1: Zo.
2: 89 jaar.
1: Hè. Ja, nee, dat nou een gezegend. Dat is niet ja. Ik zie ik is hier voor wat ragado.
2: Nou, of. Met dat voor mij zeer even voor mij, ja.
1: Ja, voor je, ja. Dat kan.
2: Die pot is er even af, is alles aan hem in de metroef, noem ik ze even.
1: Mooi.
2: Ja. Tijd ook goed naar Masaragado, tijd ook slecht naar. Maar tijd. Je moet maar even zo naar Taki. Je moet aan hem gaan, in potie jouw feest.
1: Zo. Dat is het.
2: In een potie, cyberrijk, potato op tweede plaats. Dat was het.
1: Nee, dat is een wijze les. Zo, Jared is toe. Dankjewel, Grantangi.
2: Oké.
1: Dag. Meneer Eugène, 89 jaar de Takjanangono. Jij nu, Stevie, Egwanga Langa, perfecto, hou zo. 020-471-4291, Jeroen de Moro, Foucault, in de uitzending, tenzij je hebt een korte mededeling, dat kan het wel, want we Luca Juru, 3 minuten voor tijd, daar bedrijf je op die Chinese Latina-Amerikaan op de achtergrond, Juno, kies er even maar beller die stak, nou, mooi, Chatou. Wees welkom, beller. Wie bent u?
0: Ja, met Anne.
1: Mm-hmm.
0: Ik wil even nog bij zeggen van door het gebruik van medicijnen, een heleboel medicijnen, wordt de mond ook droog, hè? waardoor het

0: vatbaar is weer, dan heb je dus die beschermende bacteriën die eigenlijk teniet gedaan worden, waardoor je meer dingen krijgt, zeg maar infectie en al die dingen van een parodontist en zo.
1: Mm-hmm.
0: Dus die hele cocktail van medicijnen, die droogt de mond uit.
1: Mm.
0: Dus dat wil ik zeggen. Ik zelf ga 1 keer per jaar naar de tandarts, hoor. En de laatste jaren heb ik ook niks, geen gaatje, niks.
1: Zo.
0: Ja. Ja, ik maak geen gebruik van de gezondheidszorg. Ik ben preventief bezig.
1: Mooi, mooi.
0: Wat vitamine die ik gebruik en verder niet. Left Foot Biomedicine, ja?
1: Zo.
0: Oké.
1: Okay. Alright.
0: Ja, oké. Ja,
1: we hear that. Oké. Okay.
0: Ja, good night.
1: Dag, good night.
0: Bye.
1: Dag, Anne heeft gezegd, Left Foot Biomedicine. Good food. Wie, oh wie? Nee, dat kan niet meer. Straks, na 4 uur, na 5 uur, ben ik terug. En dan kunnen we verder praten. Ja. Tot die tijd gaan we terug naar Cuba. Hola siempre. Música latina.
2: Sonero por siempre.
3: En ja. We gaan, de kinderen hebben ook een oefenorde. Dat komen we, gaan we de kinderen zo een oefenorde voor jullie in de uitzending vertellen.
4: Ik ga eerst bij.
3: Nee, maar hij gaat wel vertellen over hoe je naar je orde toe werkt. Hè? Wat je allemaal leert over je orde. Oh. Dat kan je wel zo meteen vertellen, toch?
4: Ja.
3: Aan de luisteraars. Ga even naar de poko, daar komen we zo bij u terug.

0: Ja, lieve mensen, we zijn er weer. Ja, lieve mensen, we zijn er weer. Het thema van deze aankomende Littlemis Kwakkel is dus pesten. Ik had het vorige week al over... met een oude mis had ik het al over pesten 2 weken terug. En vandaag hebben we dus de aankomende misjes. En vandaag wil ik het ook nog even hebben over het thema pesten met deze misjes. En wat vinden jullie eigenlijk van pesten misjes?
1: Ik vind dat het eigenlijk niet mag gebeuren, want je kwetst iemand. En dat blijft, zeg maar, altijd hangen.
0: Ja, dat is waar. En ben je ooit zelf ook gepest?
1: Nee.
0: Nee, hè? Miss Elisa?
2: Ik vind het heel erg, want sommige kinderen moeten dan huilen, want soms pesten hun eigen vriendinnen. Ja.
0: Soms worden ze zelf door hun eigen vriendinnen gepest?
2: Ja.
0: En ben je zelf ook een keer gepest?
2: Ja.
0: Waarmee ben je gepest?
2: Ik moest zeggen tegen iemand, of nee, ik moest op de wip spugen. Maar toen hebben ze, ik heb het gedaan, maar toen hebben ze het gelijk tegen meester gezegd. Maar ik moest het van hen doen.
0: Oké, nee, dat is helemaal niet fijn, hè?
2: Nee.
0: Je bent zeg maar onder druk gezet om op die wip te spiegelen.
2: Ja.
0: Oké, nee, dat is inderdaad niet heel fijn. Heb je het toen met de meester besproken? En hoe is het afgelopen?
2: Uiteindelijk kreeg hun de schuld, dus daar was ik wel mee blij mee. Dus toen ging ik even met mijn nicht praten.
0: Oké, dus het was wel goed opgelost naar jouw gevoel?
2: Ja.
0: Oké, mooi. En Miss Felicity?
3: Het is niet leuk omdat het gepest wordt. En want het blijft in je hart en je vindt het gewoon niet leuk. En het is ook gewoon niet fijn.
0: Nee, hè?
3: Nee.
0: En ben je zelf ook een keer gepest?
3: Nee.
0: Nee. En wat denken jullie wat men moet doen als iemand gepest wordt?
1: Ik denk dat je moet gaan helpen, want heel veel mensen die lopen door als mensen worden gepest. Dan doen ze het alsof ze niet zien wat er gebeurt, maar dan lopen ze gewoon door.
0: Ja, dus je vindt wel dat de mensen die gepest worden geholpen moeten worden door omstandigers en door vrienden, familieleden en zo?
1: Ja.
0: Oké. Miss Felicity, wat vind jij ervan?
3: Ik vind het gewoon niet leuk. En gewoon voor alle kinderen die het krijgen, dat het gewoon niet leuk is. Want als jij wordt gepest en diegene doet en diegene wordt zelf gepest, dan vindt degene het niet leuk.
0: Ja, maar heel vaak zijn de pesters zeg maar ook zelf gepest. Dat komt ook heel vaak voor dat als je zelf gepest bent, dat je later ook gaat pesten. Maar dat is helemaal niet fijn, want je kwest iemand heel erg. Heel vaak kan je gepest worden door slaan, door uitschelden. Maar mentaal kan je iemand ook pesten. Dus zeg maar, als je wordt gepest, zeggen mensen vaak dat je zeg maar een blauwe plek van binnen krijgt. Omdat dat gaat nooit meer weg. Als je iemand slaat, na een tijdje gaat de blauwe plek weg, maar van binnen gaat dat nooit weg. Dus pesten is helemaal niet fijn. En jullie in de oefeningen praten jullie ook over pesten en gaat ook gewoon om over jullie, hoe jullie met elkaar omgaan. En wordt er daar ook gepest? Ik denk het niet, hè?
3: Nee,
0: hè? Jullie leven heel vredig met elkaar en heel lief, toch?
3: Ja.
0: Oké. Hou het zo en als je ziet dat iemand wordt gepest, ga altijd naar de juffrouw. Ga het vertellen, want het is helemaal niet fijn. Toch?
3: Ja.
0: Oké, dit is dus het thema van de aankomende Little Miss Kwakkel 2016. Staat in het teken van pesten. Omdat het wel echt een groot probleem is. In de basisscholen, ook de middelbare scholen. Onderling wordt er gepest. En het is wel belangrijk dat er wel aandacht aan wordt besteed. Nou, misjes, we zijn aangekomen bij de oddos, de oefenoddos. Wie wilt er beginnen?
1: Ik wel.
0: Angela? Ja? Oké.
1: Samburiki schreef hier als in een manglesi. Dat wil zeggen, andermans boek is duister te lezen.
0: Zo, dat was een mooie orde. Baas, haar je maar pokoe even.
4: Ja.

0: σου αρέσει ότι.
1: Μίνα τα κρουτάλια. Μίνα πούμφουν γιάνγκ, μίνα πούμφουν τρόβεν του.
0: Έτσι. Miss Elisa heeft geen orde, maar ze wil wel vertellen hoe ze naar de aankomende orde toe werkt. Hoe ze oefent en wat voor tips ze allemaal krijgt.
2: Ik heb een blaadje gekregen van de juf. En toen heb ik daarmee geoefend. Eén keer heb ik zonder dat blaadje geoefend. En toen lukte het me niet, dus dan heb ik nog een paar keer met mijn blaadje geoefend. En toen had ik mijn blaadje meegenomen, maar toen kon ik het ineens uit mijn hoofd.
0: Zo, oké. En vond je het moeilijk om Surinaams te praten?
2: Ja.
0: Ja, hè? Maar lukt het als je oefent, dan lukt het wel een beetje, toch?
2: Ja.
0: Oké. Maar ga je ook iets Hindoestaans doen in de aankomende Little Miss?
2: Nee, ik ga gewoon dansen.
0: Je gaat gewoon dansen?
2: Ja.
0: Oké, en de andere missies, vonden jullie moeilijk om Surinaams te praten?
3: In het begin vond ik het wel moeilijk.
0: Mm-hmm.
3: Omdat die uitspraak wel een beetje moeilijk is en... Dat was het eigenlijk wel.
0: Oké, maar het lukt wel een beetje als je oefent, toch?
3: Ja.
0: En Miss Angela?
4: Ik vond het een heel klein beetje moeilijk, want ik ken al een paar woordjes, maar niet alle. En deze kende ik nog niet, dus moest ik veel oefenen met de uitspraak.
0: De uitspraak, hè? Maar jullie krijgen heel veel begeleiding, dus er wordt heel veel aandacht aan besteed en ook gewoon aan het dansen. Dus als jullie oefenen, dan lukt het wel. Hebben jullie er zin in de Little Miss? Het is over 2 weken, hè?
4: Ja. Ja.
0: Jullie vinden het wel spannend, hè, neem ik aan.
2: Ja.
0: Oké. Nou, lieve mensen, de aankomende Little Miss is op 22 oktober. En u kunt kaarten kopen in de voorverkoop op woensdag van 4 tot 5. En op zaterdag van 3 tot 5. Of u kunt bellen op de nummers 06... 47482515 en op het andere nummer 06176446692. De kaarten zijn in de voorverkoop €12,50 voor de volwassenen en €5 voor kinderen. En aan de poort €15 voor de volwassenen en €7,50 voor de kinderen. En dan mensen, daar hebben we ook nog een afterparty. Dus de afterparty ontspant zodanig. Ik vind dat dit drapé. Zo. Wegens omstandigheden kan Kankan 3 niet aanwezig zijn. Maar consensie of zit appressie ook toe. Je hebt corona ben en consensie in de afterparty op zaterdag 22 oktober 2016. Van 9 tot 1 uur. Kaarten in de voorverkoop zijn €10 en aan de poort €15. Dus mensen, even naar dit drapé. Echt meer een kastel meer voor, want après je ospan zodanig. Ik ben daar. En u bent ook daar toch, meneer? Zo, het wordt zo gezellig. Weet je het zeker dat je een affaire met mij wil? Pas op in dit drapé. Hallo? Ja, corona bent all the time. En we vragen natuurlijk ook alle luisteraars, alle familieleden, alle moeders, alle broers en zusters. We hebben natuurlijk ook sponsors nodig voor de missies. Sponsors om, we hebben natuurlijk kinderen hebben kleding nodig. Ze hebben voor alles nodig, presentjes. En we zijn tevreden met alles. We vragen dus de mensen als ze willen doneren, kunnen ze... geld overmaken op het rekeningnummer SNS Bank. IBAN nummer is NL78 Richard Bernard 085-00-91012. Ik herhaal SNS Bank IBAN nummer NL78 Richard Bernard 085 0900-91012. En ik herhaal nog even de telefoonnummers waarop u kunt bellen voor kaarten. 06-47-48-2515. En op het andere telefoonnummer 06-17-644-692. Ja, ja, mensen, het komt er weer aan hoor. Zaterdag 22 oktober. Apprecie Ospang, gevaarlijk. Misjes. Ik heb nog een vraagje voor jullie. Hè? Want hoe komen jullie er eigenlijk bij dat jullie mee wilden doen tijdens deze aankomende lustmisverkiezing?
1: Ik was op een feestje en toen kwam ik een mevrouw tegen die dit had bedacht. En toen vroeg ze of ik wou meedoen. Ja. En toen, de eerste dag, kwam ik eerst even kijken en toen vond ik het heel leuk.
0: Oh, oké, mooi. En heb je al wat meer geleerd over de Surinaamse cultuur?
1: Ja.
0: Ja, ja, vooral ook met de koto's en met de oddo's.
1: Ja.
0: Oké. En Miss Angela, waarin wilde jij graag meedoen?
4: Ik kwam ook op een feestje, kwam ik ook een mevrouw tegen. En die vroeg aan mijn moeder of ik wou meedoen. En toen vroeg mijn moeder het aan mij. En toen zei ik ja.
0: Oké. En Miss Elisa?
2: Vorig jaar was ik ook toevallig naar die optreden gegaan. En toen leek het me leuk om dit jaar mee te doen. Dus mijn hele familie komt kijken.
0: Dus je hebt je dan meteen ingeschreven?
2: Ja.
0: Zo, lieve meisjes. Wat wil je nog tegen de luisteraars zeggen? Roep al je broers, je tante, je zussen, je ooms, al je vrienden, vriendinnen op om naar jou te komen kijken. We beginnen met Miss Elisa.
2: Mama, als je luistert, kan je dan komen. Neem iedereen mee en zorg dat je genoeg tickets voor hen hebt.
0: Hallo, ja, ja. Angela?
4: Mama, papa, als jullie luisteren, probeer zoveel mogelijk tickets te verkopen aan iedereen, zodat iedereen kan komen kijken.
0: Naar de missies. Miss Felicity?
1: Mama of papa, als je luistert, kan je iedereen voor mij meenemen om te komen kijken voor de andere missies.
0: Zo, lieve mensen, jullie horen het. Zo roepen jullie allemaal op om naar de aankomende Littlemissverkiezing 22 oktober 2016 te komen. Het wordt weer een spektakel zoals vorig jaar. En dit jaar hebben we nog de afterparty erbij. En de afterparty, zo, het wordt zodanig gezellig dat jullie moeten gewoon daar zijn, mijn mensen. Jullie moeten gewoon daar zijn. Ik ben daar, dus ik zie jullie allemaal op 22 oktober 2016. Met de aankomende Little Miss. En natuurlijk de afterparty. En dan heb ik nog eventjes een mededeling. Want het begint om 4 uur tot een uur of 8. Van 4 tot 8 begint dus de verkiezing. En daarna hebben we dus daarna van 9 tot 1 de afterparty. Nou, dit was het weer voor vandaag, mijn mensen. Bedankt voor het luisteren. Ik bedank Oma Rinja. Ik bedank de gehele organisatie van Wiko Nawang. Ik bedank Johan. Johan, toch? Ja, Johan. En natuurlijk Lucille, die er vandaag niet bij kon zijn. Maar ja, met alle steun dan lukt het wel. En natuurlijk de hele organisatie van Wiko Nawang. Wij groeten Odi Odi.
2: Odi Odi.
5: Odi Odi.
6: We pray this that we go a grand tapu tap stranan doti. We a beggy for segi. This stranan nang ala den stranamang. We want it that you lobby fire, saleti, futego stranang.

Ja, een hele goeiemorgen luisteraars. Welkom, welkom. Dit zijn de geluiden van de Radio Maart. Het is geworden 12 minuten over 11. Mijn naam is Roy Vient. Audio is Pod D. Kom gezellig bij en dan gaan we hem heel leuk maken vandaag. Oké? Okay? Amsterdam, kom gezellig bij. Goedemorgen. En wij maken het gezellig. Een beetje koud buiten. Zonnetje schijnt. En wij gaan het met z'n allen maken. Maart Radio Amsterdam.

0: Bay de tep tep.
1: Radio Mart heeft twee telefoonnummers. Het eerste nummer is 020-471-4291. En het andere nummer is 020-35-41202. Radio Mart Amsterdam. En dit zijn de jongens van Combinatie 16.

En natuurlijk wil ik alle jarigen van vandaag feliciteren. Bisaptak walofu viartide. En natuurlijk als alles goed zit, dan hebben wij natuurlijk weer het programma Adimiere Juvriari. Maar nog lang niet. Maar alle jarigen van vandaag, bij Versteru Nagadetide. Alle familie Lontlontui. Eten en drinken volop. En natuurlijk genieten van mooie muziek bij Radio Maart. Combinatie 16.

combinatie 16. Ook to Brada Modo met Barry Odi in Alatin Terra. DJ Brada in Amsterdam, door de Zeef Amsterdam met Barry Odi. Alle ooms en tantes.

0: En natuurlijk, deze jongens zullen niet ontbreken in de collectie. Smart Radio, de jongens van Corona Band. Eerlijk is eerlijk.
1: You koi no kanga man, die egwene ye kwanga man.
2: 107.9 Smart Radio.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Markt. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In de Golf van Mexico is het Mexicaanse staatsoliebedrijf Pemex bezig met het dichten van een lek in een oliepijpleiding. Dat lek werd donderdag ontdekt. Ook de Mexicaanse marine is ingezet. Volgens de autoriteit is de kans klein dat de olievlek de kust of een ander kwetsbaar gebied bereikt. Olievervuiling door Pemex komt vaker voor. In februari raakte 600 kilometer strand vervuild. Er zijn nu geen details vrijgegeven over de grootte van het lek. Oekraïne gaat volgens de VN de zwaarste winter tegemoet sinds het begin van de Russische invasie in 2022. Dat zei een hoge functionaris van die organisatie tegen de BBC. Als stroom en water uitvallen zou een humanitaire ramp dreigen. Rusland en Oekraïne hebben de afgelopen maanden beide het aantal luchtaanvallen opgevoerd en ontkennen ook allebei dat ze daarbij opzettelijk burgerinfrastructuur proberen te raken. Rusland zet steeds snellere drones in, met name rond Kiev. Steeds meer gemeenten ervaren overlast door mensen die sluiproutes nemen via navigatie-apps, dat meldt RTL Nieuws. Bij files en werkzaamheden worden vaak de officiële omleidingen genegeerd en dat leidt tot overlast in bijvoorbeeld smalle dorpsstraten. Contact hierover met de makers van navigatie-apps zoals Google en Waze heeft nog niet tot oplossingen geleid. Gemeenten proberen nu soms die sluiproutes te blokkeren met wegversperringen en verkeersregelaars. En op het Rembrandtsplein in Amsterdam is vannacht een man zwaargewond geraakt bij een steekpartij. Volgens AT5 werd de man even voor 3 uur vannacht gevonden en daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft 2 verdachten aangehouden en onderzoekt of zij bekenden van het slachtoffer zijn. Gisteravond, even na 10 uur, was er ook een steekpartij in Zuidoost. In verband daarmee is de politie nog op zoek naar meerdere verdachten. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het radio nieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Bij Marta Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johancruijffarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johancruijffarena.nl/burendag-2026.

0: Singh.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

Goedendag lieve luisteraars, het is weer zaterdag, dus het is ook weer tijd voor Doevenans op zaterdag. Mijn naam is Sander Doevenans en ik ben blij dat u weer luistert naar Radio Markt. Ja, en ik weet niet of jullie het nieuws hebben gevolgd, want ja, alles is natuurlijk weer begonnen. Je merkt het, de scholen, waarschijnlijk zijn mensen ook weer gewoon allemaal aan het werk. En ja, het is drukker op de straten en ook in het nieuws is natuurlijk die verschrikkelijke overstromingen in Nepal. Ik weet niet of jullie het gevolgd hebben, maar er is gewoon heel veel dodelijke overstromingen. Er waren ook mensen, Nederlanders vermist. Er zijn natuurlijk gewoon heel veel mensen die gewoon geen huis meer hebben, voedsel nodig hebben. Het is gewoon heel erg heftig. Hè? Er zijn gewoon heel veel mensen overleden. De deskundigen zijn nog steeds aan het onderzoeken wat er nou precies is gebeurd. Hè? Het lijkt namelijk alsof gewoon een onderste deel van een gletsjer is neergestort. Ja, het lijkt bijna alsof het gewoon met een mes er soort van gesneden is. Als je die luchtfoto's bekijkt. En het zit natuurlijk ook nog eens in een regenachtig weer. Dus veel onweer in Nepal en Tibet. Er zijn natuurlijk nog steeds die reddingsacties bezig. Ja, het is natuurlijk gewoon de moesson. Dus dat is een soort van jaarlijkse regenseizoen. Waardoor er in korte tijd gewoon heel veel regen valt. Ja, de vraag is natuurlijk, komt dat ook op de plekken waar natuurlijk al die overstroming is geweest? Want tijdens zo'n moesson, en dat is vaak zo tussen juni en oktober, dan valt er gewoon 80% van de jaarlijkse regen. Het dodental blijft natuurlijk maar oplopen. Er zijn heel veel reddingswerkers aan het werk. Die hebben al heel veel lichamen geborgen. Ja, dus dat wil zeggen overleden, slachtoffers gevonden. En net over de grens in Tibet is er ook een dodental. Er zijn heel veel mensen vermist. Ook veel buitenlanders. Want het was natuurlijk ook gewoon een zomerperiode. Dus mensen gingen natuurlijk ook op vakantie. Het positieve is ook dat er natuurlijk heel veel mensen gered zijn. Er zijn gewoon een heleboel, althans volgens de regering van Nepal, zijn er meer dan 13.000 militairen en agenten van het Nepalese leger die zijn gemobiliseerd om slachtoffers te zoeken. Wat je wel ziet is dat er ook gewoon weer nieuwe waarschuwingen zijn voor overstromingen die nog kunnen gaan komen. Na die verwoestende modderstroom wil je er natuurlijk niet nog een. Hè? En we zien natuurlijk onder al dat puin van die hele aardverschuiving, lijkt het natuurlijk alsof het nog steeds meer naar beneden blijft spoelen. Ja, dus de Chinese waterautoriteiten die hebben ook gezegd dat het risico op een doorbraak hoog is. Zeker omdat er natuurlijk de komende dagen blijft het heel veel regenen. Die dreiging zorgt natuurlijk ook dat het veel moeilijker wordt om mensen te gaan zoeken. En eigenlijk als we kijken naar de afgelopen tijd in Nepal is het natuurlijk ook best wel rumoerig geweest. En dan ben ik nogal zacht uitgedrukt. Want laten we beginnen. Nepal, dat is eigenlijk dat kleine bergland tussen India en China. En dat heeft eigenlijk de afgelopen maanden, ik denk dat het ongeveer begon september vorig jaar, best wel veel ingrijpende politieke omwentelingen meegemaakt. Als je het bekijkt in de hele geschiedenis van Nepal. En eigenlijk wat je toen zag in september vorig jaar, er was gewoon een hele grote generatie jongeren die het gewoon zat was. En vorig jaar september begonnen er best wel veel onvrede onder die jonge Nepalezen. En ze hadden het over corruptie bij de politieke elite, vriendjespolitiek, de economie die gewoon geen banen bood. Jongeren die massaal het land uittrokken om ergens anders werk te zoeken. En de druppel was echt wel het verbod van de overheid op verschillende sociale media platformen. Dat voelde toch echt wel voor de jongeren als een soort van directe poging om hen de mond te snoeren. En eigenlijk september vorig jaar begonnen de rellen. Duizenden jonge mensen trokken de straat op, vooral in Kathmandu, de hoofdstad. Het liep volledig uit de hand. Overheidsgebouwen gingen vlammen op. Parlementsgebouw zelf.
En een van de belangrijkste regeringscomplexen van het land. De veiligheidsdiensten grepen heel hard in. Het geweld dat kostte, wat volgde kostte wel minstens 51 mensen het leven. Meer dan 1300 gewonden. En dat maakte eigenlijk het dodelijkste onrust die Nepal had gezien sinds het einde van de burgeroorlog. En dat is al meer dan 15 jaar geleden. En toendertijd zat er nog een premier, K.P. Sharma Oli. Hij was op dat moment al voor de vierde keer premier. En hij trad af. Het parlement werd ontbonden. En nou ja, eigenlijk gebeurde er toen iets bijzonders. Want na intensieve onderhandelingen tussen de president, legerleiding, vertegenwoordigers van de protestbeweging, werd Sushila Karki beëdigd als interim premier. En Karki was daarvoor opperrechter van het Hoge Rechtshof. Ze was op dat moment 73 jaar oud en ze werd voor het eerst in de geschiedenis van Nepal de eerste vrouwelijke premier van het land. En haar opdracht was heel helder. Pardon. Het land stabiliseren en binnen 6 maanden weer nieuwe verkiezingen organiseren. En dat is precies wat gebeurde. Op 5 maart dit jaar trok heel Nepal massaal naar de stembus. En bijna 19 miljoen mensen waren geregistreerd om te stemmen. En er waren meer dan 800.000 mensen die voor de allereerste keer. En heel veel van hen behoorden natuurlijk tot die generatie die een half jaar eerder nog op straat had staan protesteren. Nou ja, en de uitslag was gewoon een aardverschuiving. De gevestigde partijen werden weggevaagd. En de grote winnaar was een relatief jonge partij. De RSP. Geleid door een figuur die je, nou ja, nergens anders zo aan de macht zou zien komen. Nou ja, misschien. In Amerika heb je natuurlijk ook Arnold Schwarzenegger als governor gehad. De nieuwe premier die aan de macht zou komen, Balendra Shah, die is 35 jaar en hij was rapper. Hij was al eerder burgemeester van Kathmandu geworden. En zijn partij behaalde een overwinning. Dus ja, op dit moment is hij de premier van het land. En hij is dus ook nog eens de jongste premier ooit in Nepal. En nou ja, wat betekent dit nou eigenlijk? Ja, Nepal is natuurlijk niet het eerste land waar we dit zien. Hè? In Sri Lanka, waar ik zelf vandaan kom, of Bangladesh. Overal zien we jonge, digitaal verbonden generaties die het gevoel hebben dat de politiek hen niet meer vertegenwoordigt. En die daadwerkelijk in staat blijken om regeringen om te gooien. Nou ja, en wat we natuurlijk zien is dat, ja, eigenlijk voelt natuurlijk deze ramp. Ja, wel gewoon als een vuurproef van hoe gaat deze nieuwe premier dit doen? En ja, wat we zien is dat Shah heeft opgeroepen om eenheid te behouden na de dodelijke overstromingen in het land. Hij verzekert het volk dat hulp van de straat onderweg is. Maar ja, hij vraagt natuurlijk ook om geduld. Want ja, zoals ik net al zei, als het blijft regenen, als er misschien toch nog verdere overstromingen komen. Dat zorgt natuurlijk voor dat de hulpverlening lastig blijft. Hij heeft ook gezegd dat de regering helpt bij behandeling, voedsel, onderdak. En hij heeft gewoon aangegeven van ja, tijdens zo'n ramp als deze moeten we gewoon met z'n allen één zijn. Hij heeft natuurlijk meteen ook met India gebeld, omdat het een buurland is, met Modi. En de Indiase premier heeft natuurlijk ook gezegd dat hij klaar staat om alle nodige humanitaire hulp te bieden. Nou ja, het is nogal wat. Hè? Dan ben je 5 maanden premier. En daarvoor was je rapper. En nu heb je zo'n verschrikkelijke ramp die het volk en je land teistert. Dus ik wens iedereen die in Nepal woont, maar ook als je familie hebt. Laten we in ieder geval hen meenemen in onze gedachten, in onze gebeden als je die doet. En heel veel liefde die kant op sturen. En dan even iets anders. Want na de zomer zie je natuurlijk ook dat er vaak weer nieuwe tv-programma's uitkomen. Of nieuwe films, nieuwe documentaires. En zo was er dus ook een documentaire. Die staat nu op Netflix. En jullie weten van mij, ik hou heel erg van real crime documentaires. En ja, ik heb er toch eentje gezien, jongens. Ik ga
Nou ja, ik wil jullie even meenemen in het verhaal. Wel een heftig verhaal, dus een waarschuwing vooraf. Dit verhaal gaat ook over zelfdoding, over geweld achter de voordeur. Dus ja, als dit onderwerpen zijn die jou persoonlijk raken, wees daar dan echt, nou ja, even voorzichtig mee. Of sla dit stukje over en ga even een liedje luisteren. Ja, want dit verhaal speelt zich af in Myrtle Beach. Dat is een Amerikaanse staat in South Carolina. En het is een verhaal dat inmiddels is uitgeroepen, of uitgegroeid eigenlijk, tot een onderwerp van een documentaire, zoals ik al zei. Maar ook als je het op YouTube intoetst, heel veel podcasts, video's, van journalistieke onderzoeken. Omdat het gewoon een bizar verhaal is. Nou, het gaat namelijk over Mika Miller. Zij is 30 jaar oud en zij is getrouwd met John Paul Miller. En John Paul Miller was is voorganger van de Solid Rock Church. Nou ja, in mei 2 jaar geleden ging er namelijk een videoverhaal. Daarin zie je hoe de voorganger tijdens een gewone kerkdienst, nou ja, eerst gewoon zijn preek afmaakt. En dan, ja, bijna een soort van terloops, helemaal aan het einde van die hele ceremonie, aan zijn gemeente, dus de kerkleden, vertelt dat zijn vrouw de avond ervoor overleden is. En hij vroeg de aanwezigen om er verder niet over te praten. Maar die manier van aankondigen schokte heel veel mensen. Die zorgde voor een golf van speculatie van wat is er nou precies gebeurd. Nou, dan moeten we even terug naar het begin. Mika was een dochter, en een broer, zussen. En zij was gewoon een. Ja, zij voelde gewoon heel veel connectie met God. En zeker de kerk. Een Pinkstergemeenschap-achtige kerk. Een gemeenschap waar zij bij kwam. En ja, daar voelde ze zich gewoon. Echt, daar zat ze al bij toen ze 13 was. En dan had je natuurlijk allemaal jongere clubjes. En daar leerde ze vrienden kennen. Ze kon heel goed zingen. Dus ze zat in het koor. En eigenlijk vanaf haar 13e leerde ze ook die John Paul Miller kennen. Want die was toen al voorganger van deze kerk. Dus de Solid Rock Church. Ja, en Mika is daar opgegroeid. Ik bedoel, 13 jaar ben je echt jong, toch? En dan kijk je natuurlijk op tegen zo'n voorganger. Want ja, dat is natuurlijk een hele belangrijke man in de kerk. Nou, uiteindelijk, zij krijgt een relatie met een jongen. En hij vraagt haar ten huwelijk. Dus zij gaan trouwen. Maar zij blijft ook soort van voor de kerk werken. Want dat wil die John Paul heel graag. Dus hij vraagt haar een soort van, ja, assistent of zo. Ja, ik weet niet precies. Maar ze doet heel veel dingen met en voor hem. En uiteindelijk blijken ze, nou, ik denk dat ze 18, 19 is of zo. Dan krijgen ze een relatie. En dan dus gaat ze scheiden met die ene jongen. John Paul Miller zelf heeft 5 kinderen en is getrouwd. Gaat ook scheiden. En zij gaan samen trouwen. Nou, eigenlijk als je daarover nadenkt, is het al een beetje weird, toch? Want je kent, er is een heel groot leeftijdsverschil. Dat ten eerste, nou, dat maakt natuurlijk niet uit. Want age is nothing but a number. Maar het feit dat je haar vanaf je 13e kent en ook zij heel erg naar hem opkeek. Er zit er ook gewoon machtsmisbruik hierin. Ik vond dat toch een heel bizar verhaal. Ja, en wat er zo raar is dat hij. Nou ja, dus zij getrouwd en zij geeft ook helemaal haar leven. Ja, ze is natuurlijk nu een vrouw van de voorganger. En ja, ze leert natuurlijk ook mensen in de kerk kennen. Het worden ook haar vriendinnen. Maar eigenlijk alles wat John Paul doet is gewoon geweldig. En best wel veel. Ja, ik weet niet of dat nou toevallig in die documentaire is. Maar ook als je het gaat googlen zie je van die ceremonies. Die natuurlijk gewoon altijd worden gefilmd. Zodat mensen thuis ook kunnen bekijken. Dus daar is heel veel materiaal van. Waarin hij ook gewoon hele rare. Althans, ik vind het best wel raar. Of het lijkt gewoon zo, omdat dat allemaal achter elkaar geplakt is. Maar gewoon heel vaak het heeft over het huwelijk. En dat de vrouw gewoon moet doen wat de man zegt. En als de man gemeenschap wil met zijn vrouw, dan moet je dat doen, et cetera, et cetera. En je zag dus ook dat zij bleek uiteindelijk mentale problemen te hebben. Dus zij heeft daar medicijnen voor gekregen. Die moest zij gewoon innemen. En eigenlijk nadat ze die medicijnen had, ging het best wel goed met haar. Behalve dus, wat achteraf bleek, is dat die man dus gewoon niet helemaal normaal was. Die man wilde gewoon 4, 5, 6 keer per dag seks. Dat is best wel heftig, want je hebt natuurlijk ook gewoon je werk, et cetera. En hij had 5 kinderen, dus ik neem aan dat die kinderen natuurlijk ook af en toe bij hun kwamen.
En eigenlijk werd het steeds erger en erger. En nou ja, ik ga natuurlijk niet alles vertellen, want ja, dat kun je gewoon gaan kijken in die documentaire of als je zelf op YouTube kijkt. Maar in ieder geval, het huwelijk was gewoon echt. Kijk, zij wilde niet bij hem weg, omdat zij de hele tijd dacht van, het is God die dit wil. En omdat die Jean-Paul natuurlijk ook de hele tijd God en de Bijbel tegen haar gebruikte. Dus eigenlijk had hij haar een soort van gebrainwashed over wat God en. En Jezus heeft ook geleden. Nou ja, dus het was gewoon heel veel machtsmisbruik en heel veel manipulatie. En hij heeft gewoon hele heftige dingen gedaan. Waardoor er dagboeken zijn gevonden. Of in ieder geval teksten die ze had geschreven. Waarin, en ook tegen haar vriendin heeft verteld dat ze wel eens seks moest hebben met wildvreemde mensen. Dat ze nou ja, dat er foto's werden verspreid van. En het gekke was, omdat hij natuurlijk een voorganger is. Hij ging dan de hele tijd zeggen, ja, ze is niet helemaal oké. Ze neemt de medicijnen niet. En ik heb het zo zwaar thuis. Bladibladibla. Nou, gewoon één groot. Eigenlijk gewoon alle ingrediënten voor toxic relationship, toch? Ja, en dan is er ook nog bizar aan het verhaal, is dat er op een gegeven moment andere mensen in bij de Solid Rock komen. Dat is een vrouw en

tussen mijn vrouw en die Jean-Paul. Die voorganger die dus getrouwd is met Mika. En dus hij is ook een keer naar de kerk gegaan met zijn rolstoel. Heeft hij ook gezegd van luister, ik wil gewoon dat jullie geen contact meer hebben. Ze is getrouwd met mij, het is ons huwelijk, bladibladibla. En nou ja, geen idee wat daar gezegd is. Maar die dag of een paar dagen later heeft dus die man zichzelf in een zwembad gereden met zijn rolstoel en is overleden, is verdronken. En ja, heel veel mensen dachten, dus het werd ook gewoon door onderzocht, het werd gezegd van nou, het is een suicide. Maar Mika had ook al het gevoel dat haar man met die vrouw, Susie, vreemd ging. Dus onthoud in ieder geval deze, ik bedoel, Jean-Paul Miller was getrouwd, ging vreemd met Mika, getrouwd met Mika. En toen gingen de geruchten dus dat hij vreemd ging met Susie. Die was ook getrouwd. En die man van haar heeft dus zelfmoord gepleegd. Ja, dat is gewoon heel bizar. En die Susie bleef natuurlijk gewoon bij die kerk. Nou ja, en wat we dus zien is dat nee, op 27 april is dus Mika Miller dood aangetroffen. En ze was in een natuurpark in North Carolina. En dat was ongeveer 100 kilometer van het huis vandaan. En ook die doodsoorzaak werd door de politie en de, nee, hoe noem je dat? De patoloog-anatoom, werd de doodsoorzaak vastgesteld als zelfdoding. En de politie bevestigde ook, haar man was op dat moment namelijk niet in deze staat. Dus die was op een hele andere plek, samen met een vrouw, Susie, naar wie hij een, waar hij zogenaamd een affaire mee had. Maar wat nou zo bizar is, voor 27 april is Mika er op een gegeven moment, heeft Mika zoveel doorstaan dat ze denkt, nee, het is nu klaar. Dus zij maakt het uit en ze wil gaan scheiden. Ze heeft een advocaat gevonden, een vrouwelijke advocaat en ja, een hele goede. Zij heeft al dus opgeschreven voor ook alle nare dingen die die deed. En vanaf het moment dat, dat zij dus wegging bij hem, en ze is een andere kerkganger, heeft ze gevraagd, een oudere dame, van goh, mag ik dan alsjeblieft tijdelijk bij jou wonen voor een paar maanden, want ik moet mijn leven weer op orde krijgen. Dus ze is bij haar gaan wonen, een oudere vrouw. Zij heeft een baan gevonden, want ja, alles financieel, alles werd natuurlijk door die Jean-Paul geregeld. En het enge was dat die Jean-Paul in het begin dat ze bij hem wegging, gewoon de medische wereldwijs had gemaakt dat ze een episode had. Dus de politie heeft haar gewoon opgepakt en in een psychiatrische instelling gezet. Waarin zij continu, ze heeft daar echt een paar dagen gezeten totdat pas duidelijk werd van nee, ja, ze heeft helemaal geen mentale, ze is gewoon oké. Dit is gewoon een spel tussen een man die niet wil scheiden en een vrouw die wel wil scheiden. Dus zij weer vrij. Zij heeft dus die baan gevonden. Wilde ze naar de werk toe. Zaten er allemaal messen in de banden van de auto. Dus ze werd echt gestalkt. Dus ze was naar die advocaat gegaan om te zeggen van goh, moeten we niet een hoe noem je dat ook weer? Een restraining order. Dus een soort van dat hij niet bij haar in de buurt mag komen. En dit was volgens mij, nou ja, begin april of zo dat ze die aanvraag hadden gedaan. Maar de zaak zou pas in juni voorkomen. Dus moet je bedenken, je voelt dus dat je achtervolgd wordt, gestalkt. Er gebeuren allemaal dingen met je auto. Je telefoon is gekopieerd. Er zitten trackers op je auto, die zijn gevonden. Foto's worden van je verstuurd door de hele kerkgemeenschap en op internet. En dan moet jij dus nog april, mei, juni zo lang wachten. Dat is echt bizar, toch? want het gekke is dus, voor haar dood, 2 weken daarvoor, had ze gewoon die echtscheiding aangevraagd. En ze heeft heel veel meldingen gedaan bij de politie. Ze heeft gezegd dat ze bang is voor haar leven. Ze heeft gezegd over die banden die bij haar waren lek gestoken. Ze heeft vrienden, familie, andere kerkleden heeft ze verteld dat ze jarenlang gecontroleerd werd, gemisbruikt werd door haar man. En dat het echt een patroon was, wat eigenlijk volgens haar al begon toen ze nog een tiener was. Ver voordat ze in die kerkgemeenschap met hem uiteindelijk trouwde in 2017. Alleen het bizarre van die staat in Amerika,

Daar zijn dus regels dat binnen het huwelijk stalking en al dat soort dingen niet bestaan. Dus ja, de politie zei, jullie zijn getrouwd nog, dus we kunnen niks doen. Hoe bizar, toch? Nou ja, dus na haar dood is er een heel groot onderzoek geweest. Zelfs de FBI is erbij betrokken geweest. Ze hebben zijn woning doorzocht. Het gekke was ook dat, nou ja, zij woonde natuurlijk bij die vrouw. Hij wilde alles van, wilde bij die vrouw naar binnen om alle papieren en spullen te krijgen. Gelukkig had die vrouw de broer van Mika gebeld. Die was met zijn vrouw daarvoor al gekomen om alles mee te nemen. Maar ja, het is gewoon heel erg bizar. Het onderzoek heeft, uiteindelijk heeft de FBI onderzoek gedaan naar cyberstalking. Ook een onderzoek naar het afleggen van valse verklaringen. Er was dus een aanklacht waarin hij verdacht werd van het jarenlang lastigvallen. Tientallen ongewenste contacten op enkele dagen. Trekkers op de auto. Saboteren van haar financiën en het zonder toestemming online zetten van naaktfoto's. Daarnaast waren er ook nog civiele rechtszaken waarin hem misbruik werd verweten. Dat zou hebben plaatsgevonden toen het slachtoffer nog minderjarig was. Misbruik waar de kerkleiding volgens de aanklacht van op de hoogte zou zijn geweest. Dat is ook echt bizar, toch? En waarom dit verhaal heel veel mensen raakt, is ja, het patroon. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk al veel vaker, het is een bekende fenomeen, femicide. Vrouwen die jarenlang in stilte gewoon lijden. En zeker dat zij natuurlijk, dat in die gemeenschap natuurlijk de hele tijd, je bent de vrouw van de voorganger, dus ja, je kon er ook niet echt makkelijk over praten natuurlijk, want mensen keken naar hem op, dus ja, en gewoon het feit natuurlijk ook nog is, dan heb je uiteindelijk die moed gevonden om te vertrekken. En dan ben je gewoon kort daarna dood. Dus er is een hele, als je het wil volgen, hashtag Justice for Mika. Uiteindelijk blijft het onderzoek dat het zelfdoding is geweest. Ook omdat je haar dus een tijdje daarvoor, op diezelfde dag van dat zij overlijdt, zie je haar een wapen kopen. Terwijl iedereen het gevoel heeft, ja, dat wapen koopt omdat ze gewoon zo bang is en niemand haar wil helpen. De politie kan haar niet helpen. Wat ik best wel begrijp, dat je dan een wapen koopt. Alleen het gekke is dus dat in ieder geval uit het onderzoek blijkt dat die John Paul en die Susie niet op dezelfde plek zijn. Dus ja, het is gewoon heel erg heftig. En helemaal als je dan bedenkt dat een jaar na het overlijden die John Paul opnieuw is getrouwd met Susie, de vrouw waarmee hij eerder een affaire mee had. Ja, dit is toch echt een heel bizar verhaal. Ja, er zit nog veel meer kanten aan. Dus ik bedoel, ik heb wel veel verteld, maar echt, geloof me, nog niet alles. Dus als je Netflix hebt, kijk hem. Of ga op YouTube kijken naar Mika of Justice for Mika of John Paul Miller, je googelt hem en er komen bizarre verhalen uit. Ja, ik hou heel erg van echte verhalen. Omdat dat gewoon laat zien, ja, waar wij als mens toe in staat zijn. Nou, misschien moeten we heel even iets luchtigs. Een liedje van Whitney Houston. My Love is Your Love. Want liefde kan natuurlijk ook gewoon heel mooi zijn. En religie en God uiteraard ook. Dus laten we daarmee beginnen.

Ja, even een liedje om bij te komen. En zoals ik net al zei, heb je zelf te maken met geweld of denk je aan zelfdoding? Er is hulp, dus alsjeblieft roep hulp in en blijf niet ermee rondlopen, want er zijn te veel mensen op deze aardbol die heel erg blij zijn dat jij er bent. Het was natuurlijk net een heftig verhaal, maar ja, waarom? Ik zelf hou dus heel erg van documentaires. Waar gebeurde verhalen? Boeken lezen, luisterboeken luisteren, podcasts. En nou ja, los van alle vragen van de docu waar we het net over hadden, eigenlijk gaat het natuurlijk heel erg over macht. Macht binnen relaties, macht binnen gemeenschappen. Macht die ontstaat wanneer iemand tegen mensen, wanneer mensen tegen iemand opkijken. En vooral ja, wat er gebeurt als mensen heel veel macht krijgen. En nou ja, ik zie wel eens van die reels hè, die ik waar ik dan zelf doorheen scroll. En dan zie ik wel eens van die filmpjes waarin bijvoorbeeld zo'n man dan zegt van nou. Ja, mijn vrouw moet huilen bij elke film waarin een dier overlijdt. Maar kan alle real crime documentaires kijken zonder enige snik of traan. En dat is natuurlijk heel fascinerend. Ja, ik heb dat trouwens ook zelf namelijk. En ja, wat is dat toch eigenlijk? Hè? Dat we als mensen het. Ja, of het dan gaat over reizen, films of muziek. Dat we daar zoveel interesse in kunnen hebben. En. Ah ja, ik denk dat het deels natuurlijk ook gewoon gaat over ja, uit je dagelijkse ritme stappen, maar ook gewoon de interesse in ja, hoe werkt zo'n menselijk brein? En je ziet natuurlijk gewoon, er gebeurt zoveel bizars. Is een programma, ja, ik kende het niet, maar Paternity Court. Dat kun je dus op YouTube kijken. Dat heb ik ook deze zomer gedaan. Ik zat helemaal in een soort trip daarvan. Dus is dus een rechter en zij. Ja, zij is echt een hele coole rechter, vind ik. Een donkere Afro-American vrouw. En zij, ja, bij haar in de court komen dus mensen, vooral natuurlijk mannen, die bijvoorbeeld zeggen van, goh, ik wil weten of het kind van mij is. Maar ook vrouwen die zeggen, ja, ik denk dus niet dat hij de vader van het kind is. En ja, dan moeten vrouwen natuurlijk met hun billen bloot. Want ja, als je een kind krijgt en je hebt meerdere sekspartners gehad, ja, dan weet je dus misschien niet van wie het is. En het is zo bizar. En dan gaat het over gewoon jonge kinderen, maar ook wel eens volwassen personen die gewoon zeggen van ik wil heel graag weten wie nou echt mijn vader is. En dan gaan ze dat aan hun moeder vragen en dan komen er verschillende mannen die al veel ouder zijn, die komen dan ook in court. En dan nou ja, wordt er dus een DNA-test gedaan. En dan komt eruit ja, of iemand wel of niet iemands vader is. En dat is. Ja, het is bizar. Gewoon omdat je denkt, jeetje, hoe onverantwoordelijk kunnen sommige mensen gaan. En ja, dit is een oordeel, dat weet ik. Maar ja, weet je, mensen die dan gewoon met meerdere mensen naar bed gaan zonder bescherming. En dan ook nog eens in een periode dat ze vruchtbaar zijn. Ja, dat is misschien toch niet super slim. Dus er is bijvoorbeeld één man die had twee kinderen. Volgens mij een meisje van 3 en dat was een jongetje wat nog echt een baby was. En toen bleek dus dat allebei de kinderen niet van hem waren. En voordat de rechter de uitslag zei, zei hij ook van, ja luister, het maakt mij eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Dit zijn gewoon mijn kinderen. En deze man, die kun je dus ook volgen op Instagram. Hij heeft een eigen Instagram-account, want hij is kok. En blijkt dus dat hij zijn woord heeft gehouden. Die moeder is uiteindelijk bij de kinderen weggegaan en hij heeft de kinderen gewoon als vader. Die zoon en die dochter, die wonen bij hem. Hij is een alleenstaande vader. Hij voedt ze op. Hij leert ze natuurlijk heel veel over koken, et cetera. Maar ja, het zijn echt hele bizarre en ook zielige verhalen. Er was bijvoorbeeld ook een oudere man die tijdens het wachten op de uitslag had hij een foto van dan zijn dochter, die ook nu volwassen was. En hem samen in die foto hield hij voor zijn borst. En hij stond maar te wachten op de uitslag, op de uitslag. En toen bleek dus dat hij niet de vader was. En och, die man die ging gewoon helemaal stuk. Het was gewoon hartverscheurend.
Ja, het is toch bizar dat je dus dan. En ja, die rechter heeft gewoon zoiets van: iedereen moet gewoon kunnen weten wie zijn ouders zijn. En heeft ook altijd een hele mooie zin. Weet je, biologie zorgt ervoor dat iemand een vader is, maar liefde zorgt ervoor dat iemand een papa is. En dat vond ik zo'n mooie zin dat ik dacht: jeetje, ja. Nou. Dus ja, ik heb heel veel documentaires gezien deze zomer. Ik zal jullie er niet allemaal mee vermoeden, maar er staan echt een heleboel interessante, bizarre docu's over crime. Maar ook bijvoorbeeld over sectes en cults vind ik ook altijd heel interessant. Ook een heleboel luisterboeken geluisterd over mensen die in een cult zaten. Ja, of het nou de Bhagwan waren of andere soorten cults. Ja, het is gewoon. En uiteindelijk komt het toch weer terug op iemand die dan zoveel charisma heeft en leiderschap uitstraalt of zo. Dat gewoon een hele groep mensen dat kunnen volgen. En je ziet altijd ergens along the way worden die leiders gewoon ja, een beetje koekmaus. En gaan ze helemaal van het padje af. En ja, gaat gewoon een heel groot deel daar achteraan. Ik bedoel, we hebben het natuurlijk in de geschiedenis gezien met Jim Jones. De mensen die in Frans-Guinea allemaal zelfdoding deden met de Kool Aid. En gif vermengd met Kool Aid. En dat ze hun kinderen dat moesten geven. Verschrikkelijk. Maar goed, laten we eindigen met iets luchtigers. Want los van dat ik dus van dit soort dingen hou, vind ik bijvoorbeeld Star Wars en Marvel ook altijd geweldig. Dus ik was deze zomer met Luke naar de bioscoop geweest. We waren naar een 4DX. En dan gaat Sammer zeggen: heb je dus niet alleen maar de bril op en 3D beeld. Maar heb je ook dus nog een stoel die beweegt. En water dat in je gezicht wordt gespoten. En je voelt gewoon in je rug wordt je geslagen achter. Nou ja, en we gingen dus naar de nieuwe Spider-Man. Nou, jullie kunnen je natuurlijk iets bij voorstellen. Spider-Man gaat natuurlijk. Ja, die vliegt door New York heen. Dus die stoel gaat ook alle kanten op. Als je snel misselijk wordt, zou ik het niet doen. Maar het was echt een hele ervaring. En nou ja, ik vind Marvels dus heel erg cool. En ik dacht, ja, er komt namelijk binnenkort weer een heel groot nieuw hoofdstuk uit bij de Marvels. En ja, want even terug in de tijd. Er zijn natuurlijk heel veel verschillende Marvel-films. Of het nou gaat over de Hulk of over Black Widow. En nou, die zijn natuurlijk allemaal op bepaalde Avengers, Iron Man, Spider-Man, Doctor Strange. En er zijn natuurlijk een heleboel films, series. En een paar jaar terug had je, zou maar zeggen, Avengers Endgame. Nou, de naam zegt het al, Endgame. Hè? Dus het idee was, dan is het het einde van de Avengers. En ja, er kwamen natuurlijk wel weer nieuwe films zoals Spider-Man en zo. En dan, die gaan dan ook wel borduren dan voort op dat het allemaal gebeurt na Endgame. Dus Iron Man, Tony Stark. Nou ja, voor de mensen die het niet helemaal volgen. Ja, ik moet deze spoiler wel geven. Gebeurt er gewoon iets naars. Waardoor ja, iedereen dacht dat het klaar was. Maar, lieve mensen, wat is er nou gebeurd? Iets namelijk heel erg vet. Want eigenlijk in 2024, toen was er in San Diego een Comic-Con. Comic-Con is een soort van grote beurs met alles over comics en zo. Dus daar lopen mensen in pakken rond. Vaak kun je acteurs ontmoeten. Zijn er heel veel spelletjes, games, nou, attributen die je kan kopen. Ik zeg van alles en nog wat kaartjes die je kan delen. Nou ja, gewoon echt heel erg vet. Maar nou ja, er gebeurde iets waar bijna niemand op had gerekend. Namelijk Robert Downey Jr. Die speelde Iron Man, Tony Stark. En die was dus jarenlang het gezicht van Iron Man. En tijdens Avengers Endgame ja, is Tony Stark, Iron Man, overleden. Maar wat gebeurt er nou? Ze gingen een nieuwe film bekendmaken. En ze zeiden: we gaan een nieuwe film maken in het Marvel Universe. En dat gaat over Doctor Doom. En stonden er allemaal mensen met maskers op. En zeiden: ja, weet je, we hebben heel goed nagedacht.
Maar Dr. Doom is een van de beroemdste schurken uit de Marvel-geschiedenis. Want even voor mensen die Marvel niet zo goed kennen. Het zijn natuurlijk eigenlijk allemaal stripboeken. En van heel veel stripboeken hebben ze dus films gemaakt. Net als Thor, et cetera. En wat doen ze dus? Ze zeggen van, we gaan dus een film maken over Dr. Doom. Een van de beroemdste schurken uit de hele Marvel-geschiedenis. Die in de voorgaande films nog niet was verfilmd. Of nog niet in de films is langsgekomen. En toen zeiden ze ook van, ja, we hebben heel lang nagedacht. En wie kan het nou echt spelen? Bla, bla, bla. En het masker gaat af. En wie blijkt het nou te zijn? Robert Downey Jr. Dus alle Marvel-fans, die gingen natuurlijk helemaal uit hun dak. Oh mijn god, het is gewoon Robert Downey Jr. En die gaat dus Victor van Doom spelen. Nou ja, en eigenlijk die aankondiging in 2024 was eigenlijk de aankondiging van de nieuwe Avengers Doomsday. En dus een van de grootste... het zou dan eigenlijk de vijfde Avenger film worden. En het voorlaatste hoofdstuk van wat de Marvel eigenlijk de Multiverse saga noemt. Dus ja, Marvel onthulde toen de volledige cast. Het was een livestream. Een event wat met liefst wel meer dan 5 uur duurde. Er werden gewoon 27 acteurs bekendgemaakt. Nou ja, dus naast Robert Downey Jr. als Dr. Doom. Zien we bijvoorbeeld ook Pedro Pascal weer terug als Reed Richards. Mr. Fantastic. Vanessa Kirby als Sue Storm. De onzichtbare vrouw. En nou ja, die ken je dan weer uit de recente, nieuwere Fantastic Four films. Maar ook Anthony Mackie is van de partij. En heel veel andere indrukwekkende namen uit die hele Marvel Universe lijst. Eigenlijk was het idee dat deze film dit jaar ergens rond 1 mei zou komen. Maar goed, Marvel en Disney die hebben toch bedacht om, want die zijn samen nu, om dit te verlengen naar 18 december. Dus nou ja, zo krijgen de makers meer tijd om de film af te maken. Er is gefilmd in Londen. En uiteindelijk zijn ze daar nu nog mee bezig. En toen dacht ik dus, ja, ditje, het is super cool. Maar dan wil ik eigenlijk wel gewoon alle Marvels gewoon gaan kijken. Dus daar ben ik nu mee bezig. Althans ben ik mee begonnen in de zomer, maar het zijn er echt gigantisch veel. En dan in chronologische volgorde. Dus niet zozeer in de volgorde dat ze uit zijn gekomen in de bioscoop. Maar echt alsof het dus... het verhaal doorgaat. Dus toen begon... Ja, dat zijn er heel veel. Want dat zijn films en series. En dat betekent dus dat ik er gewoon iets van 50 of zo te gaan heb. Als het gaat om films en series. En wat het coole is het begint namelijk eigenlijk met Captain America, The First Avenger. En dat is ook een film uit de jaren 40, volgens mij. Maar goed, die hebben ze ook nog... opnieuw gemaakt. Dus als je denkt, ik wil dat ook gaan doen en de jaren 40 films zijn iets te traag en iets te lang geleden, dan kun je dus ook naar die film, volgens mij ergens in tussen 2000 nog wat of zo. Dus ik begin met Captain America The First Avenger, want hij was eigenlijk de First Avenger. En dus ik heb er nu al, ik ben nu bij 20. Thor, Ragnarok. Dus ik heb er al een heleboel gehad. Van First Adventure, Captain Marvel. Nou, dan heb je Iron Man. De Hulk heeft een film gehad. Thor. The Guardians of the Galaxy horen erbij. Ant-Man hoort er natuurlijk bij. Black Widow. Nou, echt. Dus ik heb nog een heleboel te gaan. En dat allemaal voor 18 december. Dus ik hoop dat dat gaat lukken. Het zit er weer even op. Lieve mensen. De komende tijd blijft het regenen. Dus als je denkt, ik heb zin om zulke docus te kijken. Of ook mee te gaan richting de weg van Doomsday. Dan kun je de Marvels gaan kijken. ik wens jullie in ieder geval een hele fijne zaterdag. En laten we er dan ook maar uitgaan met met het nummer van Avengers. Dit kennen jullie allemaal als je de films kent. Heel veel plezier. Bedankt voor het luisteren.

Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

Hallo lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met veel genoegen weer De Andere Kant. Een programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië, de Verenigde Staten van Amerika. Het is alweer juli en de afgelopen weken hebben we zitten genieten, of misschien ons zitten ergeren, aan de voetbalwereldkampioenschappen. En hebben we ook vrij scherp schommelende weersomstandigheden doorstaan. Ik heb namelijk gehoord van mijn familie in Nederland dat het behoorlijk warm is geweest in de afgelopen weken en dat er ook af en toe fikse onweer

0: Dag lieve luisteraars, ik ben Joan Marcus en ik breng u met genoegen weer een nieuwe aflevering van De Andere Kant, het programma dat ik u presenteer vanuit Los Angeles in Californië. Ja, het is alweer september en we snellen naar de herfst toe. Of we zijn misschien al wel in de herfst in Nederland. In Californië zitten we nog steeds in de zomer. Het is nog heel erg warm. We hebben de gebruikelijke bosbranden weer. Maar gelukkig ook wel hier en daar een schaarse regenbui ertussenin. In Nederland schijnt het echter alweer een stuk koeler te zijn, als ik me goed heb laten informeren. Ik heb me de afgelopen weken nogal emotioneel leeg gevoeld, moet u weten. En dat kwam door enkele rake mentale klappen. Eerst verloren we een grote Surinamer, de overal bekende Borger Breveld. En dan was er ook nog een vermissingszaak die nog steeds loopt op het moment dat ik dit programma opneem. Een zaak waar u alle waarschijnlijk ook over gelezen en gehoord zult hebben. Een aangelegenheid die mijns inziens nogal bitter aanvoelt en die de angst die ik soms voel over mijn geboorteland weer heeft doen opspelen. Hoewel Suriname een heerlijk land is, zijn er heel vaak boze tongen en boze mensen die het mooie land verzuren. Jammer genoeg is dat waarschijnlijk overal wel zo. En het schijnt vooralsnog niet te lukken om weg te doen met de mensheid, die helaas de bron van zoveel misère op de wereld schijnt te zijn. Ja, misschien schrikt u wel van die uitspraak. Maar ik heb niet bepaald de hoogste pet op over ons mensen. Ook al besef ik wel dat er veel goeds wordt gedaan door heel wat rasgenoten. Dus de goede niet daarna gesproken. Maar genoeg over trieste zaken. Vandaag gaan we een heel gezonde richting uit met dit programma. Het onderwerp is fruit. Ik heb de overbruggende titel dan ook gemaakt: Het voordeel van een vruchtrijk leven. En ik dacht eraan om u te vergasten op een mooi werkje van O.C. Smith. Dit is Little Green Apples.
1: Oh, I wake up in the morning with my hair down and my eyes, and she said,

Ossie Smit werd geboren als Ossie Lee Smit op 21 juni 1932 in Mansfield, Louisiana. Na de scheiding van zijn ouders verhuisde hij met zijn moeder naar Los Angeles, waar hij zijn muzikale weg vond. Eerst als jazzzanger en later in verschillende andere vlakken van de muziek. In 1961 werd hij gevraagd om Joe Williams op te volgen als zanger bij de band van Count Basie. Een positie die hij tot 1965 bekleedde. En daarna bleef hij opnemen. Zonder meteen een grote hit te scoren weliswaar. Maar dat kwam toen Columbia Records hem in 1968 bijna liet gaan. Maar net op dat moment brak The Son of Hickory Holler Stramp door. Later dat jaar volgde zijn grootste succes. Het liedje dat ik u net liet horen, Little Green Apples, geschreven door Bobby Russell. Het nummer bereikte de tweede plaats op de Billboard Hot 100, verkocht meer dan 1 miljoen exemplaren en bezorgde Russell de Grammy Award voor Song of the Year in 1969. In de jaren 80 legde Smit zijn muziekcarrière grotendeels naast zich neer om predikant te worden. Samen met zijn vrouw Robbie richtte hij de City of Angels Church of Religious Science op in Los Angeles. Ossie Smit is intussen overleden en wel op 23 november 2001 op 69-jarige leeftijd in Los Angeles. Ik heb later zijn vrouw Robbie nog mogen interviewen voor een van mijn proefwerken, mijn dissertations zoals ze dat noemen, mijn proefschriften. Hele aardige vrouw. En ik denk dat ze deze man nooit zal vergeten. Want Ossie Smit had een prachtige stem en schijnt ook een hele fijne man te zijn geweest.

is De Andere Kant. Een informatief programma doorspekt met muziek, gepresenteerd door Joan Marcus vanuit Los Angeles, Californië, speciaal voor Radio Mart. We brengen u één keer per maand een nieuwe aflevering met herhalingen volgens een vastgesteld schema welke u op de Mart Radio website kunt vinden. Indien zich een sponsor voor het programma aanmeldt, hopen we terug te keren naar 2 of meer afleveringen per maand. Bent u bereid dat mogelijk te maken? Contact dan Mart Radio op 020-679-9665 of per e-mail op radiomart.nl. Alvast bedankt voor de overweging.

vandaag heb ik het dus over fruit. En ik heb de overkoepelende titel genoemd, het voordeel van een vruchtrijk leven. Wel, dit gedeelte waar ik het nu over ga hebben, heb ik bestempeld fruit als dagelijks heelzame gewoonte. Weet u, er is iets ontwapenends eenvoudigs aan fruit. Geen bereiding, geen recept, geen ingewikkelde regels. Alleen de vrucht, zoals de natuur haar bedoeld heeft. Voor velen van ons roept dat de herinnering op. Een manjaboom in de achtertuin, een schaal zuurzak op tafel bij een familiebezoek, een oma die zei dat ze een sinaasappel per dag nodig had om ver te komen in het leven en dat jij als kind of kleinkind dat ook zou moeten doen. Die volkswijsheid blijkt opmerkelijk goed onderbouwd. Fruit is namelijk een van de meest geconcentreerde natuurlijke bronnen van vitamines, mineralen, vezels en antioxidanten die we kennen. Het voedingscentrum beveelt aan dagelijks minstens 2 stuks fruit te eten. En onderzoek laat zien dat mensen die dat structureel doen, een aantoonbaar lager risico lopen op hart- en vaatziekten en op vroegtijdig overlijden in het algemeen. Wat fruit onderscheidt van een vitaminepil, is dat het geheel meer is dan de som der delen. De vezels, de natuurlijke suikers, het water en de duizenden plantaardige stoffen werken samen op een manier die we in een laboratorium nog altijd niet volledig kunnen namaken. Vandaar dat voedingsdeskundigen het steeds weer herhalen. Eet de vrucht, niet alleen het extract. Het mooie is dat deze gewoonte zich niet laat opdringen als verplichting. Een stuk fruit als ontbijt, als tussendoortje, als toetje na de maaltijd. Het went snel en het beloont zichzelf ook. Meer energie, een stabielere bloedsuikerspiegel, een huid die u dankt. Soms is de eenvoudigste gewoonte ook de krachtigste. En Jerry Butler is het ook mee eens. Strawberries.

Ja, dat was natuurlijk de Beatles met Good Day Sunshine. En het is vandaag natuurlijk de mooie zaterdag. Een lekkere dag natuurlijk om lekker naar buiten te gaan en lekker te picknicken onder andere. Want het is mooi weer inderdaad. Het is bijna 12:30. Zometeen hebben we het programma van Tanya Jadnanan Singh natuurlijk over boeken en dat soort dingen, et cetera. Mijn naam is Rochelle, zo nu bent afgestemd. En Paul, ik hoop dat je ook lekker aan het luisteren bent. Net jou ontmoet in de bus en een babbeltje gemaakt. Dus ik hoop dat je ook van de partij bent. Ons telefoonnummer is 020-471-4291. En je zingt allemaal de beste hits aller tijden hier op Radio Mart. We zullen verder doordenderen met George Michael, met Fate. En zometeen nog heel veel meer. Goedemiddag.

Ja, soms kan de liefde heel erg pijn doen. Laat me alsjeblieft niet huilen. Don't please make me cry. Ja, dit is de middag van zaterdag. Zometeen hebben we het programma van Tanya Chandanasing natuurlijk met de boekendag. Daar gaat het natuurlijk ook over. En we hebben nog enkel 9 minuten, dus we kunnen lekker doordenderen met de specialing for you. En er was ook een nummer 1 in de jaren 80.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Rob Krabbendam met het Radio Nieuws. De 5 dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Hun families zijn inmiddels ingelicht door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het gaat om een 79-jarige vrouw uit Rotterdam, een 80-jarige vrouw uit Maastricht, een 71-jarige vrouw uit Haarlem, een 75-jarige vrouw uit Noord-Brabant en een 75-jarige man uit Groningen. Vanmorgen zijn de eerste Nederlanders die betrokken waren bij het ongeluk weer, per bus, op weg gegaan naar huis. Volgens cijfers van United Consumers is diesel vandaag weer 2 cent duurder dan gisteren. De adviesprijs voor een liter ligt nu op 2,725 en dat is nog geen record. In april moest 2,82 euro worden afgetikt. Ook benzine werd vandaag wat duurder. De gemiddelde adviesprijs is nu iets meer dan 2,70. De voornaamste oorzaak van de duurdere brandstoffen ligt in de opgeleide vijandigheden tussen de VS en Iran. Op veel plekken buiten de snelwegen kan overigens wat minder duur worden getankt. De Franse politie vermoedt dat sabotage mogelijk heeft geleid tot het ontsporen van de trein in Normandië tussen Rouen en Caen gisteravond. Dat meldde een bron bij de politie aan persbureau AFP. Op het spoor werd naar verluid een los spoorfragment gevonden. Bij de ontsporing raakten 44 mensen gewond, een vrouw van 18 verkeert in kritieke toestand. En de Amerikaanse president Trump heeft vanmorgen in Dublin gezegd dat hij geen problemen wil veroorzaken, maar graag een verenigd Ierland zou zien. Hij brengt een 2-daags bezoek aan de Republiek Ierland. De president meldde verder dat de relatie tussen de VS en Ierland nog nooit zo goed geweest is als nu. Hij zei erbij dat die relatie zeer winstgevend is voor Ierland, maar minder voor de Verenigde Staten. Hij reist later door naar een groot Iers open golftoernooi. Het weer, hier en daar is nu de zon te zien, maar vanuit het noordwesten raakt het vanmiddag steeds meer bewolkt. Wel blijft het bijna overal droog tot later vanavond. De maxima liggen tussen de 20 en 22 graden. En dit was het Radio Nieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef.

0: City. Andris Caribbean Tours. Ire tek opalanyi gwa sernang anu notete. Alasif grontapu Andris Tour na yujaja opalanyi apir simaf air grontapa luntu. Andris Tours gevestigd aan de Nassaukade 334 te Amsterdam. Kijk voor meer informatie op www.andristours.nl of bel snel 020-6833-840. Arki Arki. Epa som poya teng sobun soma no so December. Esi nanga go bipoyula sapakara nanga lancer Andris Tours 020-6833-840. De oppo van maandag tot vrijdag van 9 uur morgens tot 5 uur middags en zaterdag van 10 tot 1 uur middags. Andris Tours Around the World.
1: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
2: Deze zomer presenteert Vis-a-Vis Wiwi, het grootste locatietheatergezelschap van Nederland, het spectaculaire openluchttheater Carousel. Beleef een indrukwekkend verhaal over familie, veerkracht en de zoektocht naar je eigen identiteit. Wanneer Frida terugkeert naar haar vader en de oude draaimolen, ontdekt ze dat haar familiegeschiedenis veel verder teruggaat dan ze ooit had kunnen vermoeden. Haar Surinaamse voorouders blijken in 1883 tijdens de wereldtentoonstelling in Amsterdam als bezienswaardigheid te zijn tentoongesteld. Een aangrijpend verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om je eigen geschiedenis te kennen en zelf je koers te bepalen. Voor Carousel is een complete kermis opgebouwd met een gigantische draaimolen als stralend middelpunt. Verwacht spectaculaire decors, live muziek, humor, verrassende stunts en de kenmerkende slapstick van Vis-a-Vis. Een unieke theaterervaring voor jong en oud. Carousel is te zien van 13 augustus tot en met 20 september aan het Almeerder Strand. Bestel je kaarten via visavis.nl. Je schrijft visavis.nl. We zien je daar. Odi odi.
3: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prison BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prison BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed. Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.

0: Oh wauw, wat enorm leuk. Lieve luisteraars, hartelijk welkom. En heeft het gehoord? Dit is dus Tanja's Leesclub. Met dank aan onze technicus die snel hier een mooie jingle voor mij heeft gemaakt. Dank daarvoor, Roger. Ik heb een gast in deze derde editie van het boekenprogramma. En die gast is niet zomaar iemand. Zij schreef werkelijk een heel indrukwekkend boek, vind ik zelf. En Rachna, misschien kan je jezelf gewoon aan de luisteraars voorstellen en even vertellen hoe dat boek heet. En vooral hoe je aan die titel komt.
1: Ja, dat is goed. Mijn naam is Rachna Indra Heidweiler. Ik heb het boek geschreven Wij zijn hier door jullie. Dat is een paar maanden geleden verschenen bij de Correspondent-uitgevers. En het is mijn derde boek. De eerste twee boeken gingen over een heel ander onderwerp.
0: Moederschap meer, toch?
1: Het ging over, nou eigenlijk over ouderschap. Over gelijkwaardig ouderschap.
0: Oh, heel goed. Dan is het zeker geen moederschap.
1: Ja, zeker ouderschap. Daarom geen moederboek. Ja. Maar ouderschap. Een boek voor alle ouders. Ja. Ja. En ook zeker voor de mannen.
0: Ja.
1: En het ging heel erg, of gaat over de verdeling van betaald en onbetaald werk tussen mannen en vrouwen op het moment dat ze kinderen krijgen.
0: Juist.
1: Want die is in de hele wereld heel ongelijk. Ja. Maar zeker ook in Nederland.
0: Ja.
1: En dat beseffen mensen zich veel te weinig. Dus wij denken hier dat we heel progressief en gelijkwaardig zijn en zo. Maar ondertussen is het gewoon zo dat vrouwen veel meer zorgtaken nog steeds op zich nemen en mannen veel meer van het betaalde werk.
0: Ja.
1: Nou ja, en dat zorgt voor ongelijkheid in financiële zekerheden.
0: In alles
1: wat gerelateerd is aan emancipatie eigenlijk van mannen en vrouwen.
0: Ja.
1: Dus daar ging de eerste boek over, een heel ander onderwerp. En Wij zijn hier door jullie, dat is een boek wat ik heb geschreven over mijn voorouders.
0: Mm-hmm.
1: Mijn voorouders van moederskant waren Hindoestaanse contractarbeiders.
0: Ja.
1: Dat is een heel groot verhaal binnen de koloniale geschiedenis, maar heel onbekend. En ik heb in het boek een combinatie eigenlijk gemaakt tussen die zoektocht naar het grotere verhaal. En mijn persoonlijke zoektocht naar mijn eigen voorouders en familieleden en hun verhalen. En daarnaast heb ik onderzocht van wat is nou de relevantie van die verhalen.
0: Juist, in het ook in het hier en nu.
1: In het hier en nu.
0: Ja.
1: En vandaar ook eigenlijk de titel.
0: Ja,
1: Wij zijn hier door jullie.
0: Juist.
1: Die is gebaseerd op een uitspraak van een Sri Lankaanse activist. Sivanandam Ambavalaner. Hij is al lang overleden, postkoloniale denker. En hij heeft deze soort van slagzin motto ooit gemunt.
0: Ja. Ja.
1: Maar hij leeft nog steeds heel erg. Onder met name mensen met een migratieachtergrond wordt hij vaak genoemd in interviews, in boeken. In een iets langere versie dan is het Wij zijn hierdoor omdat jullie daar waren.
0: Ja. Ik herinner me dat er een grote opstand was in Engeland. Heel aantal jaren geleden. Toen heb ik hem voor het eerst gezien. Er waren allemaal jongeren van inderdaad Indiaanse, Pakistaanse afkomst. Die waren aan het demonstreren. Wat een recht is van hun natuurlijk. Met enorme spandoeken.
1: Ja.
0: En daar stond het heel groot op. En toen dacht ik, oh, deze moet ik onthouden.
1: Ja.
0: Omdat hij zo goed weergeeft. Dat het verhaal twee kanten kent.
1: Precies.
0: Ja,
1: want onze multiculturele samenlevingen met heel veel mensen met een migratieachtergrond. Ja. Een migratie die nog in het heden ook nog steeds doorgaat. Heeft zijn wortels in het kolonialisme. En daar zijn mensen zich eigenlijk heel weinig van bewust.
0: Precies.
1: Dus die titel vat dat op een hele snedige manier samen. Het is ook een beetje een titel die schuurt natuurlijk.
0: Ja, ja, ja.
1: Hij spreekt ook iemand aan.
0: Ja, ja. Want jij hebt, als ik je mag onderbreken. Want jij hebt dus voor de marktluisteraars als er mensen nu pas net intunen. Dit is Tanja's boekenprogramma en we hebben een jingle. En het programma heet dus Tanja's Leesclub. En in de Leesclub hebben we vandaag de gast Rachna. Die heeft een prachtig boek geschreven. Daar hebben we het nu over. Dat boek werd niet door iedereen even met blijdschap ontvangen. Er waren mensen die waren heel boos op je.
1: Ja, heb je dingen voorbij zien komen?
0: Boy.
1: Ja, hè?
0: Mm-hmm.
1: Ja, dat was wel even schrikken. Ja, in de weken rondom de publicatie ben ik onder andere aangeschoven bij Max.
0: Ja.
1: Het televisieprogramma. En dat was eigenlijk een heel mooi gesprek. En aan het einde werd uitleg gevraagd over die titel. Van
0: Juist.
1: Waar komt die titel nou vandaan? En toen heb ik hem uitgelegd zoals ik net heb gedaan. En uitgelegd ook dat onze samenleving in wezen een multiculturele samenleving is. Een migratieland.
0: Ja.
1: Dat we dat ook zijn.
0: Ja.
1: En je zal mij niet horen beweren dat dat het enige is wat we zijn. Maar het is een van onze aspecten van onze identiteit. En daar zijn we heel erg mee in gevecht. Hè. Op het moment zien we dat natuurlijk heel erg. Dat extreemrecht ontzettend aan het oprukken is. En dat er dat het gewoon een hele nare toon ook in het publieke debat met zich meebrengt.
0: Zeker.
1: En die uitspraak werd dus inderdaad op de socials niet zo heel erg gewaardeerd. Ik heb echt heel veel haatreacties daarop. Echt honderden.
0: Had je het verwacht?
1: Niet in zo'n mate. Nee, ik had het niet aanzien komen dat dat zo extreem zou zijn. Ik heb ook trouwens heel veel positieve reacties gekregen. Laat ik dat,
0: 80% was positief, hè?
1: Heel veel was ook echt positief. Ook bij dat fragment. Ook helemaal mensen die dan voor je op gaan nemen. Ja. Dat vind ik ook bijzonder.
0: Ja.
1: En hele betogen. Ik hoefde zelf eigenlijk niks meer te doen. Die social media managers managen zichzelf.
0: Ja.
1: Maar ik vond het wel heel heftig en heel verdrietig.
0: Dat
1: is gewoon heel confronterend. Dat mensen inderdaad, iedereen die een beetje activistisch is, die weet het ook. Je hoeft maar iets te zeggen wat tegen het zere been is.
0: Ja.
1: En dan wordt dat hele blik haat opengetrokken. En mensen voelen totaal geen inhibities bij het zeggen van wat ze dan vinden. En maak je echt voor rotte vis uit. Dus dat is dan wel heftig, maar ik kreeg heel veel steun. En dat heeft wel heel erg geholpen.
0: Weet je, en mooi. Oké, dat negatieve, dat gaan we nu lekker parkeren. Laat dat lekker voor de mensen zelf. Hè? Want dat is wat ik ook altijd. Ik ben sinds 1 juli geen stadsdeelvoorzitter meer hier in Amsterdam Zuidoost. Ik heb het 8 jaar met heel mijn hart en ziel gedaan. Het was fantastisch. En ook was het mijn eigen wens ook om op je hoogtepunt te vertrekken.
1: Yeah.
0: En nu heb ik dus hier nog steeds in het prachtige Stadsdeel dit mooie boekenprogramma. Tegelijkertijd wil ik even terug, want waarom ik die inleiding heb, is dat ik heb gemerkt dat in mijn Stadsdeel er heel veel jongeren zijn die wel dergelijke boeken omarmen. Omdat dergelijke boeken hun letterlijk, dat zeggen ze ook, permissie geven om het gesprek te kunnen starten over wie ben ik.
1: Ja.
0: En dat ik er ook mag zijn.
1: Absoluut.
0: Dus dat is de andere kant. En dat is een veel mooiere kant, denk ik, ook voor jou om te omarmen.
1: Nou, en dat is ook zeker in mijn geval gebeurd.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb ook echt vanaf mijn jongste jeugd ben ik, toen ik eenmaal literatuur voor volwassenen ging lezen, ben ik begonnen met ook veel boeken bijvoorbeeld uit Nederlands-Indië of van Nederlands-Indische schrijvers lezen. En dat heeft mij al toen heel erg geïnspireerd. Van, die familieverhalen staan eigenlijk in relatie tot een veel grotere geschiedenis. Nou ja, later natuurlijk ook kennis gemaakt met Anton de Kom. Ja. Met B.F. Vianen, die een enorme inspiratiebron is geweest. Schrijvers die we op de middelbare school niet meekregen. Ook Chinese schrijvers gelezen. Ik heb echt van alles van mensen die dus een groter verhaal probeerden te vertellen middels hun persoonlijke verhaal. Dus dat heeft mij net zo goed als de jongeren van nu heel erg aangezet om dit verhaal zelf in beeld te brengen.
0: Jij zegt het heel mooi. Maar dat is ook jouw boek natuurlijk. Dat is dat hele grote verhaal van die migratie, die immigratie. En dan jouw persoonlijke verhaal erbij. En dat doe je vind ik zelf, ik heb dat boek echt volgens mij, en ik moet niet overdrijven, ik denk 1,5 dag gelezen. Want ik bleef doorlezen. Dan moet je ook andere dingen doen natuurlijk. En dan, maar dan steeds terugkomen naar het boek, omdat het zo ingenieus is hoe je de lezer meetrekt in jouw persoonlijke verhaal. En tegelijkertijd wel, iedereen wil weten, elke lezer die ik ook heb gesproken over jouw boek, die zegt dat ook, van je wordt wel meegetrokken in de geschiedenis. En sterker dat er is één dame die ook in Zuidoost woont, en ik denk dat ze nu luistert, mevrouw Alienke Meijer, die vertelde mij dat ze daarnaast ook dingen is gaan opzoeken, ook nog.
1: Wat goed.
0: Ja, omdat ze zo getriggerd werd door jouw verhaal.
1: Ik krijg ook heel veel opmerkingen over de noten. Ik had dan echt ik had het record gebroken met het notenapparaat.
0: Allemaal dingen die je eronder zet.
1: Er zoveel waren. En dat ook mensen inderdaad heel erg dat heel prettig vinden. Omdat je daarmee nog meer diepgang kunt vinden. En het was natuurlijk ook mijn bedoeling, of misschien niet natuurlijk, maar ik wilde heel graag. Kijk, een geschiedenisboek is niet voor iedereen.
0: Exact.
1: Dus ik moest echt een ingang vinden om mensen daarin mee te nemen en te laten zien dat dit breder is dan een particulier verhaal.
0: Juist.
1: En dat het ook gaat over die echte Nederlander of de Nederlander. Hè? En dat is natuurlijk, als we kijken naar koloniale verhalen, dan wordt het nog steeds heel erg gezien als iets van de ander. En dat is niet waar. Het is onze gemeenschappelijke geschiedenis. Yes. Maar dan moet je wel dus als schrijver soort trucjes bedenken, bijna.
0: Yeah.
1: Om mensen daarin mee te nemen. Yeah. Zodat ook zij zich aangesproken voelen. Mensen die niet direct die link denken te hebben.
0: Yeah.
1: Die ze dus wel eigenlijk hebben met dat koloniale stuk.
0: Ja.
1: En die geschiedenissen, ja, die zijn natuurlijk altijd verteld sinds de decolonisatie en daarvoor ook al. Alleen het werd gewoon niet gehoord. En daarom denk ik dat het heel belangrijk is dat andere jonge mensen zich ook empowered voelen en aangesproken voelen om dat te blijven doen, die verhalen vertellen.
0: Ja.
1: Want het voegt allemaal toe uiteindelijk aan dat weefsel van ons collectieve verhaal. En dat, ja, er zijn heel veel verhalen nog in onderbelicht. Ik weet ook heel veel nog niet. We zijn echt nog maar net daarmee begonnen.
0: Ja, het is we only just begun. Nou, ja. Het mooie is dat ik dacht, want ik ben in Suriname naar school geweest, heb hele rijke geschiedenislessen gekregen, waarbij ik dus echt alles heb geleerd. Zowel van de Chinese contractarbeiders, want die waren er ook.
1: Ja.
0: De Javaanse mensen. Alles heb ik gehad. Portugezen, noem maar op. Dus wij kregen een rijke geschiedenis. En tegelijkertijd was er een stukje in jouw boek, wat ik ook niet wist. Dat ik dacht, oh, en dat vond ik zo heftig. Ook weer in het klein, het grote. Hoe misselijk mensen werden onderdrukt. Dus de Hindustaanse contractarbeiders, die moesten gaan werken op het land. Daar moesten ze ook hun behoefte doen.
1: Mm-hmm.
0: En dus terwijl je gewoon werkt, dan moet je daar gewoon je behoefte doen. Dan nu loop je gewoon erin. En vervolgens krijg je mijnworm.
1: Ja, dan krijg je mijnworm.
0: En word je verschrikkelijk ziek.
1: Word je verschrikkelijk ziek. En dit gebeurde natuurlijk al bij de tot slaafgemaakte.
0: Exact.
1: Eeuwenlang.
0: Exact.
1: Dat mensen diep vermoeid waren, ziek werden, uitgeput raakten. Stierven aan allerlei verschillende soorten ziektes. Maar ook die mijnworm in de basis natuurlijk al mensen enorm verzwakte. Omdat dat door in dat zenuwstelsel gewoon naar binnen kroop in dat lichaam.
0: Ja.
1: En zij vervolgens zelf de schuld kregen van hun vermeende luiheid. En dat gebeurde de Hindustanen, de Javanen en de Chinese contractarbeiders natuurlijk
0: zo,
1: gewoon
0: hè?
1: Weer. Ja, en die werden dan opgejaagd om weer te gaan werken. Terwijl, en er werd niks gedaan aan de omstandigheden. Dus die latrines, die kwamen pas veel later, omdat het echt niet anders kon. Maar die plantagehouders waren eigenlijk niet voornemens om daar geld in te investeren.
0: Ja, en dit is het. En weet je wat ik vind? En laten we zeggen, dit is gewoon meer brainstormend dat ik dat met jou wil doen. Want toen ik dat hoorde, dacht ik, ja, dit is nu wat jij doet met je boek, hè, Ragna. Je doet van die hele kleine, afgrijzelijke, niet jij bent geweldig hoor, maar die verhalen zijn afgrijzelijk. Afgrijzelijk verhaal. En daardoor geef je ons wel een venster op wat het grote is, namelijk een enorme onderdrukking. Ja. Dat je mensen niet eens... Je onteert. Daar gaat het om. Je onteert en ontmenselijk en ontwaardigt gewoon. Je krijgt niet eens van mij een toilet.
1: Nee, je krijgt geen toilet. Je krijgt geen eigen ruimte. Je krijgt geen privacy. Je moet passen binnen een beeld van mannen en vrouwen wat wij hebben bedacht. Want dat is beschaafd.
0: Ja.
1: Dus dat beschavingsideaal, dat leeft natuurlijk enorm in de manier waarop de plantagesamenleving was. De samenleving was ingericht.
0: En dan is het terug naar jouw boek. Want wat ik ook fascinerend vond in het boek was, dus je hebt die grote geschiedenis. En dan heb je jouw persoonlijke geschiedenis, jouw zoektocht naar God. Wie zijn dan die Hindustaanse voorouders van mij?
1: Ja.
0: In eerste instantie waren er niet heel veel mensen die zeiden, jippie, laat ik het verhaal eens aan jou vertellen, lieve nicht, kleindochter, enzovoort. Waar kwam dat vandaan? Ja. En ze zou denken, kom dan maar je vertellen.
1: Ja, ik denk dat het met allerlei verschillende dingen te maken heeft. Ten eerste is er een enorme archiefstilte. Dus de verhalen van de mensen over wie dit gaat, al
0: gezegd, archiefstilte.
1: Ja, die was er niet. Er was geen interesse in. Hè?
0: Ja.
1: Het ging echt om niet om de menselijke waarde. Het ging om de arbeidskracht.
0: Hmm.
1: En mensen waren arbeidsmiddelen. Waren gewoon werktuig eigenlijk.
0: Hmm.
1: Dus wat die contractarbeid onderscheiden van de slavernij was bijvoorbeeld dat administratieve systeem.
0: Juist.
1: Want in het slavernijverleden werd amper iets bijgehouden.
0: Ja.
1: Alleen dus kregen die moeders dan een naam en hun kinderen werden goed getraceerd, want dat was belangrijk. Die werden in eigendom van de plantage
0: eigenlijk. Ja, dus dat was gewoon eigenlijk economisch.
1: Heel economisch, heel opportunistisch. Van vanuit dit is wat voor ons werkt.
0: Ja.
1: En bij de contractarbeid, dat was een verdrag. Dus daar waren regels tussen de Britten en de Nederlanders. En daar werd wel wat vastgelegd, maar nog steeds echt heel erg beperkt en hele summiere informatie. Dus iemand werd echt gereduceerd tot wat hoogst noodzakelijk was. En de verhalen van normale mensen werden helemaal niet vastgelegd, werden niet belangrijk gevonden. En toch hebben die mondelinge verhalen soms wel overleefd. Maar tegelijkertijd was er ook heel veel schaamte. Want de mensen die soms vrijwillig waren weggegaan, vaak ook gedwongen. Of dat nou gedwongen was door ontvoering of gedwongen door de omstandigheden. Ze lieten mensen achter. Daar was familie. En dat was ook in strijd vaak met hun geloof. Want de meesten waren hindoes. En als je de Kalapani, het zwarte water, overstak, dan brak je eigenlijk met je religie. Maar brak je met je kasten in ieder geval.
0: Yes.
1: Dus al dat
0: was gewoon dan eigenlijk, zeg maar, zonder familie. Zwarte water over. Je bent klaar. Afgelopen.
1: Ja precies. En het praten over dat verleden werd denk ik als iets heel pijnlijks dus ervaren. En als iets schaamtevols. Mm. En dat gevoel van wij zijn hier ook om een betere toekomst op te bouwen. Dat is zeker een houding die ik in de literatuur en in verhalen heel veel heb terugzien komen. Van we gaan dus ook niet meer terugpraten, maar terugkijken. En ik denk dat dat dus te maken heeft met de pijn van migratie. Met de schaamte daaromheen. Met die archiefstilte. En eigenlijk met de schaamte daaromheen. Met die archiefstilte. En

0: Die verhalen vertelde.
1: Ja. Nanny, dat is dan de moeder van je moeder.
0: Precies,
1: toch?
0: De moeder van mijn moeders moeder, inderdaad. Ja. Ja. Mijn oma.
1: Dus voor de luisteraars van Martha Ruijs, misschien een leuk weetje. En heel veel weten het ook. Ik denk dat sommigen denken: ja, dit weet ik al lang. Maar voor de mensen die het niet weten, is het zo dat binnen de Sanami-Hindustani taal, is dat, heb je, en dus ik denk dat ook in India zo is, maar goed, heb je Aji. Aja, Nani, Nana. Dan weet je precies, oké, Aja, dat is van je vaderskant. Ja. Nani, Nana is van je moederskant. En zo heb je ook
0: voor
1: andere
0: ooms en tantes.
1: Poewa, Mousi, je broer. En ik weet van mijn man is de oudste van de hele familie. Dus dan wordt hij ook, heeft hij ook weer een speciale naam, Dada. Ja. Weet je wel zo. En ik ben dan voor de schoonzussen ben ik Pauji. Wat heel respectvol, ze noemen me nooit Tanja. Ik ben zelf opgegroeid in Suriname, Paramaribo, tussen heel veel culturen. Dus wij waren niet zo gehecht aan al die terminologieën.
0: Nee.
1: Dus toen ik met mijn man trouwde, heb ik al deze terminologie ook geleerd. Ik ben dus Surinaams, Hindoestaans en Afro-Surinaams. Afro-Arubaans. Dus ik heb beide, maar dat is ook bij jou. Jij hebt kinderen, jouw dochters, die zijn Engels, Nederlands, Surinaams, Hindoestaans.
0: Joods.
1: En Joods.
0: Ja, die zijn echt een mengelmoesje.
1: Dat is toch eigenlijk...
0: Ja.
1: Het ultieme.
0: Ja, ik vind het geweldig.
1: En
0: heel leuk, wat een rijkdom, ook voor hen.
1: Want zij omarmen het ook als zijnde rijkdom, jouw kinderen.
0: Zeker, ja, want er zijn geen nadelen eigenlijk. Ja. Het is heel mooi om dat allemaal mee te krijgen en die verhalen uit de familie mee te krijgen. Het eten mee te krijgen.
1: Eigenlijk, we gaan een heel klein stukje muziek luisteren, dan komen we terug. Maar dan wil ik het graag met je. Kijk, je hebt al 1000 interviews gehouden, waarin mensen jou echt vragen over het boek. Ik denk, dat is een aanname, en als het niet zo is, dan vergeef mij. Maar ik denk dat heel veel luisteraars van Marte Radio wel enigszins de geschiedenis kennen. En ik zou het zo mooi vinden om het laatste half uur dat ik met jou heb, een exercitie te maken naar wat kunnen wij juist ook als gemeenschap met 173 etniciteiten en culturen doen met dit boek om Nederland te laten zien wat een rijkdom het is.
0: Ja.
1: Dus dat we ons niet meer hoeven te verdedigen om het verhaal. Want waarom zou ik moeten verdedigen om mijn zijn? Mijn zijn is prachtig, ik heb het al lang omarmd. Maar hoe mooi is het als we met elkaar kunnen omarmen. Maar ook, dus dat is een denkexercitie terwijl we naar muziek luisteren. Want hoe kunnen wij, jij hebt het ook omarmd, ik heb het ook omarmd. En hoe gaan we weg van continu toch moeten verdedigen?
0: Ja, nou mooi. Mooi gesprek.
1: Dus dat wordt zometeen het laatste half uur. Dus lieve mensen, dit is Tanja's Leesclub. En zoals u het van me gewend bent, doe ik nooit wat anderen doen, maar altijd iets anders. Want dat is wat we doen in Zuidoost. Altijd iets anders. Ik ben benieuwd, Roger, welke muziek ga je ons laten luisteren?
2: Pomari.
1: Hey, dat is een speciaal voor Ragna, mijn lievelingsliedje nu.
0: Geweldig.
1: We gaan even luisteren. Luisteraars, pak.

0: Ja, wat een vrolijk nummer. Ragnar die was hier op de tafel aan het dansen.
1: Kunnen heerlijk. We nog zo'n liedje doen?
0: Heerlijk, hè? Straks, ja. Straks, we gaan aan het einde gaan we iets anders doen. Op een tractatie, dan gaan we een liedje van Suripop. Ja, dus nee. Dan komt Suripop. Altijd bij mij. Mensen weten het. Einde Suripop. Ik had de luisteraar beloofd dat we het zouden hebben inderdaad over het prachtige boek van mevrouw Ragna. En dat boek, Ragna, als je het hebt, pak het eventjes erbij. Want dan ga ik de achterkant even voor de mensen lezen. Want ik heb mijn exemplaar natuurlijk weer thuis gelaten. Of eigenlijk moet ik eerlijk zeggen, ik heb het niet thuis gelaten. Mijn man is bezig het te lezen en hij had geen zin om het af te geven. Hij zei nee, ik doe maar iets anders.
1: Het is zaterdag, laat me met rust. Ja.
0: Ik wil lezen. En hoe mooi is dat dan, Ragna? Er was natuurlijk echt slecht nieuws deze week over dat onze kinderen... He, de groot PISA-onderzoek.
1: Ja, en geen PISA van lekkere...
0: Echt niet PISA, hè, lekker kaas erop en ananas. Niet die PISA, maar PISA met P-I-S-A. Ja. PISA-onderzoek.
1: 15-jarige toch?
0: Ja.
1: Is het, ja.
0: Ja, dat 2 op de 5 kinderen van 15 kan niet of nauwelijks lezen. Ja. En dan denk je, ja... boeken lezen, waarom zouden... Het gaat niet om alleen boeken lezen, het gaat ook over... Je gaat naar de dokter, je krijgt een recept. Als je dat recept niet goed kan lezen...
1: Dat is heel problematisch.
0: Heel problematisch. Je krijgt een brief van de gemeente. Daar staan allerlei dingen in.
1: Ja.
0: Kun je niet lezen. Heel problematisch.
1: Ja.
0: Goed, terug naar het boek. Dus moet iedereen heel veel lezen.
1: Ja, en voorlezen.
0: En heel veel voorlezen.
1: Ook al ben je oud, voorlezen.
0: Voorlezen, heel veel voorlezen. En aan elkaar, het is verschrikkelijk leuk. Ik doe het met mijn vriendinnen.
1: Het is heel leuk.
0: Op zondag lezen we elkaar iets voor. Iedereen nemen we een boek. We gaan eerst sporten met vrienden.
1: Ja.
0: Daarna gaan we altijd even koffie drinken. Dat moet. En terwijl we lekker genieten van die latte macchiato. Sommigen met havermelk, anderen met gewone melk. Oké. Dan zitten we daar. En dan lezen we iets voor wat wij de week hebben gelezen. En dan komt er vaak een hele mooie discussie op gang. En zo stimuleer je
1: verzamelen
0: elkaar.
1: Verzamelen jullie dat. Oh, wat goed.
0: Ja, dat is leuk, hè?
1: Heel leuk. Ja, mijn dochters zijn 7 en 10.
0: Ja?
1: En ik merk dat bij die van 10 wordt het al ongebruikelijker dat er wordt voorgelezen. Ja. Maar wij hebben inderdaad samen ook afgesproken, laten we dit blijven doen.
0: Exact.
1: En op een gegeven moment gaan we misschien overschakelen op een ander soort boeken.
0: Ja.
1: En mijn man leest nu mijn boek voor aan haar.
0: Juist.
1: Ja.
0: Maar daar heb je ook al een kern te pakken. Want hier in Amsterdam Zuidoost hebben we ook heel veel leesbevordering.
1: Ja.
0: En wij hebben gemerkt dat het moment dat je die kinderen boeken geeft die een hoofdpersoon hebben die op hun lijkt, dat ze meer genegen zijn om het boek te lezen.
1: Ja.
0: Niet per se,
1: nee, maar
0: wel meer.
1: Als het meer in je leefwereld is,
0: exact.
1: Helemaal als je jong bent, dan
0: interesseert
1: het
0: je
1: maar aan. Ja.
0: Precies. Nou, dus we hebben het over niet alleen lezen, maar met name over een prachtig boek. Dat heet Wij zijn hier door jullie. En het gaat over dus een verzwegen geschiedenis. En het gaat als volgt, de achterflap zegt dit. Sommige migrantengroepen worden in Nederland tot zondebok gemaakt. Anderen verdwijnen geruisloos in de massa. Hindustanen, een van de grootste Surinaams-Nederlandse gemeenschappen in Nederland, hebben de reputatie van die laatste groep. Dus die geruisloos in de massa verdwijnen. En daarmee, zegt de schrijver Ragna, daarmee blijft een pijnlijk deel van de Nederlandse geschiedenis ongehoord. De periode na de afschaffing van de slavernij in Suriname. Toen de Brits-Indische contractarbeiders werden uitgebuit op plantages onder nog altijd erbarmelijke omstandigheden. In dit rijke, verhalende boek reist schrijver Ragna Indra Heidweiler haar familiegeschiedenis achterna. Van India, via Suriname, naar Nederland. Zij doorbreekt een lang stilzwijgen. Binnen haar familie doet ze dat en in de Nederlandse samenleving. En maakt zichtbaar wat het ons kost als deze verhalen niet worden verteld. Ragna, wat kost het ons als deze verhalen niet worden verteld?
1: Het kost ons een deel van onszelf.
0: Mm-hmm.
1: En een belangrijk deel van ons zelfbeeld.
0: Ja.
1: Het kost ons een eerlijk perspectief op de samenleving zoals hij nu, hoe die is gevormd zoals hij nu is.
0: Ja.
1: En ik denk dat dat een thema is wat ook in mijn vorige boeken heel belangrijk was. Hè?
0: Ja.
1: Dat we heel vaak niet begrijpen waarom bijvoorbeeld man-vrouw verhoudingen zo liggen. Dat we ook niet begrijpen waarom die ander er nog steeds is ten opzichte van een veronderstelde echte Nederlander.
0: Juist.
1: Waarom het zo moeilijk is.
0: Je zegt
1: het
0: ook heel mooi, hè? Veronderstelde echte Nederlander. Werk dat even uit.
1: Ja, een veronderstelde echte Nederlander. Ja, die is er natuurlijk niet.
0: Nee, precies.
1: Er is geen echte Nederlander.
0: Nee. Zodat er al is, zijn we het allemaal. Dus zijn we allemaal
1: zijn het
0: echt.
1: Allemaal. Ja, we zijn
0: maar
1: allemaal
0: echte mensen.
1: Dus dat,
0: ja.
1: dat is het eigenlijk. Dat is eigenlijk ja. denk ik de kern, dat we allemaal echte Nederlanders zijn. En dat er nu een heel nationalistisch verhaal is ontstaan van een witte echte Nederlander zonder migratieachtergrond.
0: Ja.
1: En dat, ja, dat wordt steeds enger. Dat die mal waarbinnen mensen moeten passen wordt steeds nauwer. Terwijl we als samenleving feitelijk steeds multicultureler worden. In 2050... zeg ik eventjes nu, off the top of my head, is 40% van de Nederlandse samenleving heeft een migratieachtergrond.
0: Maar je begrijpt toch dat de mensen die hier angstig voor zijn, als je deze cijfers noemt,
1: ja, maar lekker.
0: Dat ze gewoon huilen.
1: Ja, huilen. Ja, weet je, ik denk echt van, dit is de realiteit.
0: Precies, deal with it.
1: Nou, het is inderdaad, het is echt van, dit is de realiteit waarin we leven. Het wordt niet minder.
0: Nee.
1: Minder.
0: Ja.
1: Nee. Het wordt meer.
0: Het wordt meer. En ook, hè, want kijk, to be honest, ik snap soms ook wel die angst van mensen. Dus waar ik zelf steeds meer naartoe wil gaan, is wat ik zeg, deal with it. Maar ik bedoel niet, lekker voor je.
1: Nee.
0: Ik bedoel, deal with it, dat we met elkaar werkelijk ermee gaan dealen. Dus dat wij dat gesprek met elkaar durven aangaan.
1: Ja.
0: Van, waarom ben jij zo bang voor mij?
1: Ja, en dat is natuurlijk inderdaad, denk ik, heel vaak, zodat mensen te veel in hun eigen groep blijven. Dat is natuurlijk een cliché wat denk ik ook heel erg waar is. En dat je dus in buurt, dat is natuurlijk gewoon echt wel een probleem. Dat we te veel langs elkaar heen leven. Want ik snap helemaal wat jij zegt.
0: Ja.
1: Van die angst. Ik ben ook echt niet iemand die zegt van, het is belachelijk dat mensen die angsten hebben. Want er gaat wel degelijk heel veel mis. Alleen we hebben het dus niet over het beleid wat veroorzaakt.
0: Precies.
1: Dat wij in deze wooncrisis terechtkomen. Dat mensen het gevoel hebben dat ze tekortkomen. Dat er een gevaar dreigt. Omdat er op veiligheid op straat wordt
0: bezuinigd. Maar dat wordt inderdaad, dat wordt door beleid. Leid wordt dat ook echt als zodanig aangewakkerd. Hè?
1: We hadden het net over dat leesprobleem. En kinderen die niet meer kunnen lezen. Ja, dat is natuurlijk als je decennia bezuinigt op onderwijs.
0: Precies.
1: Dan kun je op een gegeven moment kunnen je eigen
0: kinderen
1: burgers
0: niet
1: meer
0: lezen. Exact. En dan kan je ook afvragen, en wie heeft daar baat bij? Hè? Want een hele slimme bevolking, dat wil ik heel graag. Jij ook. Maar er is ook een aantal mensen die denken, nou, het is wel makkelijk als niet te veel mensen terugpraten.
1: Ja, precies. Ja. Dus de macht blijft dan ook onevenredig verdeeld. Dat is ook zeker zo. Ja.
0: En dan naar inderdaad, als we dat een beetje afpellen. Dus die angst voor de ander. Hè, en dat is niet per se alleen wit-zwart. Dat is ook naar elkaar toe. Hè, dat je, als je elkaars verhalen niet kent, dat je denkt, wat een raar persoon.
1: Het is helemaal niet zwart-wit. Dat
0: nee,
1: is
0: precies.
1: Ook heel interessant.
0: Het is goed, hè, om dat ook te benoemen.
1: Ja, zeker. En ik denk dat ook, ik heb ook in over het Stadstil Zuid-Oost best wel veel. Ik zag een mooi gesprek van Glenn Helberg met
0: Glenn Helberg is sowieso een held.
1: Ja, die legde dat ook weer heel mooi uit. Weet je wel, hoe dat ook natuurlijk, bij Surinamers herkennen dit.
0: Ja.
1: Surinamse bevolkingsgroepen onderling hebben natuurlijk ook allerlei stereotype beelden over elkaar. En dat zit heel erg verankerd in ook in het dagelijks taalgebruik.
0: Absoluut.
1: Dus iedereen kan bevriend zijn met elkaar. Mensen kunnen tegenwoordig ook prima met elkaar een relatie hebben. En trouwen, kinderen krijgen.
0: Ja.
1: En tegelijkertijd zit er ook iets heel hardnekkigs van.
0: Precies.
1: Dat elke groep bepaalde eigenschappen
0: bezit. Stereotyperingen.
1: En ik denk ook dat we daar ons bewust van moeten zijn. Dat is soms best wel lastig. Ik herken het namelijk ook in mijn eigen familie.
0: Ja, natuurlijk.
1: Dat je dat, en dan, nou ja, weet je wel, met het risico om voor woke te worden uitgemaakt. Maar dat maakt me eigenlijk geen bal uit.
0: Ja.
1: Maar ik ben er best wel alert op. Van,
0: ik ook, hè?
1: Ja.
0: Ik vind het juist mooi om woke te zijn, to be honest. Ik heb, en juist hier ook in Amsterdam Zuidoost heb ik heel veel geleerd. Toen ik 8 jaar geleden hier kwam, heb ik juist ook heel veel geleerd om bepaalde woorden gewoon niet meer te gebruiken. Of om dat anders te gebruiken. Maar ook bijvoorbeeld in, dat verhaal heb ik 1000 keer al verteld, maar ik doe het toch nog 1 keer, omdat ik hem zo treffend vond. Het gaat niet over zwart-wit, het gaat wel over hoe we naar mensen kijken. Dat een jongetje van toen, hij is nu een van mijn vrienden, hij is nu 18, toen was hij 10. En die tegen mij zei, toen ik vroeg van, wat kan ik voor jou betekenen als stadsdeelvoorzitter? Want ik vroeg het aan iedereen, dus ook aan dit kind. Toen nog het kind, 10 jaar. Toen zei hij, ik weet wel wat u voor mij kan betekenen. Kunt u ervoor zorgen dat mensen me niet meer arm noemen? Want ik ben schatrijk aan talent. En dat is voor mij een essentie waar mijn wokeness is begonnen.
1: Ja.
0: Dat ik echt goed ben gaan nadenken
1: wat
0: over...
1: Wat je woorden doen.
0: Ja, de taal. Het effect ervan. Ja. He, ook de hele tijd maar roepen van Amsterdam Zuidoost, dat is een kansarm gebied. Donder op met je kansarm. Ik bedoel, terwijl wij hier praten, zien wij buiten. Nou, kijk maar buiten. Nou, kijk zoveel mooie kinderen hier spelen. Eentje komt hier piepen. Ze komen allemaal piepen. En die zijn aan het spelen. Daar zien we alle soort culturen.
1: Zeker, met
0: bij elkaar. En die zijn prachtig aan het spelen hier. Dan kan je toch zeggen, kansarm. Wat doe je met een kind als je tegen een kans zegt, je bent kansarm?
1: Ja.
0: Nee, de omstandigheden kunnen soms maken dat ze minder te besteden hebben.
1: Ja.
0: Maar dat maakt hun niet kansarm. Dat is de omgeving waar we moeten zorgen dat er heel veel mogelijkheden worden gecreëerd.
1: Zeker.
0: Ja. En dus terugkomen naar de hele preek hier zo. Om terug te komen naar jouw boek. Want dat is natuurlijk de essentie waarom het zo belangrijk is dat jij dit boek hebt geschreven.
1: Ja, ik heb echt willen laten zien van dit is weer een van die verhalen die onze multiculturele rijkdom aantoont.
0: Ja.
1: Ik ben heel blij dat je begon net met die jongeren die het als soort toestemming zien om hun eigen verhalen te vertellen.
0: Ja.
1: Nou, zo heb ik het ook echt.
0: Ja.
1: Dat was zeker een hoop.
0: Ja.
1: Tijdens het schrijven dat het zou, zou zijn. En ik denk ook echt. Ik denk dat het een jaar of 10 geleden is dat er werd gezegd dat die hele postkoloniale inhaalmanoeuvre nu al een beetje voorbij zou zijn.
0: Ja.
1: Dat is zeker niet het geval.
0: Nee.
1: Dit is nog maar het begin, denk ik.
0: Ja, it's only just begun, hè?
1: Ja, en ik denk ook van, het is nog helemaal niet, weet je, dat ik merk ook van, nu zitten we bij een Surinaamse radiozender.
0: Ja, ja.
1: Het is moeilijk om dit soort verhalen in een soort van de mainstream te krijgen.
0: Ja.
1: Sommige mensen hebben me ook wel gevraagd van, moet dat dan?
0: Ja.
1: En dat hoeft natuurlijk niet altijd. Maar
0: het is een mooie vraag.
1: Ja.
0: Hè? Ik vind dat laten we die afbellen, want die vind ik heel mooi.
1: Ja.
0: Moet het daadwerkelijk?
1: Ja.
0: Want die vraag stel ik me ook heel vaak. Of dat ik soms, dan hoor ik ook ineens weer, bijvoorbeeld nu ook weer, dat een Kamerlid in een debat heeft zij een politieagent aangesproken. Een politieagent met een islamitische achtergrond. En die is aangesproken op haar achtergrond en op haar gedrag. Nou, dan kun je denken van, maar moeten we dit soort verhalen niet gewoon gaan keren met elkaar?
1: Mm-hmm.
0: Snap je wat ik bedoel? Dus ik vind hem wel heel spannend worden op het moment dat we als samenleving elkaars verhalen niet kennen. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat mensen die geen islamitische vrienden hebben, denken dat dat het beeld moet zijn. Begrijp je wat ik bedoel?
1: Niet helemaal.
0: Nou, kijk, als je ik word ook een beetje afgeleid doordat de kinderen hier achter allemaal aan het spelen zijn en onze aandacht vragen. Ik zal het goed uitleggen. Het is als volgt. Er is een kamerdebat geweest.
1: Ja.
0: In dat kamerdebat werd er gesproken over de inzet van politieagenten.
1: Ja.
0: In dat kamerdebat heeft een kamerlid van een rechtsgeoriënteerde partij geroepen dat politieagenten meer hun best moeten doen en niet zoveel feestjes moeten vieren. En vooral ook geen islamitische feestjes. Nou, dat heeft een hetze veroorzaakt.
1: Ja, vanzelfsprekend.
0: En het vervelende is dat als je het verhaal niet kent van mensen...
1: Ga je dat geloven?
0: Met een oriëntatie die... Absoluut. Ik wil ook Diwali vieren.
1: Dan
0: ik werk
1: je
0: keihard.
1: Ja.
0: Maar ik wil ook Diwali vieren.
1: Ja.
0: Dat is ineens als ik ergens kom en mensen denken... Oh ja, dat is die Diwali vierende vrouw.
1: Ja, dat zijn natuurlijk echt de walgelijke afleidingsmanoeuvres. Het gaat helemaal niet over de kern of over de feestjes die gevierd worden.
0: En daarom moet je dit soort boeken hebben. Want als je de mensen die dit nu horen en iemand zien of horen weggezet worden, denken, maar wacht even, ik heb een boek gelezen. Ik weet dat het heel anders zit.
1: Ja.
0: Weet je, ik ken het verhaal. En dat is, en dat is pas als je... En nu kom ik eindelijk bij mijn punt. Ik hoor mensen al denken van, Santanya, ik drink mijn thee. Ik vraag me af wanneer dat punt van je komt. Nu komt mijn punt. En het punt is... ja, met mijn luisteraars zijn kritisch. Nu komt mijn punt. Kijk, mijn punt is namelijk dat het moment dat je in die mainstream dit soort verhalen ook hebt, dat de mainstream dit verhaal vertelt en naar de verdediging gaat.
1: Nou, en
0: dus
1: daarom denk ik
0: niet alleen
1: dat
0: hoef
1: dus
0: te verdedigen.
1: Wel, ja, dus de vraag werd mij gesteld en het is voor mij om deze reden dus belangrijk, want dat is wat mainstream doet. Dat is meerderheid. Hè? En meer mensen hebben dan een veel gevarieerder perspectief op dit soort verhalen en daarmee heb je meer weerwoord als weer in de partij, een rechtse partij, zulke onzin uitkraamt. En inderdaad de kans dat mensen een veel genuanceerder beeld kunnen geven.
0: Juist.
1: En dat zie je natuurlijk ook in hele gekke vorm soms. Dat mensen zeggen van ja, ik dacht altijd dat ik helemaal niks had met islamitische mensen. Ja. Maar mijn buren.
0: Ja.
1: En dat is natuurlijk een beetje van zo'n tricky.
0: Ja, het is tricky.
1: Heel. En maar ik denk dus dat het wel zinvol is om die verhalen de mainstream in te brengen. Ja, omdat het dan gewoon veel breder gedragen wordt. Ja. En daarnaast, ik ben ook gewoon Nederlander.
0: Ja, klopt.
1: Dus het is ook een soort van, weet je, je hebt gewoon die meervoudige identiteit.
0: Klopt. En misschien ook wel, want soms hè, dat gesprek heb ik ook wel eens met vrienden, dat we dan tegen elkaar zeggen, en mijn vriendenkring is echt gewoon de United Nations, dus daar zit blond met blauwe ogen en daar zit alles tussenin. Maar dat we dan soms ook zeggen van, Ema, moeten we wel Nederlander willen zijn?
1: Hmm.
0: Moeten we niet gewoon zeggen, we zijn Surinamers? Maar ik ben zelf de mening toegedaan dat ik wil het, ik, want dit is ook mijn land. En het moment, dat zegt Hanna Beljot, dat is ook een stadsdeelvoorzitter geweest hier in Zuidoost. Mm-hmm. En zij zegt het altijd heel goed, zorg voor a sense of belonging begint wanneer je een sense of ownership hebt. En die ownership zit dus erin dat je ownt het gewoon. Je zegt, ja, ik ben een Surinaamse Nederlander. Ik ben een N. En dan kom ik bij misschien wel een mogelijke opening om dit gesprek te voeren. Van wegdrijvend van angst naar veel meer, we gaan samen verbinden. Namelijk dat we continu in die en zitten. Dus gewoon en. Dat je niet bang hoeft te zijn.
1: Dat is wat de politiek niet doet. En dat is gewoon heel gevaarlijk. Hè? Want daar kijken we met z'n allen naar.
0: Precies.
1: En die nuance die is vaak helemaal zoek.
0: Jij hebt aanstaande woensdag uit mijn hoofd. Was het woensdagavond?
1: Ja.
0: Woensdagavond heb jij een heel mooi programma in de Bali.
1: Ja,
0: mensen kunnen daar nog naartoe komen.
1: Ja, en het is geweldig als mensen daar naartoe komen. Het is woensdag 16 september vanaf 8 uur in de Bali.
0: Ja.
1: Wordt een heel mooi programma. Jij bent er ook bij, Tanja.
0: Ja, natuurlijk. Ik vind het te leuk.
1: Tarim Ramjan is erbij van het Parool. Hij heeft vorig jaar die vreselijke sportschool Saints and Stars exposed en een heel mooi boek geschreven.
0: Ja.
1: Ook over zijn afkomst.
0: Absoluut.
1: En zijn deels in de staat. Nee, zijn Hindustaanse afkomst.
0: Ja.
1: Nee, in Nederlands.
0: Ja.
1: En een heel mooi boek. Lakshmi komt zingen.
0: Nice.
1: Amber Kortzorg doet de presentatie.
0: Nice.
1: Nordin Gordani komt meespreken. Dus het is echt
0: een heel mooi programma.
1: Echt een heel
0: mooi. Waar ik naartoe wil is, want in dat programma, dat jouw boek is natuurlijk ook een aanleiding voor het programma.
1: Ja.
0: Tegelijkertijd, zoals ik het heb begrepen, ga jij nog dieper ook erop in.
1: Nee, we gaan met z'n allen dus door eigenlijk over dit onderwerp. Die mythe van de echte Nederlander en toe naar een nieuw verhaal.
0: Ja.
1: Dus dat is de.
0: Maar hoe mooi is het dat jij eigenlijk jouw boek als aanleiding, als steen in die vijver gooit om te gaan rimpelen, om dat verhaal echt te gaan vertellen, namelijk die zoektocht naar die nieuwe Nederlander. En dat doe je continu inclusief. Je doet nooit exclusief, dus van, oh kijk mij eens, leuk dat mooie Surinaamse, Hindoestaanse, Nederlandse meisjes zijn. Maar jij doet wel van, ik ben Rakna, ik heb een verhaal, het is een verzwegen geschiedenis. Als we die kennen, worden we als complete samenleving beter van.
1: Ja, want dat is inderdaad precies wat er niet gebeurde. En wat nog steeds een verschijnsel is wat we terugzien. Hè, dat verdeel- en heersmechanisme is niet weg. En dat is uitgevonden in die koloniale tijd.
0: Heel goed.
1: En dat heb ik heel graag willen laten zien. En dat werd me ineens ook zo duidelijk hoe dat ging. In de praktijk ook bijvoorbeeld tussen die Hindustanen en Afro-Surinamers. Dat die gewoon naast elkaar werden gezet. En dat de een een hoger inkomen de betaling kreeg. En eigen geloof mocht aanhangen, eigen taal mocht blijven spelen en die andere was alles afgenomen.
0: Ja,
1: dan natuurlijk krijg je dan scheve blikken en mensen die
0: elkaar. Willens en wetens, hè?
1: Ja, willens en wetens. Ja. Precies met dit doel van als je mensen met elkaar verbindt, die arbeidersklasse, dan precies.
0: Ja.
1: Dus dat moeten we onmogelijk maken.
0: Ja.
1: Ja,
0: en dat is het, hè? Dus het moment dat mensen zich gaan verbinden, dan krijg je een te sterke samenleving en daardoor kunnen die machthebbers wel de biezen pakken natuurlijk.
1: Precies.
0: Dat is uiteindelijk ook gebeurd. Maar goed, wij zijn wel, maar dat is een heel ander programma, moet je maar een keer terugkomen. Want we zijn wel behept nu met heel veel, vind ik zelf, uitvloeisels in het denken van wat ons toen eigenlijk is opgedrongen. Dat de een beter is dan de ander. We hebben bijvoorbeeld in Suriname, ik weet niet of jij dat verschijnsel kent, opokleur.
1: Ja.
0: Ja, hè, dat je dan, dat ze zeggen, oh, je moet trouwen met iemand die lichter van kleur is. Want dan word je, daar word je dan beter van.
1: Ja.
0: Ik weet dat mensen in Suriname ook altijd, ik hou van de zon, dus ik ging altijd in de zon lopen. En dat mensen altijd zeggen, nee, niet in de zon lopen. Je gaat nooit een man vinden, want je gaat nog, ik ben wel vrij donker van kleur. Maar dat ze zeiden, je gaat nog donkerder worden, dan ga je nooit een man. Ik dacht, dan hoef ik geen man. Ik ging gewoon in de zon lopen, want toen al was ik misselijk. Dus ik dacht, ja, goed, dan hoef ik geen man, toch?
1: Nou ja, en dat rangschikken voor kleur.
0: Dat is ook zoiets, hè, dat woord coolie, dat ook nu echt wordt gezien als een
1: geuze naam.
0: Ja, dat mensen het omarmen.
1: Ja.
0: Terwijl het op een gegeven moment werd ook echt gezien als, noem me niet zo, want het is, het is een scheldwoord. Dus ook daar is een discussie. Hè?
1: Ja,
0: dus
1: ik weet ook niet door waar het heel erg verschilt per persoon en per groep aan wie je het vraagt. Ja. Ik denk dat de meeste, nou, dat heel veel mensen zeggen nog steeds van, ja, ik wil niet dat je dat gebruikt, want het is een scheldnaam, het heeft een hele
0: negatieve... Dat is ook de context, denk ik, denk
1: dat
0: je
1: is
0: niet?
1: Het misschien ook, en maar het is natuurlijk ook zo'n beweging, net zoals Dalit, dat groepen zich dat weer toe gaan eigenen, juist als een soort van geusnaam, terug gaan naar een andere betekenis.
0: Ja. Ja. En
1: ik mag het wel over mezelf zeggen, maar de ander niet over mij.
0: Exact. En ik denk dat daar ook die zoektocht zit in het en-en.
1: Ja.
0: Dus dat ook als je... Kijk, er zijn sommige woorden die ik echt vervelend vind. Zoals het N-woord ga ik nooit gebruiken. Want dat is echt gewoon heftig, vreselijk. Bleh. Dat andere woord, eigenlijk denk ik... Terwijl we nu praten, denk ik dat ik hem eigenlijk ook niet mooi vind.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet.
0: Nee, eigenlijk vind ik hem niet mooi. Dus ik ga dat ook niet meer noemen.
1: Nee.
0: Kijk, dat heb ik tijdens deze uitzending alweer geleerd.
1: Ja.
0: Dat woord ga ik ook niet meer gebruiken. Het K-woord doen we ook niet meer.
1: Nee,
0: kom, daar stoppen we ook mee. Ja. Maar trouwens, als mensen zich er wel goed bij voelen... dan ben ik niet degene die gaat zeggen dat mag wel of dat mag niet.
1: Nee, maar ik denk ook inderdaad...
0: Ga bij jezelf te raden.
1: Ja, en als het op jezelf betrekking heeft... dan is het natuurlijk ook iets anders dan als je een ander zo noemt.
0: Exact. Maar vooral ook lees veel. Luister veel naar anderen. En laaf je gewoon aan boeken zoals jij die hebt geschreven. En dan kom je tot een denkkader waardoor jij kan weten van dit past wel bij mij.
1: Ja.
0: En dit past niet bij mij. Want ik hou ook eigenlijk niet van opleggen aan anderen wat zij moeten doen.
1: Nee.
0: Ik vind het mooiste... Kijk, je netjes gedragen moet iedereen per definitie. Maar ik vind het wel het mooiste als die... Dat is net bij mij net, dat nu eigenlijk het kwartje net viel. Dat ik dacht, oh, eigenlijk vind ik dat ook geen mooi woord meer. Dat je dat niet meer gebruikt.
1: Nee.
0: En dat is mooi. En dat is wat jouw boek doet, Rachna. Dat het mensen laat nadenken over wie we zijn. Waar we vandaan kwamen. Wie we nu zijn. En wie we kunnen worden.
1: En wat we nog meer allemaal van elkaar te leren hebben.
0: Oh, dat vind ik mooi. We eindigen het gesprek met deze mooie woorden van jou.
1: Dankjewel.
0: En dan gaan we sluiten af met Surip op. Rocher, ontzettend bedankt voor de techniek. Rachna, ontzettend bedankt voor dit mooie gesprek.
1: Dankjewel, Tanja.
0: Ik hoop dat je alles hebt mogen zeggen en kunnen zeggen wat je wou zeggen.
1: Volgens mij wel.
0: Oké, top. Dan bedank ik jullie allemaal voor het luisteren. En dan tot volgende maand met onze Tanja's Leesclub.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers al flink aan het opschroeven. De selectieve dienstplicht ligt gevoelig in de Tweede Kamer. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. 10 ernstige wonden liggen nog in het ziekenhuis. Eerder vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee. Voor de tweede keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Lokale media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Volgens Franse media was bij de trein die gisteravond in Frankrijk ontspoorde waarschijnlijk sprake van sabotage. Bij de ontsporing in het noordwesten van Frankrijk raakten 44 mensen gewond. Bronnen melden gisteravond al dat er een metalen voorwerp op het spoor lag. Wat het motief voor de sabotage zou zijn, is nog niet duidelijk. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden, ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en zij kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. Morgen regenachtig en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Luister iedere woensdag.
3: Ja, oké. Zijn we nu vrienden of zo?
4: Wat een introductie. Ja, Remy Sambo.
5: Waren jullie dus bezig met deze uitzending?
4: Ja, dat was leuk.
5: Het was in ieder geval een lekker muziekje.
6: Je kan hier altijd gratis naar binnen toe lopen trouwens, wist je dat?
2: Halleluja. Iedere woensdag van 5 tot 8.
7: Red Light Jazz Radio.
8: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Suikas, Soul Jazz Stage en Vuur Griffioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuurgriffioen.nl.
9: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
10: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Defensie wil de dienstplicht weer invoeren in bepaalde gevallen. Bijvoorbeeld als de internationale veiligheid verslechtert of als Defensie er door de NAVO extra taken bij krijgt. Staatssecretaris Boswijk schrijft aan de Tweede Kamer dat er sprake is van selectieve opkomstplicht, oplopend van vrijwilligers tot verplichte deelname. Defensie is het werven van vrijwilligers ook al flink aan het opschroeven. Duizenden mensen lopen in Amsterdam een klimaatmars. Die begon ongeveer een uur geleden op de Dam. De deelnemers lopen een route van zo'n 2,5 kilometer door de stad. De mars eindigt op het Museumplein. Het protest is georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Ze eisen onder meer dat de afhankelijkheid van fossiele industrie stopt. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Het gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. Haar moeder verstopt zaadjes uit hun thuisland in de vlechten van het meisje. Ze plant de zaadjes stiekem en voelt zich dan weer even thuis. De winnaars moeten de prijs van €1.250 delen. Door een storing kan de kustwacht geen gebruik maken van de radiosystemen. Daardoor kunnen er geen berichten worden ontvangen of verzonden en ook geen noodberichten. Ook is het niet mogelijk om navigatieberichten te versturen of te ontvangen. De KNRM kan wel berichten ontvangen en kunnen vervolgens de kustwacht alarmeren. Het weer, vanmiddag af en toe zon, maar vanuit het noordwesten neemt de bewolking toe. Het blijft zo goed als droog bij maximaal 22 graden. En vanavond vooral in het noorden wat regen. Morgen wordt het ook regenachtig en dan ietsje koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
3: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vuug Rivioen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vuugrivioen.nl.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: sing something, and I want the guys to sing with me. They go, it feels like something's heating up.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De dodelijke slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn 4 vrouwen en een man. Dat meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze zijn alle 5 ouder dan 70 en komen uit verschillende plaatsen in Nederland. Bij het ongeluk afgelopen donderdag raakten ook 10 mensen ernstig gewond. Zij liggen nog in het ziekenhuis. En vandaag zijn 8 Nederlanders met een bus vertrokken naar huis. Niet iedereen wilde mee met het busongeluk vers in het geheugen, wilden sommigen liever met het vliegtuig. En daarnaast wordt er ook nog bekeken of het voor sommige gewonden beter is om met een ambulance naar Nederland te gaan. Voor de 2e keer in korte tijd is er brand uitgebroken in een opslag van een Bulgaarse wapenfabrikant. In de loods ligt munitie en kruit opgeslagen. Niemand raakte gewond. Begin vorige maand was er ook al een brand bij een andere opslag van de Bulgaarse wapenfabrikant. Bulgaarse media leggen een link met de Russische invasie van Oekraïne. Mensen strooien vaker de as van hun geliefde uit in de Efteling. Dat bevestigt het pretpark na verhalen van oud-medewerkers tegen Omroep Brabant. Die zeggen dat as vaker is uitgestrooid in de Droomvlucht of andere attracties. Volgens de Efteling komt het inderdaad incidenteel voor en krijgen mensen nooit toestemming om het te doen. Een oud-medewerker zegt dat de as vaak na sluitingstijd met een stofzuiger werd opgezogen. Mischa Bredewold moet de WK wielrennen in Montreal aan zich voorbij laten gaan. De 26-jarige renster kwam donderdag ten val en heeft een breuk in haar bekken. Waarschijnlijk kan ze de rest van het seizoen niet meer in actie komen. De WK wielrennen in Montreal gaan volgende week zondag van start. Wie Bredewold gaat vervangen is nog niet bekend. Het weer, wolkenvelden, maar soms breekt ook de zon nog goed door. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind is het 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Luister iedere woensdag.
6: Wij gaan dansen.
7: Dankjewel. Nou, ik kom vaker.
8: Zou je ooit nog terug gaan naar Drenthe?
9: Nee, voor geen goud.
6: Dit moet ik. Ja. Deze wereld moet ik in.
10: I promise to be kind to the city and its citizens.
8: Jij bent iets van plan hier in de buurt.
7: Ja, zoals altijd.
5: Iedere woensdag van 5 tot 8.
11: Red Light Jazz Radio.
12: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen 2 donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. Datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. In Oekraïne zijn afgelopen nacht 4 mensen omgekomen bij aanvallen van Rusland. Zo'n 30 mensen raakten gewond. De aanvallen waren gericht op meerdere steden. Oekraïne viel vanochtend een rubberfabriek in het zuiden van Rusland aan. Het Russische leger gebruikt het synthetische rubber voor het maken van raketten. De prijs voor het beste historische jeugdboek van het jaar is gewonnen door auteur Nancy Bosmans en illustrator Lisa van Winsen. Ze maakten samen het boek Het meisje met de zaadjes in het haar. Dat gaat over een Ghanees meisje van 4 dat met haar familie wordt ontvoerd door slavenhandelaars. De winnaars krijgen €1.250. Het weer wolkenvelden met soms wat zon. Het is 19 tot 22 graden. Vanavond en vannacht trekt er vanuit het westen wat regen over. Vooral in het noorden en midden van het land. Morgen vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het dan op en het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het, de leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Britse anti-immigratiepartij Reform UK heeft binnen 2 dagen... twee donaties van tientallen miljoenen gekregen. Gisteren kreeg de partij van Nigel Farage een donatie van zo'n 42 miljoen euro toegezegd van een cryptomiljonair. En datzelfde bedrag is nu ook beloofd door een andere cryptomiljonair die al de grootste donateur van de partij was. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit gedaan aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. De giften komen op een moment dat donaties aan Reform UK onder een vergrootglas liggen. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen die de partij niet zou hebben opgegeven. De storing bij de kustwacht is opgelost. Alle radiosystemen werken weer. Vanochtend ontstond er een storing door gepland onderhoud dat niet goed was gegaan. En daardoor kon de kustwacht geen berichten ontvangen of verzenden, ook geen noodberichten. De kustwacht is inmiddels weer volledig bereikbaar. Ongeveer 250 gitaristen hebben vanmiddag in Hilversum het nummer Waiting on the World to Change van John Mayer gespeeld. Gitarist Ed Struilaert deed een oproep om zoveel mogelijk gitaristen op de been te krijgen. Hij wilde stilstaan bij het feit dat het album Continuum vandaag precies 20 jaar geleden uitkwam. De gitaristen en 1 trompetist verzamelden zich voor het Museum Beeld en Geluid en speelden het nummer samen. En volgens Struilaert heeft John Mayer eigenhandig een hele generatie gitaristen geïnspireerd om te gaan spelen. Max Verstappen start morgen vanaf de 3e plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer: vanuit het noorden komen er buien aan, vooral in het noorden en midden van het land. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen vooral in het zuiden regenachtig, tegen de middag klaart het dan op en het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 Nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige Top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
3: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en de medeplichtigheid aan de oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee cryptomiljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen, omdat Reform UK die niet zou hebben gemeld. In Amsterdam is vanmiddag een protestmars gelopen om aandacht te vragen voor het klimaat. Het protest was georganiseerd door milieu- en maatschappelijke organisaties. Die willen zo vlak voor Prinsjesdag nog aandacht vragen voor problemen als opwarming van de aarde. Volgens de organisatie liepen er zo'n 40.000 mensen mee. De klimaatmars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek in de Grand Prix van Spanje. Lando Norris was op het nieuwe circuit van Madrid 1400ste seconde sneller dan Verstappen en start vanaf pole position. WK-leider Kimi Antonelli start vanaf plek 2. Het weer. Vanuit het noorden komen er buien aan. Vannacht ook buien in het zuiden. Het koelt amper af tot een graad of 16. Morgen in het zuiden vooral regenachtig. En tegen de middag klaart het op. Het wordt morgen een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zuidoost TV. Door de buurt, voor de buurt. De reporters van Zuidoost TV volgen de actualiteit en vertellen de verhalen van de bewoners van Gaasperdam, Gein, Driemond en de Bijlmermeer. Maar ook aandacht voor de buurtdokter met adviezen voor een gezonder leven. Zuidoost TV. Iedere dag, de hele dag, op Salto TV en altijd via salto.nl.
3: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
4: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Bijlmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

het Netherlands, maar mijn paspoort is verdwenen. Heb gelukkig geen visum nodig om bij je te zijn. Dus neem de bus naar Polen of de trein naar Berlijn. Ik heb geen geld voor Paris, dus gebruik mijn fantasie.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De voortvluchtige Nederlandse zakenman Guus Kouwenhoven is overleden. Dat meldde Liberiaanse media op basis van een verklaring van zijn familie. Kouwenhoven is in 2017 bij verstek veroordeeld voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven. Hij kreeg 19 jaar cel voor illegale wapenhandel en medeplichtigheid aan oorlogsmisdrijven in Liberia. In dat land bouwde Kouwenhoven vanaf eind jaren 80 een houtkap-imperium op. In 2000 en 2001 leverde hij wapens aan de Liberiaanse dictator in ruil voor gunsten voor zijn bedrijven. Zelf heeft hij altijd volgehouden onschuldig te zijn. Guus Kouwenhoven was 84 jaar. Anti-immigratiepartij Reform UK heeft meer dan 80 miljoen euro aan donaties ontvangen van twee crypto-miljonairs. Volgens de BBC zijn het de grootste eenmalige donaties ooit aan een politieke partij in het Verenigd Koninkrijk. Donaties aan de Britse partij hebben eerder al voor opspraak gezorgd. Er loopt een onderzoek naar eerdere schenkingen aan Reform UK, omdat de partij die niet zou hebben gemeld. Tienduizenden mensen hebben vanmiddag in Amsterdam van de Dam naar het Museumplein gelopen in een klimaatmars. De deelnemers eisen onder meer dat er meer geld gaat naar groene energie in plaats van naar fossiele subsidies. De organisatoren van de Klimaatmars wilden vlak voor Prinsjesdag nog extra aandacht vragen voor het klimaat. Volgens de organisatie liepen er ruim 40.000 mensen mee. Alle radiosystemen van de kustwacht doen het weer. Ook de nooddienst is weer bereikbaar via de Marifoon en het Noodkanaal. Vanochtend ging er iets mis bij gepland onderhoud, waardoor de kustwacht tot het eind van de middag alleen nog per telefoon bereikbaar was. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden regenachtig. Tegen de middag klaart het wel op en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
3: Iedere maandag tussen 2 en 4 het spel met Kale Harry. Erwin en Jani spelen dan met jou het leukste gokspelletje van Nederland, waarbij je zoveel mogelijk munten moet verdienen en dan een zo hoog mogelijke score neerzetten om de dagwinnaar te worden. Je kunt ook leuke geldprijzen winnen aan het einde van het jaar door de hoogste jaarscore neer te zetten. Kale Harry, elke maandag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
4: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De eerste slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn terug in Nederland. 8 reizigers kwamen vanavond met een andere bus aan en zijn opgevangen door reisorganisatie OAT. Een aantal reizigers is achtergebleven. Met het busongeluk van donderdagmiddag vers in het geheugen willen sommigen liever met het vliegtuig. Bij het ongeluk kwamen 5 Nederlanders om het leven en raakten 40 passagiers gewond. Een onbekend aantal van hen ligt nog in diverse ziekenhuizen. De voetbalwedstrijd tussen de IJsselmeervogels en GVVV is vanmiddag gestaakt vanwege een geweldsincident in De Rust. Een voetballer van de thuisclub uit Spakenburg werd in de spelerstunnel in zijn gezicht geslagen en raakte daarbij gewond. Volgens de trainer van de IJsselmeervogels was het de assistent-trainer van GVVV uit Veenendaal die de klap uitdeelde. IJsselmeervogels gaat aangifte doen. Het duel was in de tweede divisie, dat is het hoogste amateurniveau. De politie heeft na het staken van de wedstrijd ook supporters uit elkaar moeten drijven. Er is nog niemand aangehouden. Bij het nieuwe atletiektoernooi Ultimate Championship in Boedapest is Femke Broeders-Bol derde geworden op de 800 meter. Ze was net iets langzamer dan de Zwitserse Auto Rivero en de Britse Kelly Hutchinson. Op de 400 meter werd Lieke Klaver vanmiddag ook nog vierde. De atleten krijgen bij het Ultimate Championship geen medailles, maar krijgen wel voor de atletiek ongekend hoge geldprijzen. Broeders-Bol kreeg $40.000 voor haar derde plek. In de Eredivisie is Go Ahead Eagles tegen FC Groningen geëindigd in een gelijkspel. In Deventer werd het 1-1. Groningen kwam na een half uur op voorsprong, maar de thuisploeg maakte 10 minuten voor tijd gelijk. En eerder vanavond won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer, vooral in het noorden en midden van het land, kans op regen. Vannacht ook buien in het zuiden en het koelt af tot een graad of 16. Morgen blijft het vooral in het zuiden nog regenachtig. Tegen de middag klaart het op en wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: In september klinkt er weer muziek in Soul Jazz Stage. 12 september, Belmer Bios met het Ronald Snijders Trio en DJ Tina Burner. 13 september, Open Monumentendag met Smooth Jazz en High Tea in onze foyer. 17 september, We the People, Jazz and Poetry. 24 september, Beats, Books and Bites by Georgie Morea. 7 dagen per week open met het repetitiehuis. It's more than jazz.
3: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
4: Op woensdagmiddag spelen Erwin en Louis tussen 2 en 4 het kofferspel. Probeer zoveel mogelijk groene koffers te verzamelen en als je rood pakt, ben je af. Heb je 4 groene koffers, ga je door naar de tweede ronde en dan moet je zoveel mogelijk punten zien te verzamelen om de dag- of jaarwinnaar te worden. Het kofferspel. Elke woensdag tussen 2 en 4 op Radio Noordzij en Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu is het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam, werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieve für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieve für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. De Zweden gaan morgen naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrum-linkse en centrum-rechtse blok staan in de peilingen vrijwel gelijk. Belangrijke thema's zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Premier Ulf Kristersson hoopt met zijn centrum-rechtse blok door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij wel de radicaal-rechtse sferige Democraterna nodig. Op links is er nog onduidelijkheid over welke partijen mogelijk samen zouden kunnen gaan regeren. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim $155 miljard. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen. En een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godenzone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagi. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
5: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
6: Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam!

0: leasing.
1: Denkt u eraan om uw woning of perceel in Suriname te verkopen? Prezen BV staat voor u klaar. Met ons uitgebreide netwerk, jarenlange ervaring en deskundig advies maken wij uw verkoop eenvoudig en vooral succesvol. Bel vandaag nog naar 020-66-926-70. Prezen BV aan de Binderij 7G in Amstelveen. Uw partner in vastgoed.
2: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is, wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving, met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten, welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
1: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Hart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party met de drie top DJ's Roy C, Peck en Norman G. De MC is Glenn Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Deze dame komt uit de zorg. Ze weet van wanten. Houd van onze ouderen, Carmelita. Dus dank u wel voor deze mooie boodschap die wij gaan herhalen een paar keer. Want soms moet je het herhalen, doordringen tot sommige mensen, hè, die doen aan oudere mishandeling. Ja. Trouwens moet ik ook aangeven dat Mart bezig is met een oudere project. Waar we ze inderdaad in de gaten gaan houden. Luku de Moroboom. We hebben een groep mensen. Want toen de Santa Kero te Kauroko dat nou ontapu. Met de ouderen voor UNO. Zo'n sweet day komt het einde of ding. Een sweet periode.
0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Dit is Mart. Al lange tijd 40 jaar. De inspiratiebron en het interactieve communicatieverbindingsplatform voor niet uitsluitend Surinamers in Nederland. Ongeëvenaard, Mart, een status apart. Wij inspireren anderen om ook mee te doen aan media, onderwijs, geschiedenis, politiek, gezondheidszorg,
2: kunst en cultuur,
1: ondernemerschap, sport, ontwikkeling van talent of amusement. Blijft u afgestemd?

0: la mesa. We need dance en die daar staat als een bobo in of een partner. Zo, we gaan beginnen met Maart 5 bij jou thuis. Dat betekent, je mag in je slaapkamer dansen, je mag in de keuken, de woonkamer, gang, toilet, maakt niet uit waar je wil dansen, je mag overal dansen. Zo, 3, 4, 5, 6, iedereen die is best, die brengt je. Maart 5 is een programma die tot leven gebracht is voor alle zieken die niet meer uitgaan, niet meer uit kunnen, mogen, willen, wegens omstandigheden. Het kan zijn dat je bepaalde medicatie slik en je kan niet meer onder grote publiek. Dus dan wil je niet meer uitgaan, dat in een magmoro era, maar je wil het gewoon niet. Dan zorgen we ervoor dat je lekker thuis blijft. Met je Hennessy, je whisky, je glaasje melk of je thee. Maakt niet uit. Want voor de mensen met medicaties, natuurlijk kan Hennessy niet tel. Je glaasje melk gewoon. Niet, maar kijk wel naar jouw plezier. Dit is de begintune van ik zei bijna lobbyuurtje, maar ja. Maart 5 bij jou thuis. En zo altijd voordat wij beginnen met Maart 5 bij jou thuis, gaan we even in gebed voor de zieken. Dus mocht het zijn, je wil in gebed, je hebt een bepaalde houding die je wil nemen. Je een poti anu, foi anu, fasi. Dat mag allemaal. Dus we gaan nu in gebed.
1: Heer onze God en Heiland, dit gebed is voor ieder die alleen thuis is, eenzaam. Voor ieder die ziek is, hulpeloos, radeloos is. Niemand naar ze toe kon. Ze hebben zoveel betekend voor mensen. Maar nu zijn ze vergeten. Ze liggen alleen thuis. Aan televisie en bed gekluisterd. Denkende terug op hun leven. Al het moois wat ze gedaan hebben. En aan mensen bezoeken ze niet. Niet eens een telefoontje. Een radio is hun enige contact met de buitenwereld of een raam. Help ze te erkennen. Sterk hem, geef hem kracht, hoop en vertrouwen. Dat u ze nooit in de steek zal laten. Ik bid dat onder de stem van mij, door de kracht van de geest, wat voor geloof over de geest, dat ze gesterkt mogen zijn. En weten dat u met ze bent, grote God. U omringt ze met liefde. U geeft ze kracht, hoop en vertrouwen om de dag te zien. Ik vraag u, help allen die naar u uitkijken en roepen om genezing, redding, verlossing. Zoals velen van onze voorvaderen naar u opkeken en riepen en vonden troost en kracht. Laat ze niet het gevoel hebben dat ze alleen zijn. Laat ze uw hand voelen, uw aanwezigheid. Zij die soms door omstandigheden en teleurstellingen het geloof hebben kwijtgeraakt van anderen, maar soms ook in u. Geef u hoop, geef u vertrouwen. Dat u altijd met ze zal zijn. En dat u ze nooit in de steek zal laten. Vader, ik bid u. Op de voice van mijn stem. Dat het bloed van Jezus hem reinigt uw huis. De kracht van de Heilige Geest over hem. Dat ze rustig kunnen zijn. Wij bidden voor genezing. Wat voor soort genezing. Wat voor soort ziekte ze ook hebben, ze genezing mogen ze ontvangen. Vader, hoor naar mijn gebed voor hem. Reik uw reikende hand voor hem. Want u bent uw laatste hoop en vertrouwen. Sommigen hebben familieleden, anderen hebben niemand. Vader, ze zijn het geloof kwijtgeraakt in zichzelf, maar ook in anderen. Kom hen ter hulp, Vader in de hemel, grote God, kom hen ter hulp. Wees met hem. U houdt van ons, u laat ons niet eens geven. Geef datgene wat we nodig hebben, genezing, kracht en genade. Geloof en liefde. Om door te gaan door de dag, de volgende dag. Heer, u bent de inspiratiebron. Al roepen wij tot nu, uw hand reikt naar ons, uw kracht, uw zegen. Zegen allen met wijsheid. Laat ze voelen dat u de God bij u over hebt waard. Mogen liefde, genade, kracht en wijsheid hebben. Zeker en verheerlijk hebben. Dat ze nu als er een stem op dat ze hoop krijgen. Ik ben niet alleen, God is met mij. Ik ben niet alleen, al geloof ik niet. Ik ben niet alleen, al vind ik het moeilijk om te bidden door ziekte, ellende. Ik ben niet alleen. Die onzichtbare hand, de eeuwige, de onnoembare God is met mij. Hij heeft mij zonde vergeven. Hij is bezig met mij. Ik kan me rijk voelen. Ik denk terug aan de gouden tijden in mijn leven. De goddelijke momenten. Breng rust in mijn onrustige geest. Geef kracht, hoop. Mogen alle die dit horen gesterkt worden, geleid worden, vrede vinden, rust vinden. Al zijn ze verlaten. Vader, u verlaat die man in leven, maar ook in dood. Open de weg van genezing, kracht en dat mensen naar u toe kunnen komen. Raak de mensen harten aan in hun omgeving die ze verzorgen. Misschien de thuiszorg, misschien een buurvrouw, iemand anders. Dat ze dat beetje liefde ervaren, de tijd dat ze hier hebben. Ze zijn aan bed gekluisterd. Ze zijn soms radeloos. Ze weten niet welke kant ze het moeten opzoeken. Maar één ding weet ik, u bent met ze. U zegt mijn kind, rusten, mijn zuster, mijn broeder. Want ik ben bij je, de onzichtbare om je heen. Je bent nooit alleen. Wees rustig. Als het kan, roep mij aan, bid tot mij. Als het kan, zeg Vader, waar ben je? Je hoeft er niet te zeggen wat ik word. Weet één en zeker, je bent nooit alleen. Ik ben met je. Met liefde. Met mijn geest en engelen. Gerustig de nacht in. En mogen de zegen, de vrede, de liefde en harmonie je omringen. Mogen de God je zegenen. Wie je ook bent, wat je ook bent, wat voor geloof. En jouw kracht geven. Amen.
0: Zo. Ja, mensen, jullie hebben het gehoord. Dat was broeder Michael. Zang, Mek Alasma, kies even Bribi, de gelovige. Nou, en dan gaan we even keihard met een beetje love to love soul.

En jawel, natuurlijk mag er naar binnen gebeld worden, mag het zijn de Pokeshwiti. Ik deel het wel samen met je hoor. En stel je voor, hè, je partner zegt dat tegen je. I never walk again until you come back to me. Baby. Nou, dat is pas liefde. Please forgive me for all the wrong I've done.

als ik dit alles hoor, denk ik aan een midnight soul party. Dat betekent de soul party begint om 12 uur in de nacht. Tot de late uurtjes.

En ja, mensen, een nummer sa of volg nou. Ik weet zeker dat deze massa sap me en begint te komen CBTK om het daarmee te doen, te dansen hoor. Dit ontbreekt er nooit.

0: put her now from Tibet in the outstanding?
1: We know no outstanding. You got me not put me outstanding. Now, I'm just moving to what TV to go with down me. If you can go to the beer, hey, go to the TV.
0: So, where do you go to the TV? This. Okay. In the outstanding bar, make a Tory off. Nou, deze vond het zo grappig. Hij moest er zelf eerst om lachen. Ondertussen oefen even naar een CBT-key. Ja, en dit nummer die ik nu ga afspelen voor Muriel. Muriel, je luistert en degene die naast je ligt, toevallig Bert, zegt aan mij, Coupé, draai een nummer voor mij van Luther Vandross, wat ik graag tegen haar wil zeggen. Nou, Bert, Luther zal het wel voor je zeggen. Er komt nog.

0: Straks meer muziek en informatie bij Radio Mart. Op 107.9 FM en op de kabel 105.5. Nu eerst het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. Een 76-jarige surfer is vanmiddag overleden voor de kust bij Noordwijk. De politie gaat voorlopig uit van een ongeval. Getuigen zagen de man nog op het water, maar toen hij niet terugkwam, werd er een zoekactie gestart. Daarbij werd ook een helikopter ingezet. De man werd later uit het water gehaald en er is ook nog geprobeerd om hem op het strand te reanimeren, maar hulp mocht niet meer baten. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het onderzoek loopt nog. Tienduizenden mensen hebben vandaag in Duitsland gedemonstreerd tegen radicaal rechts en de Alternatieve für Deutschland vanwege de historische verkiezingswinst van de partij in de deelstaat Sachsen-Anhalt vorig weekend. In Düsseldorf gingen zo'n 20.000 mensen de straat op, in Hamburg 25.000. In Berlijn waren volgens de politie 18.000 demonstranten, terwijl de organisatie spreekt van 32.000. De Duitse Binnenlandse Inlichtingendienst ziet Alternatieve für Deutschland als een vermoedelijk extremistische partij. En China en India willen samen een oplossing vinden voor hun al jaren durende grensconflict. Dat spraken de leiders van beide landen tijdens een ontmoeting op de BRICS-top in India af. De grens door de Himalaya is zo'n 3500 kilometer lang en wordt aan beide kanten zwaar bewaakt. In 2020 was daar nog een militair treffen waarbij 24 militairen omkwamen. Sindsdien zijn de betrekkingen tussen China en India verbeterd en groeit de handel sterk, met vorig jaar een handelsrecord van ruim 155 miljard dollar. Het weer, toenemende bewolking met regen in het midden en noorden en vannacht overal bij dan 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Morgen wordt het koeler dan vandaag met ook meer regen. Tot zover het radionieuws.
2: 30 jaar Las Cabina en Caseco Loco. Dit vieren we groot. Een muzikale treinreis door Nederland. Van feestzaal naar theater. Een avond vol grote hits. Onvergetelijke verhalen en een verrassing die er raakt. 13 september Amsterdam Concertgebouw, 14 september Schouwburg Utrecht en 20 september Den Haag Koninklijke Schouwburg. Slechts 5 data, dus wacht niet te lang. Koop je tickets via de websites van de theaters. Stap in de trein en beleef het zelf.
3: Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding. Bij Mart Radio zoeken we niet de confrontatie, maar we zoeken de verbinding.
4: Gratis kaartjes voor de Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost. Op zaterdag 26 september 2026 opent de Johan Cruijff Arena haar deuren voor Arena Burendag. Speciaal voor bewoners van Amsterdam Zuidoost zijn er 1400 gratis kaarten voor een stadiontour en een feestelijk programma in het teken van 30 jaar Arena. Van 12 tot 5 uur 's middags is de Johan Cruijff Arena voor jullie gereserveerd. Tijdens de stadiontour ontdek je iconische plekken zoals de Ajax-kleedkamer, het veld, de dugout en de hoofdtribune. Maar er is meer. Optredens van lokaal talent zoals Kitta, Cheyenne Tony, Belmer Got Talent en Godezone. Sport- en spelactiviteiten van onder andere iSport Special en de Ajax Foundation. En creatieve workshops voor kinderen door de Urban Scientist en George Ajagid. Registreer je gratis voor Burendag 2026 op www.johankruijfarena.nl/burendag-2026. Na je registratie blijf je op de hoogte van activiteiten voor bewoners van Zuidoost in de arena. Daarnaast maak je kans op kaarten voor wedstrijden, concerten en andere activiteiten in de arena. johankruijfarena.nl/burendag-2026.
5: Café 5 Stars. Sinds jaren een begrip in Amsterdam en zelfs ver daarbuiten. In Café 5 Star heerst er een typische, gezellige Surinaamse sfeer onder het genot van een lekkere drank. Ook voor uw tiki-tiki of baby batra. Café 5 Stars. In de weekenden zijn we tot 3 uur in de nacht open. Café 5 Stars. Super Surinaams in Amsterdam-Oost. Oosterparkstraat 49. Kijk ook op de Facebookpagina van Café 5 Stars.
6: Ik ben trots op het feit dat we een radio hebben die Mart heet.
5: Omdat de stevige borrel op zijn plaats is wanneer oude vrienden met elkaar gezellige tories uitwisselen in een typische Surinaamse omgeving met natuurlijk superheerlijk Surinaams eten. Welkom in mijn favoriete kroeg en dat nog in het hartje van Amsterdam. Welkom in de New Dravers, een Surinaams exotisch restaurant aan de Tweede Oosterparkstraat 2. Ook de perfecte plek om het volgende feestje of de volgende happening te vieren. De New Dravers, Surinaams exotisch restaurant, Tweede Oosterparkstraat 2, Amsterdam. Bel voor meer informatie met 020 36 30 230 of 020 46 31 246. New Dravers, Surinaams op zijn best in het hart van Amsterdam.
7: Zaterdag 3 oktober. Sportcentrum Ookmeer, Dr. Meurelaan nummer 7. Mart Radio presenteert op speciaal verzoek van velen de All Black Romantic Party. Met de drie top DJ's Roy C., Peck en Norman G. De MC is Grant Gottfried. De eerste was een grandioos succes, dus koop je kaart veel voordeliger in de voorverkoop, maar aan de poort is het na 12 uur duurder. Voor meer informatie en VIP-reserveringen belt u met 020-67-99-665. Zaterdag 3 oktober, de Full Romantic All Black Party. En jij bent van de partij.

0: Het verzoek is de Surinaamse ouders, Surinaamse vaders, de Surinaamse moeders, de kinderen. Als jij met je ouders woont in huis en de mensen zijn op leeftijd, ik heb een groot verzoek. Let op je vader, let op je moeder, help. Geef ze te eten, geef ze goede eiwitten voor voedzaamheid, zodat de spieren van de mensen niet verslappen. Bemoedig je vader, bemoedig je moeder, maar laat het geen mishandeling zijn tot ouderenzorg in huis. Als kinderen, volwassen kinderen, nog met hun ouders op leeftijd wonen. Dat is mijn grootste verzoek. Let op de juiste voeding, help. Laat de man of de vrouw of de papa of de mama plezierig oud worden. En niet een oude mishandeling. De man laten liggen, de vrouw laten liggen en niet omkijken. Dat is mijn grootste verzoek. En ik zou zeggen, familie, help mee. Dank je.
1: Dit is Mart, het Surinaams Multiculturele Communicatie Amsterdamse Radio- en Televisieverbindingsplatform, waarbij de luisteraar in de gelegenheid wordt gesteld met de rest van de wereld kennis, maar ook ervaringen te delen.
2: En ja mensen, we gaan de tweede uur in van Mart 5 bij jou thuis.

0: Okay, mit den
1: guten Abend, du bist in der Aussendung.
0: Okay, mit den Tussi-Bittiki, was hast du gesehen?
1: Das ist... Ah, ich sag's auch.
0: Mit den Tussi-Bittiki, was hast du gesehen?
1: Und das Apokodisi, was hast du Tussi-Bittiki? Dus walex warex.
0: Zuiver.
1: Oké, okay, maar dat eigenlijk van je horen als CBTK. Je horen naar een abeesem naar Lokto. Want je horen naar een abeesem naar Lokto. Dat kan blij aan jou hier, toch?
0: En Pieke, ik draai op goed.
1: Nou, nou, nou. Hé, hey. Meneer. Ik draai op goed rustig, ja, oké. Okay. Ja, anderen doen het met één bezem, hij doet het met twee. Is er nog iemand die het met drie doet?

En natuurlijk ben ik ook benieuwd of fanatieke luisteraars die mij nu kunnen inbellen om te zeggen hoeveel nummers ik heb afgespeeld. Zo niet betekent dat ik met 10 minuten naar huis mag.

Dus deze man kondigt aan voor alle heren. Zet je vrouw first. Eerst je vrouw. Put that woman first.

Ja, en natuurlijk heb ik voor een ieder zowat, want we gaan het een beetje rustig aan doen. Hou me vast.

0: Goedenavond.
1: Goedenavond, u bent in de uitzending.
0: Goedenavond, dankjewel. Met dit nummer erbij zijn het er 12.
1: Je hoort het zo meteen. Je bent in de buurt, lijkt het mij.
0: Nou, ik zeg maar niks. Fijne avond verder.
1: Goed, dank je. Doei.

0: Soms wordt het allemaal.
1: Ik mag niet zeggen precies, maar je bent ernaast.
0: Bij jou zijn is dan alles wat ik wil.
1: Oké, mensen, dan hebben we een beetje zo alles gehad. Dan om een look of om als koif de foto moro hi. Of de foto kan ik moro hi voor grond.

Ja, ubeding dat na so belly to belly, no? Nee, dit telt ook mee, hoor. Wel, mi kan taigi, a heer na nga CBTK heeft een beetje probleem na nga disi.

is eigenlijk na een apocalypse moet je voeten eventjes van de vloer. En aangezien a sibitikino apfoetjes, wow.

0: En ja, mensen, niet vergeten, voor de Bijlmer. Dit is voor de Bijlmer. 17 oktober hebben we een Pimmeridi. Dat want ik alle de eerste uur Bijlmer. Ik kawan komitus refi. Dat gebeurt allemaal in No Limit. Entree, dat is gratis. En natuurlijk moeten deze dingen vaker georganiseerd worden. Ja mensen, er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En de tijd van gaan is nu gekomen. Vanuit studio van Maart vond ik het heel gezellig. Ik hoop dat het ook gezellig gevonden is aan de andere kant van de radio.
1: Iedereen drinkt snel zijn glas leeg.
0: Bye bye, zwaai zwaai. En niet vergeten woensdag aanstaande lobbyuurtje.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval 5 mensen nog terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een surfer is afgelopen middag omgekomen in zee bij Noordwijk. Het gaat om een man van 76, zegt de politie tegen Omroep West. De hulpdiensten werden ingeschakeld toen spullen van de man op het strand waren aangetroffen. Na een zoektocht met reddingsboten en een helikopter werd het lichaam van de man in zee gevonden. Wat er met de surfer is gebeurd is nog onbekend. In de Eredivisie heeft Ajax ruim gewonnen van Fortuna Sittard. De Amsterdammers waren met 5-1 te sterk voor Fortuna. In Leeuwarden versloeg Cambuur verrassend NEC met 3-0. En eerder op de avond eindigde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen in 1-1. En won FC Twente thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto. Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2.
5: Elke dag heeft Radio Noordzij leuke programma's op Radio Salto. Maandag tussen 2 en 4 spelen we het spel met Kale Harry. Op dinsdag openen Thea en Claudio de platenkoffer tussen 3 en 5. Woensdag speel je het kofferspel tussen 2 en 4. Donderdag tussen 10 en 12 nostalgie met Jan. En we sluiten de week af op vrijdag met de Nederlandstalige top 30 tussen 10 en 12 met Vincent de Groot. Je ontvangt Radio Salto via 99,4 FM, Ziggo kanaal 911 en KPN kanaal 1123. Je hoort het. De leukste programma's van Radio Noordzij, ook bij Radio Salto.
6: De Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Brown Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
7: Je luistert naar Caribbean FM, de stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.

Friday night to everyone.

in een bries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat uit, ik stel me aan. Ik heb

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. 13 slachtoffers van het busongeluk in Zwitserland zijn weer terug in Nederland. De komende dag zullen in ieder geval nog 5 mensen terugreizen, laat alarmcentrale Eurocross weten. Ze reizen per bus, ambulance, taxi of vliegtuig naar huis. Er liggen nog 11 passagiers in het ziekenhuis in Zwitserland. Eén van hen ligt op de intensive care. Bij het busongeluk kwamen donderdag 5 Nederlanders om het leven. Alle andere inzittenden raakten gewond. De oorzaak van het ongeluk in Zwitserland is nog altijd niet duidelijk. In Rotterdam is iemand overleden na een aanhouding door de politie. Het gaat om een man op een fatbike die geen legitimatie bij zich had. Agenten wilden de bestuurder aanhouden na een melding van een gestolen fatbike. Na zijn aanhouding werd hij onwel. Agenten hebben de arrestant gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche doet onderzoek. Een voetbalwedstrijd in de tweede divisie, het hoogste amateurniveau, is afgelopen middag gestaakt na een geweldsincident. In de rust werd een voetballer van de IJsselmeervogels in het gezicht geslagen en raakte gewond. Volgens de club was de assistenttrainer van tegenstander GVVV de dader. De IJsselmeervogels uit Spakenburg gaat aangifte doen tegen de club uit Veenendaal. Het tennister Jelena Rybakina heeft de US Open gewonnen. De Kazachse was in 3 sets te sterk voor de Belarussische Arina Sabalenka, de winnares van de afgelopen 2 jaar. Het is voor het eerst dat Rybakina de US Open wint. De komende dag is de finale bij de mannen. Daarin treffen Alexander Zverev en Ben Shelton elkaar. Het weer. Vannacht is het bewolkt en valt er wat regen. Het koelt af tot een graad of 17. De komende dag is het grijs en regenachtig. 'S Middags vanuit het westen droger met mogelijk wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is de N9 in beide richtingen weer open. Er staat nog wel file op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Voor knooppunt Rottepolderplein heb je 10 minuten oponthoud. En op de A7 van Horen naar Zaanstad rijdt het nog langzaam bij Purmerend. Daar is de vertraging net iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: The Black Achievement Month presenteert op 8 oktober in samenwerking met Hello Zuidas, Soul Jazz Stage en Vugrifjoen A Night Full of Jazz met Freedom in Sound. Graciela Hunsel-Ribeiro en een New York Round Midnight Orchestra samen met Michael Varekamp en Mark Ponte van het Stadsarchief nemen u mee naar het bruisende Amsterdamse nachtleven. Buy your tickets op www.vugrifjoen.nl.
3: Elke nacht van 2 tot 3 uur terug op Salto 1, Park 4D TV. Internationale televisiekunst van toen door Amsterdamse makers onder het motto 1 uur puur beeld en geluid. Inspirerend, apart, psychedelisch en soms hilarisch. Maar altijd kunst in zijn meest pure vorm. Park 4D TV. Elke nacht op Salto 1 en via salto.nl.
4: Iedere tweede zaterdag van de maand tussen 12 en 2. Disco zonder drempels radio hier bij Radio Salto.
5: Je luistert naar Caribbean FM. De stem van Caribisch Amsterdam. Via kabel salto.nl en 107.9 FM in de ether.